0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Liverpool heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Arne Slot. Andoni Iraola stapt over van Bournemouth en tekent een contract bij de Engelse topclub. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse trainer maakte indruk door Bournemouth naar de zesde plek in de Premier League te loodsen. Wat de hoogste klassering in de geschiedenis van de club is. Nu krijgt hij de leiding op Anfield. Iraola laat weten dat de sfeer, de supporters en de kans om met topspelers te werken de doorslag gaven om voor Liverpool te kiezen. Hij kijkt er naar uit om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging. Onder leiding van Slot eindigde Liverpool het seizoen als vijfde, waardoor de club komend seizoen uitkomt in de Champions League. Voor Iraola wordt het zijn debuut op het hoogste Europese podium. Eerder was hij in Spanje actief voor clubs als CD Mirandés en Rayo Vallecano. De clubleiding kiest met Iraola bewust voor een herkenbare filosofie. De Spanjaard staat bekend om zijn aanvallende speelstijl met een hoge intensiteit. Die manier van voetballen vertoont veel overeenkomsten met de aanpak van Jurgen Klopp, de trainer die voor de komst van Slot jarenlang zeer succesvol was in Liverpool. Nu is het aan Iraola om met diezelfde energie de club weer naar de Engelse top te brengen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin-teambaas Adrian Newey keert na maandenlange afwezigheid terug in de Formule 1 paddock tijdens de Grand Prix van Monaco. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Newey wordt bij de race in het Prinsdom terugverwacht bij het team van Aston Martin. De ontwerper speelt een cruciale rol binnen het team, waar hij naast zijn functie als teambaas ook de strategische leiding heeft over de ontwikkeling van de auto. Sinds de seizoensopener in Australië was de topontwerper niet meer aanwezig bij een raceweekend. Newey koos ervoor om in de fabriek te werken aan de problemen met de auto. De renstal weigerde inhoudelijk commentaar te geven op mogelijk andere redenen voor zijn afwezigheid. Het team reageert nu positief op de terugkeer van het kopstuk. Volgens operationeel directeur Mike Craig kan de renstal goed gebruik maken van de enorme ervaring van Newey op het stratencircuit. De Brit won in het verleden al talloze races in Monaco en zijn adviezen moeten het team vooruit helpen. Aston Martin benadrukt dat het vanaf het begin de bedoeling was dat de teambaas niet alle Grand Prix zou bezoeken. Zijn taken aan het circuit worden de afgelopen tijd overgenomen door andere teamleden. Voor de prestigieuze race neemt het team geen grote aerodynamische updates mee. Die vernieuwingen worden pas in de zomermaanden verwacht. De nadruk ligt voorlopig volledig op het verfijnen van de mechanische afstelling op het hobbelige asfalt, waar de vangrails gevaarlijk dichtbij staan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hoi. Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hanta-virus dat 13 mensen op een Nederlands cruiseschip heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijkere provincie Mendoza. Daar waren sommige mensen geweest voordat ze aan boord gingen. De Britse premier Starmer is boos op de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die schreef op X dat de dood van een Britse student het gevolg is van massa-immigratie. Een woordvoerder van de premier zegt dat Vance de Britse democratie probeert te verstoren en dat hij verdeeldheid wil zaaien. En in Epe hebben tientallen mensen geprotesteerd tegen een AZC in het dorp, meldt de Stentor. Er werd gevreesd voor problemen omdat op hetzelfde moment de avondvierdaagse voorbij kwam, maar het bleef rustig. De actievoerders willen dat de noodopvang weggaat uit een hotel. Die is al 3 maanden langer open dan was beloofd. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Atlete Femke Broeders-Bol start binnenkort met een veranderde instelling aan haar outdoorseizoen. De tweevoudige wereldkampioene tempert de verwachtingen na een recente fysieke tegenslag en een intensief trainingstraject. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar huwelijk met polstokhoogspringer Ben Broeders zorgde voor een naamsverandering, wat volgens de atlete een bewuste en makkelijke keuze was. Ze wilde graag de naam van haar man overnemen, maar besloot haar eigen achternaam te behouden, omdat ze het zelf ingewikkeld vindt als sporters plotseling een andere naam hebben. Hoewel het huwelijk prachtig was, benadrukt ze dat haar leven sportief gezien veel ingrijpender is veranderd. Een scheurtje in de peesplaat onder haar voet hield de loopster de afgelopen tijd van de baan. De blessure ontstond omdat haar lichaam moest wennen aan een langere en tragere loopstijl na haar overstap naar de 800 meter. Broeders-Bol trainde noodgedwongen op de fiets, maar blijft rustig onder de situatie. Ze geeft aan dat het ontdekken van haar lichaam en de nieuwe afstand nu centraal staan. Met het oog op de komende wedstrijden in Ostrava en Hengelo stelt ze bewust nog geen concrete doelen of medailleeisen voor het EK. Haar trainingskilometers zijn verdubbeld en haar sterke en zwakke punten zijn omgedraaid. De atlete gaat de komende races gebruiken om te experimenteren met tactieken en houdt er rekening mee dat ze dit jaar niet alles zal winnen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika wordt een stuk stiller dan eerdere edities. De Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt de bekende vuvuzela's in alle stadions. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA kiest voor rust op de tribunes in de 16 WK-stadions in de Verenigde Staten, in Canada en in Mexico. Uit de nieuwe gedragscode blijkt dat naast de vuvuzela's ook reguliere fluitjes en andere lawaaierige apparaten in de ban zijn gedaan. Supporters die toch proberen om vuvuzela's of fluitjes mee te nemen, riskeren dat ze worden geweigerd of het stadion worden uitgezet. De plastic toeters braken internationaal door tijdens het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. Daar hoorden ze al jaren bij de lokale voetbalcultuur. Hoewel het voor veel kleur zorgde, klonk er destijds ook meteen een storm van kritiek van televisiekijkers en spelers. Het monotone, dreunende geluid werd door critici massaal vergeleken met een constante zwerm bijen. De voetbalbond wil herhaling voorkomen en kiest nu voor een strenger beleid. Naast de regels op de tribune verandert er ook veel op het veld tijdens de officiële opening. De FIFA introduceert een compleet nieuwe ceremonie voorafgaand aan de wedstrijden. Voortaan betreden niet alleen de basisspelers het veld voor de volksliederen, maar sluiten ook alle wisselspelers aan. Zo belooft het een WK te worden met meer gezichten op het veld, maar een stuk minder lawaai vanaf de tribune.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Here comes the Christmas.
1: Sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar de CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het aantal plofkraken neemt explosief toe, meldt de Telegraaf. Waar er vorig jaar maar 4 geldautomaten werden opgeblazen in het hele jaar, zijn dat er dit jaar al bijna 5 keer zoveel. Nederlandse plofkrakers gingen eerst vaak naar Duitsland, maar omdat die nieuwe maatregelen nemen, komen ze nu weer terug. En de marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien.
1: Grand Prix Radio is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 racet tot minstens 2037 door de straten van Las Vegas. De koningsklasse van de autosport heeft een nieuw miljardencontract getekend met de gokstad. Daardoor blijft de race tot zeker 2037 op de kalender staan. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grader contract getekend met de gokstad.

0: zijn die plooien gladgestreken en is de race commercieel gezien een schot in de roos. De lokale autoriteiten benadrukken de enorme economische impact op de regio. Alleen al aan belastinginkomsten levert de Grand Prix tientallen miljoenen dollars op, waarvan een groot deel rechtstreeks naar het lokale onderwijs gaat. Het 6 kilometer lange stratencircuit rondom de beroemde strip staat in november op het programma. Het circuit staat inmiddels bekend om het spektakel op de baan. Zo pakte Max Verstappen er eerder al eens zijn vierde wereldtitel. Door de nieuwe overeenkomst van 10 jaar is het evenement nu definitief een blijvertje in de autosport.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Glory-kampioen Andy Semulier maakt een opvallende carrière-switch. De kickbokser verruilt de ring voor de kooi en heeft een contract getekend bij de Nederlandse organisatie Levels Fight League. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Semulier geeft aan dat hij op zoek was naar een nieuwe prikkel. Na het behalen van de wereldtitel in het weltergewicht zocht hij een nieuwe uitdaging. Die vond hij tijdens de trainingen in de Mixed Martial Arts. De vechtsport die bekend staat om de combinatie van staand vechten en grondgevechten. De technicus stelt dat hij direct verliefd werd op de discipline, omdat het spel veelzijdiger is dan hij vooraf had ingeschat. De overstap betekent een flinke omschakeling. In plaats van puur vertrouwen op voetenwerk en combinaties moet de vechter zich nu aanpassen aan veranderende afstanden, worsteltechnieken en het vechten op de grond. De focus ligt de komende tijd op het voorkomen van problemen zodra een gevecht zich naar de grond verplaatst. Semulier ziet zichzelf als een snelle leerling en maakt momenteel veel trainingsuren om de nieuwe stof eigen te maken. Met zijn komst krijgt Levels Fight League opnieuw een grote naam uit het kickboksen binnen. Eerder maakten Tijani Bestati en Younes Smiley al dezelfde overstap. Semulier sluit een toekomstig gevecht met zijn oude rivaal Bestati in de kooi zeker niet uit.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Kerkrade, Zuid-Limburg, is vannacht een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd. Er is veel schade, maar geen instortingsgevaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. In Arnhem geeft rapper Kanye West, of J, vanavond zijn eerste van twee concerten in het Gelredome. Er was veel om de concerten te doen, omdat J anti-Joodse dingen heeft geroepen. Rond het concert zijn 3 protesten aangekondigd, eentje van het CD en 2 van individuen. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. En in de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het wordt zijn allerlaatste kunstje op een wereldkampioenschap. Maar wel na het mentaal zwaarste seizoen uit zijn carrière. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk staat aan de vooravond van het eindtoernooi in Noord-Amerika, waar hij na een jaar vol sportieve en persoonlijke tegenslagen definitief op jacht gaat naar de wereldtitel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen seizoen verliep moeizaam voor Van Dijk. Liverpool greep naast de prijzen, eindigde als vijfde en zag manager Arne Slot vertrekken. De aanvoerder geeft aan dat hij de sportieve en persoonlijke tegenslagen persoonlijk heeft aangetrokken. Naar eigen zeggen nam hij als captain te veel verantwoordelijkheid op zijn bord, wat mentaal zijn tol eiste. Enkele rustdagen met zijn familie hebben geholpen om de knop weer om te zetten. De focus ligt nu volledig op het toernooi in Noord-Amerika. Van Dijk dacht na het vorige Europees kampioenschap nog hardop over stoppen voor Oranje. Maar besloot na goede gesprekken met bondscoach Ronald Koeman toch door te gaan. Om herhaling van eerdere toernooitwijfels te voorkomen, heeft de selectie onderling al duidelijke afspraken gemaakt over de rollen binnen de spelersgroep. Hoewel Nederland al langere tijd niet won van een topland, is de aanvoerder optimistisch. Van Dijk noemt de groepsdynamiek cruciaal voor succes en gelooft in de kwaliteiten van de huidige selectie. Het wordt definitief zijn laatste wereldkampioenschap. Al laat hij een besluit over zijn definitieve interlandtoekomst pas na de vakantie vallen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Liverpool heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Arne Slot. Andoni Iraola stapt over van Bournemouth en tekent een contract bij de Engelse topclub. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse trainer maakte indruk door Bournemouth naar de zesde plek in de Premier League te loodsen. Wat de hoogste klassering in de geschiedenis van de club is. Nu krijgt hij de leiding op Anfield. Iraola laat weten dat de sfeer, de supporters en de kans om met topspelers te werken de doorslag gaven om voor Liverpool te kiezen. Hij kijkt er naar uit om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging. Onder leiding van Slot eindigde Liverpool het seizoen als vijfde, waardoor de club komend seizoen uitkomt in de Champions League. Voor Iraola wordt het zijn debuut op het hoogste Europese podium. Eerder was hij in Spanje actief voor clubs als CD Mirandés en Rayo Vallecano. De clubleiding kiest met Iraola bewust voor een herkenbare filosofie. De Spanjaard staat bekend om zijn aanvallende speelstijl met een hoge intensiteit. Die manier van voetballen vertoont veel overeenkomsten met de aanpak van Jurgen Klopp, de trainer die voor de komst van Slot jarenlang zeer succesvol was in Liverpool. Nu is het aan Iraola om met diezelfde energie de club weer naar de Engelse top te brengen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn er in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hantavirus dat 13 mensen op het cruiseschip Hondius heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen. Maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijke provincie Mendoza. Mensen kunnen het Hantavirus krijgen als ze rattenpoep aanraken. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De 2 inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En de Oranje-Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met 3-2 verloren. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaatsing voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool. En alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin-teambaas Adrian Newey keert na maandenlange afwezigheid terug in de Formule 1 paddock tijdens de Grand Prix van Monaco. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Newey wordt bij de race in het Prinsdom terugverwacht bij het team van Aston Martin. De ontwerper speelt een cruciale rol binnen het team, waar hij naast zijn functie als teambaas ook de strategische leiding heeft over de ontwikkeling van de auto. Sinds de seizoensopener in Australië was de topontwerper niet meer aanwezig bij een raceweekend. Newey koos ervoor om in de fabriek te werken aan de problemen met de auto. De renstal weigerde inhoudelijk commentaar te geven op mogelijk andere redenen voor zijn afwezigheid. Het team reageert nu positief op de terugkeer van het kopstuk. Volgens operationeel directeur Mike Craig kan de renstal goed gebruik maken van de enorme ervaring van Newey op het stratencircuit. De Brit won in het verleden al talloze races in Monaco en zijn adviezen moeten het team vooruit helpen. Aston Martin benadrukt dat het vanaf het begin de bedoeling was dat de teambaas niet alle Grand Prix zou bezoeken. Zijn taken aan het circuit worden de afgelopen tijd overgenomen door andere teamleden. Voor de prestigieuze race neemt het team geen grote aerodynamische updates mee. Die vernieuwingen worden pas in de zomermaanden verwacht. De nadruk ligt voorlopig volledig op het verfijnen van de mechanische afstelling op het hobbelige asfalt, waar de vangrails gevaarlijk dichtbij staan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Miniled Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuis-in, mooi wonen.
9: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
10: Hola collega,
11: hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis,
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
16: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
20: 18.000. Tot verdikken me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.

Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Atlete Femke Broeders-Bol start binnenkort met een veranderde instelling aan haar outdoorseizoen. De tweevoudige wereldkampioene tempert de verwachtingen na een recente fysieke tegenslag en een intensief trainingstraject. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar huwelijk met polstokhoogspringer Ben Broeders zorgde voor een naamsverandering, wat volgens de atlete een bewuste en makkelijke keuze was. Ze wilde graag de naam van haar man overnemen, maar besloot haar eigen achternaam te behouden, omdat ze het zelf ingewikkeld vindt als sporters plotseling een andere naam hebben. Hoewel het huwelijk prachtig was, benadrukt ze dat haar leven sportief gezien veel ingrijpender is veranderd. Een scheurtje in de peesplaat onder haar voet hield de loopster de afgelopen tijd van de baan. De blessure ontstond omdat haar lichaam moest wennen aan een langere en tragere loopstijl na haar overstap naar de 800 meter. Broeders-Bol trainde noodgedwongen op de fiets, maar blijft rustig onder de situatie. Ze geeft aan dat het ontdekken van haar lichaam en de nieuwe afstand nu centraal staan. Met het oog op de komende wedstrijden in Ostrava en Hengelo stelt ze bewust nog geen concrete doelen of medailleeisen voor het EK. Haar trainingskilometers zijn verdubbeld en haar sterke en zwakke punten zijn omgedraaid. De atlete gaat de komende races gebruiken om te experimenteren met tactieken en houdt er rekening mee dat ze dit jaar niet alles zal winnen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: sport, meer muziek.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 7 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal plofkraken in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel achtste groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, derde in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien.
4: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
5: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
8: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Joujou.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart, met die loopgroep...
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
25: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
26: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
27: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika wordt een stuk stiller dan eerdere edities. De Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt de bekende vuvuzela's in alle stadions. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA kiest voor rust op de tribunes in de 16 WK-stadions in de Verenigde Staten, in Canada en in Mexico. Uit de nieuwe gedragscode blijkt dat naast de vuvuzela's ook reguliere fluitjes en andere lawaaierige apparaten in de ban zijn gedaan. Supporters die toch proberen om vuvuzela's of fluitjes mee te nemen riskeren dat ze worden geweigerd of het stadion worden uitgezet. De plastic toeters braken internationaal door tijdens het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. Daar hoorden ze al jaren bij de lokale voetbalcultuur. Hoewel het voor veel kleur zorgde, klonk er destijds ook meteen een storm van kritiek van televisiekijkers en spelers. Het monotone, dreunende geluid werd door critici massaal vergeleken met een constante zwerm bijen. De voetbalbond wil herhaling voorkomen en kiest nu voor een strenger beleid. Naast de regels op de tribune verandert er ook veel op het veld tijdens de officiële opening. De FIFA introduceert een compleet nieuwe ceremonie voorafgaand aan de wedstrijden. Voortaan betreden niet alleen de basisspelers het veld voor de volksliederen, maar sluiten ook alle wisselspelers aan. Zo belooft het een WK te worden met meer gezichten op het veld, maar een stuk minder lawaai vanaf de tribune.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
9: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
14: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 race tot minstens 2037 door de straten van Las Vegas. De koningsklasse van de autosport heeft een nieuw miljardencontract getekend met de gokstad. Daardoor blijft de race tot zeker 2037 op de kalender staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oorspronkelijk was er een kortere overeenkomst, maar de Formule 1-organisatie wilde de Amerikaanse markt dolgraag langdurig aan zich binden. Formule 1-baas Stefano Domenicali laat weten dat Las Vegas inmiddels een van de vaste pijlers van de sport is geworden. Volgens de topman trekt het evenement niet alleen sportliefhebbers, maar ook wereldwijd entertainment en zakelijk succes. De komst van de race ging in het begin nog gepaard met opstartproblemen en veel kritiek van de lokale bewoners over overlast. Inmiddels zijn die plooien gladgestreken en is de race commercieel gezien een schot in de roos. De lokale autoriteiten benadrukken de enorme economische impact op de regio. Alleen al aan belastinginkomsten levert de Grand Prix tientallen miljoenen dollars op, waarvan een groot deel rechtstreeks naar het lokale onderwijs gaat. Het 6 kilometer lange stratencircuit rondom de beroemde strip staat in november op het programma. Het circuit staat inmiddels bekend om het spektakel op de baan. Zo pakte Max Verstappen er eerder al eens zijn vierde wereldtitel. Door de nieuwe overeenkomst van 10 jaar is het evenement nu definitief een blijvertje in de autosport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio is Sportradio. Grand Prix
1: Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Het kansrijk adviseren van leerlingen in groep 8 van de basisschool werkt niet, meldt nu.nl. Met twijfel krijgen 8e groepers vaak een hoger schooladvies dan ze daadwerkelijk aankunnen. Als blijkt dat het niveau te hoog is, moeten ze worden teruggezet. En dat levert scholen vaak problemen op. In Rotterdam-Delfshaven is een voetganger omgekomen door een ongeluk met een tram. De man of vrouw kwam gisteravond laat onder de tram terecht en overleefde dat niet. De straat was een tijd lang dicht voor onderzoek en de politie is nog op zoek naar getuigen die meer over het ongeluk kunnen vertellen. Er zijn hier weer steeds meer plofkraken. Vorig jaar gebeurde het maar een paar keer, maar sinds Duitsland meer maatregelen heeft genomen, komen de plofkrakers terug, schrijft de Telegraaf. Dit jaar waren er al 20 kraken. De laatste was vannacht op een geldautomaat in Vlaardingen. Daar zijn huizen ontruimd en is veel schade. En in Kerkrade is een auto vannacht de zijkant van een huis binnengereden. De twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Op beelden is te zien dat de auto een raam eruit heeft gereden. De politie onderzoekt de oorzaak. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien.
0: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Glory-kampioen Andy Semulier maakt een opvallende carrière-switch. De kickbokser verruilt de ring voor de kooi en heeft een contract getekend bij de Nederlandse organisatie Levels Fight League. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Semulier geeft aan dat hij op zoek was naar een nieuwe prikkel. Na het behalen van de wereldtitel in het weltergewicht zocht hij een nieuwe uitdaging. Die vond hij tijdens de trainingen in de Mixed Martial Arts. De vechtsport die bekend staat om de combinatie van staand vechten en grondgevechten. De technicus stelt dat hij direct verliefd werd op de discipline, omdat het spel de combinatie van staand vechten en grondgevechten

0: Eerder maakten Tijani Bestati en Younes Smiley al dezelfde overstap. Semmelier sluit een toekomstig gevecht met zijn oude rivaal Bestati in de kooi zeker niet uit.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
4: Heijn. Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het wordt zijn allerlaatste kunstje op een wereldkampioenschap. Maar wel na het mentaal zwaarste seizoen uit zijn carrière. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk staat aan de vooravond van het eindtoernooi in Noord-Amerika, waar hij na een jaar vol sportieve en persoonlijke tegenslagen definitief op jacht gaat naar de wereldtitel. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen seizoen verliep moeizaam voor Van Dijk. Liverpool greep naast de prijzen, eindigde als vijfde en zag manager Arne Slot vertrekken. De aanvoerder geeft aan dat hij de sportieve en persoonlijke tegenslagen persoonlijk heeft aangetrokken. Naar eigen zeggen nam hij als captain te veel verantwoordelijkheid op zijn bord, wat mentaal zijn tol eiste. Enkele rustdagen met zijn familie hebben geholpen om de knop weer om te zetten. De focus ligt nu volledig op het toernooi in Noord-Amerika. Van Dijk dacht na het vorige Europees kampioenschap nog hardop over stoppen voor Oranje, maar besloot na goede gesprekken met bondscoach Ronald Koeman toch door te gaan. Om herhaling van eerdere toernooitwijfels te voorkomen heeft de selectie onderling al duidelijke afspraken gemaakt over de rollen binnen de spelersgroep. Hoewel Nederland al langere tijd niet won van een topland, is de aanvoerder optimistisch. Van Dijk noemt de groepsdynamiek cruciaal voor succes en gelooft in de kwaliteiten van de huidige selectie. Het wordt definitief zijn laatste wereldkampioenschap, al laat hij een besluit over zijn definitieve interlandtoekomst pas na de vakantie vallen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaardingen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de twee daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. En Paul de Leeuw wil dat de programma's die hij in het verleden heeft gemaakt voorlopig niet zijn te zien in de online schatkamer van beeld en geluid. In de Telegraaf zegt hij dat hij zo'n 30 jaar geleden grappen maakte die nu niet meer kunnen. Komt dat materiaal alsnog online, dan moet dat wel worden uitgelegd, zegt de Leeuw. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
8: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
10: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Altap.
10: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
13: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
14: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Liverpool heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Arne Slot. Andoni Iraola stapt over van Bournemouth en tekent. Liverpool heeft een opvolger gevonden.

0: nieuwe uitdaging. Onder leiding van Slot eindigde Liverpool het seizoen als vijfde, waardoor de club komend seizoen uitkomt in de Champions League. Voor Iraola wordt het zijn debuut op het hoogste Europese podium. Eerder was hij in Spanje actief voor clubs als CD Mirandés en Rayo Vallecano. De clubleiding kiest met Iraola bewust voor een herkenbare filosofie. De Spanjaard staat bekend om zijn aanvallende speelstijl met een hoge intensiteit. Die manier van voetballen vertoont veel overeenkomsten met de aanpak van Jurgen Klopp, de trainer die voor de komst van Slot jarenlang zeer succesvol was in Liverpool. Nu is het aan Iraola om met diezelfde energie de club weer naar de Engelse top te brengen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: De Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
3: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Aston Martin teambaas Adrian Newey keert na maandenlange afwezigheid terug in de Formule 1 paddock tijdens de Grand Prix van Monaco. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Newey wordt bij de race in het Prinsdom terugverwacht bij het team van Aston Martin. De ontwerper speelt een cruciale rol binnen het team, waar hij naast zijn functie als teambaas ook de strategische leiding heeft over de ontwikkeling van de auto. Sinds de seizoensopener in Australië was de topontwerper niet meer aanwezig bij een raceweekend. Newey koos ervoor om in de fabriek te werken aan de problemen met de auto. De renstal weigerde inhoudelijk commentaar te geven op mogelijk andere redenen voor zijn afwezigheid. Het team reageert nu positief op de terugkeer van het kopstuk. Volgens operationeel directeur Mike Craig kan de renstal goed gebruik maken van de enorme ervaring van Newey op het stratencircuit. De Brit won in het verleden al talloze races in Monaco en zijn adviezen moeten het team vooruit helpen. Aston Martin benadrukt dat het vanaf het begin de bedoeling was dat de teambaas niet alle Grand Prix zou bezoeken. Zijn taken aan het circuit worden de afgelopen tijd overgenomen door andere teamleden. Voor de prestigieuze race neemt het team geen grote aerodynamische updates mee. Die vernieuwingen worden pas in de zomermaanden verwacht. De nadruk ligt voorlopig volledig op het verfijnen van de mechanische afstelling op het hobbelige asfalt, waar de vangrails gevaarlijk dichtbij staan.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sport Radio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 10 uur.
6: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. De Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in twee naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows geeft in het Gelredome, mee hebben naar het Holocaust Museum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. En zo'n 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisternacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de tweede keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen er 150 mensen terecht. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
14: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
13: Dus?
14: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
13: Ah, met superkorting.
14: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij Vakanties.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe.
1: En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
5: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
21: Grand Prix Radio.
22: Rob van Zomeren.
23: Goedemorgen en welkom bij de zaterdag editie van Koffie en Classics met veel WK-voetbal. En het gaat natuurlijk zowel over de vrouwen als de mannenelftallen. Maar dit is ook de zaterdag van misschien wel de mooiste Formule 1-kwalificatie van het hele seizoen. Wees welkom!

0: Eigenlijk weet niemand de naam van de zangeres die al jaren hoort in dit liedje Dirty Cash, Money Talks van The Adventures of Stevie V. Zal je verklappen, haar naam is Melody Washington. Amerikaanse van geboorte, van beroep is zij muzieklerares. Maar verbleef ten tijde van het opnemen van dit liedje, Dirty Cash, Money Talks van The Adventures of Stevie V in Engeland. Waarom? Nou, ze gaf muziekles aan de kinderen van Amerikanen die daar in het leger gestationeerd waren. En ze snabbelde een beetje bij in nachtclubs. En daar leerde Stevie V haar weer kennen, hoorde haar zingen en dacht, nou, jij gaat wel mooi een projectje van mij inzingen. En dat projectje was dit liedje, Dirty Cash, Money Talks. Liedje dat we draaiden. Bij Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio. Goedemorgen, welkom bij Koffie en Classics. En ja, en dit is misschien wel de belangrijkste zaterdag van het jaar als het gaat om de Formule 1. Het is namelijk de dag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. En dan weet je het wel, hè? Aangezien inhalen in de straten van Monaco vrijwel onmogelijk is, is die kwalificatie altijd weer key. Voor Charles Leclerc is het natuurlijk ook zijn thuisrace. En daarom vond Ferrari het eigenlijk een heel mooi moment om in aanloop naar de race zijn contractverlenging aan te kondigen. Tot wanneer is die bekend? Ze zeiden alleen, he's here to stay. We zijn blij te bevestigen dat Leclerc een nieuwe deal heeft gesloten met Scuderia Ferrari. Punt. Nou, je kan er niet zoveel mee, maar goed. Of we de lengte van het contract nou weten of niet. We willen natuurlijk wel even de reactie van Leclerc horen op die contractverlenging. Tijdens de persconferentie in aanloop naar dit weekend gaf hij toelichting over zijn keuze om bij Ferrari te blijven.
1: I love the team. I think that's pretty obvious from the outside. It's been 8 years with the Formula 1 team, 10 years with Ferrari as a whole. They've been one of the first people to believe in me and to help me to get to where I am today. And I believe in the project most of all. I think with Fred we have a very, very good relationship, and I strongly believe that he's the person to that will be able to bring Ferrari back to the top. It's been a good start of the season, obviously not as good as what we will want because we want to target the world championship, but there's been a lot of innovation on the car, and I think in terms of we know where we are lacking, and that's probably more the engine side. We've got a plan coming up, and hopefully it will help us to get back to where we want to be.
0: Ja, hij zei zelf al, hè, Ferrari mist vooral snelheid op motorgebied, maar laat dat nou precies datgene zijn dat je in Monaco helemaal niet nodig hebt. Veel mensen, waaronder de McLaren-coureur Lando Norris, bestempelen dus Scuderia ook gelijk als favoriet. Is Charles het daarmee eens?
1: No, I think we are in a better place. I mean, if there's one track I will bet on us, it's probably Monaco. However, I still believe that Mercedes have had a significant advantage since the beginning of the year. So I think they will be very, very strong. I think McLaren will be very strong as well. I think Red Bull will be very strong. But it's true that on the other tracks so far, we've been struggling quite a bit in the straights, which here it should be less of a problem, and we have a good, a strong package chassis-wise and aero-wise, so I think it could help us, but Mercedes, I think, will still remain the team to beat.
0: We gaan het zien. De kwalificatie van vanmiddag gaat in ieder geval al een goed beeld geven van de uitslag morgen. Sowieso kun je de radio de hele dag laten staan op Grand Prix Radio. We zijn natuurlijk live te horen tijdens de derde vrije training. En de kwalificatie met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Maar je hoort natuurlijk hier nog veel meer op sportgebied. Zorg later in deze uitzending van Koffie en Classics. We hebben straks namelijk nog twee andere coureurs aan het woord. Hoe heeft George Russell de mentale dreun van Canada verwerkt? En hoe schat Max Verstappen zijn kansen in dit weekend? Je hoort het allemaal deze ochtend hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Kopstelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: the weather with you. Als ik de vertaling even letterlijk mag nemen, al helemaal als het takker weather is. Gewoon lekker met je meenemen. Al zit er later wel weer echt een weerverbetering aan te komen. Je hoort de Crowded House bij Grand Prix Radio, jouw sportradio met Weather with You. Wij gaan naar het WK voetbal, want ja, het aftellen is echt begonnen. Ik heb er zelf wel heel veel zin in. Nederland begint zo langzamerhand ook wel warm te draaien voor dat WK. En dan komende donderdag 11 juni spelen Mexico in Zuid-Afrika de openingswedstrijd. Die start om 9 uur 's avonds. En over iets meer dan een week, volgende week zondag, speelt het Nederlands elftal de allereerste groepswedstrijd tegen Japan. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang, met aanstaande maandag nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Voor zover je dat nou echt een oefenwedstrijd kan noemen. Die van afgelopen woensdag tegen Algerije was natuurlijk qua voorbereidingsmateriaal veel beter. En ja, zuur om dan met 1-0 te verliezen. Maar die sterke opening van Oranje. Veel mensen zagen het al meteen niet meer zitten. Maar om je iets geruster te stellen, ook toplanden als Spanje en Frankrijk wisten hun oefenwedstrijden niet te winnen. Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. En Frankrijk verloor zelfs met 2-1 van Ivoorkust. Voor wat het waard is. Maar goed, we blijven positief. We zijn de afgelopen twee toernooien verre gekomen. De kwartfinale tijdens het WK van 2022 na die dubieuze nederlaag tegen Argentinië. En dan 2 jaar geleden, toen bereikten we de halve finale tijdens het EK. Nadat we in de groep heel teleurstellend als derde eindigden. Toch zou het hoop moeten geven, want dat EK van 2024, weet je nog? Welke van de geleerde lessen neemt bijvoorbeeld de aanvoerder Virgil van Dijk daarvan mee naar dit WK?
1: Nou ja, ik denk voor mij persoonlijk dat ik niet veel mijn eigen bord moet nemen. Dat ik toch wel, en dat ben ik natuurlijk al begonnen in de afgelopen periodes, maar dat andere jongens ook een hele grote rol hebben om de selectie en de training en het niveau en de verwachtingspatroon en dat hoog te houden. En voor de rest, ja, alles geven. Laat het, je mag geen spijt hebben als je weggaat. Dat je denkt van, oh, ik had toch dat beter kunnen doen. En dat moet gelden voor iedereen. Ik ben natuurlijk niet de jongste meer, dus ik heb dat, voor mij is dat normaal. Maar misschien denken anderen nog wel, kan nog, of we kunnen dat nog wel verlaten nu. Maar achteraf kun je er wel spijt van krijgen. En dat wil ik wel overbrengen aan de groep, dat je dat niet moet hebben.
0: Al dus onze aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk, voor de microfoon van Vandaag Inside. Hij is zelf alweer 34. Gaat dus het tweede WK beginnen. En dat zou toch best wel eens zijn laatste WK kunnen zijn. Hoe kijk je daar zelf naar, Virgil? Wordt dit jouw laatste WK?
1: Het WK denk ik wel, ja.
2: Ja.
1: Eindtoernooi weet ik nog niet.
0: Nee, dat weet ik nog niet. Maar goed, staat genoteerd. Dit wordt dus vrijwel zijn laatste WK. Overigens las ik ook in een interview van hem tegenover de schrijf van de pers dat het niet veel had gescheeld. Of hij had er 2 jaar geleden al de brui aangegeven. Kwam met name door die negatieve sfeer. Daar was hij echt helemaal klaar mee. We gaan nog wat positiviteit verspreiden in de aanloop naar het WK. Want, om nog even op die nederlaag tegen Algerije terug te komen. Remember 1988? Toen verloor het Nederlands elftal ook de voorlaatste oefenwedstrijd van een groot eindtoernooi. Het werd toen 1-2 tegen Bulgarije. En we weten allemaal hoe dat in 88 uiteindelijk afliep.
3: Dit is Grand Prix Radio. Sport Radio.
0: Goedemorgen.

0: Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
9: GWC!
8: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Kick it to the tribes.
15: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
21: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
22: Oranje.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
5: Fomar, voor de markt. Fomar, voor de markt.
6: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
7: Radio. Rob van Zomeren.
8: Zo dadelijk gaan we het in Koffie en Classics hebben over de trainers stoelendansen bij Ajax. Sinds het jaar 2000 hebben ze al 26 trainers versleten. En de naam van trainer nummer 27 is ook bekend. Zometeen hoor je Michel.
9: Radio.

0: hoort de band Motorcycle met As the Rush Comes bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ik kan me nog herinneren dat onze eigen Armin van Buuren zich nog gewaagd heeft aan een remix van het nummer. Was als track 2 te vinden op de CD-single van Motorcycles As the Rush Comes. We gaan de Koffie & Classics hebben over voetbal. Ik zei zo even al, Ajax heeft inmiddels al 26 trainers versleten sinds het jaar 2000. Van de ene trainer dus naar de andere trainer. Het is echt het verhaal van Ajax dat de afgelopen jaren werkelijk een soort stoelendansen qua trainers had georganiseerd. Deze week werd bekendgemaakt dat de Amsterdammers niet doorgaan met Oscar Carrasilla, met een andere Spanjaard, namelijk Michel. Hij komt over van de Girona en tekent voor 2 jaar. Voor wie hem niet kent, wat heeft hij Michel de afgelopen jaren bereikt? Nou, hij was sinds 2021 dus trainer bij Girona. Met die club promoveerde hij met echt heel mooi voetbal naar de hoogste divisie in La Liga in Spanje. Hij behaalde in 2024 zelfs de 3e plaats. En daardoor mocht de club deelnemen aan de Champions League. Maar ja, dat heeft de club eigenlijk geen windeieren gelegd. Ja, in dat seizoen wel financieel, maar ja, alle spelers die stonden zo'n beetje in de etalage van de Champions League. En daardoor raakte Michel zijn beste spelers kwijt. En dus degradeerde zij het afgelopen seizoen met Girona weer naar het 2e niveau. Hij bevond zich dus in een ware achtbaan in de afgelopen jaren. Inmiddels heeft hij ook een reactie gegeven op zijn komst bij de Amsterdamse club. En dat deed hij voor de clubmicrofoon van Ajax.
1: We will start a new challenge and I want to everybody trust in our project. Together we can take Ajax back, fight to titles in Europe and in Holland. No? My approach is football attacking. I want the fans to proud of our style. I am sure that the people in the stadium feel good with our style or philosophy. I want to continue with the Ajax philosophy.
0: Hij wil dus de Ajax-filosofie voortzetten. Ja, hij is wat dat betreft, dat is al onbekend, wel een aanhanger van zeg maar het Ajax-voetbal. Ooit daar geïntroduceerd door bijvoorbeeld spelers als Johan Cruijff. En ja, het zal niet voor niks zijn dat Jordi Cruijff juist op hem een beroep heeft gedaan voor de komende periode. Er zijn zo nog andere nieuws deze week als het gaat om eredivisietrainers. Mocht je het gemist hebben, Go Ahead Eagles heeft na 1 seizoen al afscheid genomen van Melvin Boel. Waarbij Jozef Oosling volgens dagblad De Stentor in beeld is als zijn opvolger. Die Oosling was al eerder trainer van Vitesse, RKC Waalwijk en FC Twente. Hij werd in mei ontslagen bij Royal Antwerp en is op dit moment nog werkeloos. Je luistert naar Koffie & Classics. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.
2: Head of screams and Santa 42. Loud enough to bust the brains out. The opposition's tongue is cut in two. Keep on the street 'cause you're in danger.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martinus Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dorre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Daar zag ik je toch een klein beetje meezwingen op de klanken van Fats and Small. Got to turn around. Het ruiter bij Grumpy Radio, jouw sportradio. Ja, het is ook muzikaal aangenaam vertoeven. Koffie en Classics, Grumpy Radio. We zijn er tot 12 uur. We gaan nu terug naar de Formule 1 in Monaco. Kimi Antonelli, hij leidt het kampioenschap met 43 punten voorsprong op zijn teamgenoot George Russell. In Canada kende George natuurlijk een hele pijnlijke uitvalbeurt. Daardoor is het gat tussen de twee Mercedes-coureurs echt heel groot geworden. Laat eerlijk zijn, zo'n groot gat is niet heel vaak overbrugd. Maar je weet het maar nooit. Even terug naar vorig jaar met Max, dat het gek kan lopen. 100 punten inlopen en dan toch op het laatste moment nog net tekort komen. Het deed naar Austriet weg, niet weg dat mijn allerbeste vriend, George Russell, toch een mentale tik moest verwerken naar Canada. In de aanloop naar dit weekend werd hem voor de microfoon van F1.com gevraagd hoe hij die klap heeft verwerkt.
1: A lot of emotions in the moment, honestly speaking. It's just part of racing, that's how it goes. Sometimes it goes for you, sometimes it goes against you. Over the course of a season, usually these things balance itself out, and if I can continue qualifying on pole, fighting for wins, leading races, then the tide will turn. So I'm not too concerned. Of course, I would have loved to have won the race, continue to fight with Kimi. But here we are, and we've still got, 16, 17 races to go. So it's still in my control. You know, if you pole and win every single race from now until the end of the season, you'll win the championship. So that is my goal. Of course, it was frustrating in Canada, but that's part of racing. It can't always be sunshine and glory.
0: Ja, hij lult wel lekker, maar ik blijf het toch gewoon een ongelofelijke natnek vinden, die George Russell. Waar ik trouwens ontzettend om gelachen heb, ik weet niet of je dat ook gezien hebt. Op de social media's zag je na de race in Canada, deze George Russell had van alles aan te merken op het gedrag van Verstappen. Hij was te agressief, hij had woedeuitbarstingen, hij kon zijn emoties niet controleren, hij gooide met spullen, hij trapte, hij schopte. Alles wat Verstappen deed was fout. Dus hebben ze die uitspraken van George Russell hebben ze gelegd onder de beelden waarin hij zelf van die woede aanvallen heeft. Bijvoorbeeld na het uitvallen in Canada. Ik moest daar zelf wel smakelijk om lachen. En zometeen in uur 2 gaan we het hebben over Max Verstappen. Die komt zelf ook nog aan het woord als het gaat om de Grand Prix van ook zijn woonplaats Monaco. Hoe schat hij zijn kansen in? Verder kijken we naar de WK-kwalificatiewedstrijden van de Oranje Vrouwen, de Vrouwen Giro en tennis op Roland Garros.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. De zoektocht naar twee vermiste goudzoekers in een grot in Laos is gestaakt. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze niet meer weg konden komen. Na een week konden er 5 worden gered. Op een sportpark in Arnhem zijn ze ten einde raad, omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. Er zitten tientallen ganzen en de overlast is zo erg dat sommige clubs hier niet willen spelen, zegt een club tegen Omroep Gelderland. Daarom zetten ze nu in op laserstralen om de ganzen weg te jagen. Maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Mensen die naar het WK voetbal gaan, mogen toch 1 zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Dat leidde tot verwarring, want supporters dachten dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. En een vrouw uit Drachten is gisteravond vastgekomen te zitten in een boom op zoek naar haar papegaai. Die was weggevlogen en bleek hoog in de boom te zitten. Ze klom erin, maar durfde niet meer naar beneden. Daarop belde ze de brandweer, die haar 1,5 uur later veilig op de grond zette. En ook de papegaai redde. Vanochtend vooral in het noorden en oosten nog wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag naar het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier oponthoud. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens een kwartier vertraging. En op de N348 Zutphen richting Doesburg, tussen de aansluiting met de N314 en Brummen, 20 minuten extra reistijd.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
17: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: 18 plus speelbewust.
19: Ja. Echt serieus?
20: 7, 7, 7.
19: Wat een geld.
21: 18.000.
22: Godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
28: We denken na over een koophuis.
29: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
28: Bart, met die loopgroep?
29: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
30: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
31: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
32: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
33: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
34: Rob van Zomeren.
0: Goedemorgen, ook in het tweede uurtje Koffie en Classics weer voldoende te beleven. Max Verstappen best tevreden met zijn Red Bull in 2 vrije trainingen, de 3e plek. De Oranje Leeuwinnen faalde gisteravond in Ierland. En we gaan voor een

0: autobiografisch, dit nummer van Janet Jackson. I'm looking for someone to call my lover. Ik zal het uitleggen. Dit nummer kwam uit net nadat ze haar 10 jaar durende huwelijk met René Alizondo Jr. had beëindigd. En toen zong ze ineens dit. I'm looking for someone to call my lover. Janet Jackson, hoorde je bij Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio. Waar we het gaan hebben over het finale weekend van het Grand Slam toernooi Roland Garros. Want dat is aangebroken met vandaag de finale bij de vrouwen. Maja Jawalinska en Mira Andreeva. Dat zijn de vrouwen die het tennisveld gaan betreden vandaag. Voor beide hun eerste finale ooit op een Grand Slam toernooi. De 24-jarige Poolse Jawalinska is echt de grootste sensatie van dit toernooi. Als de nummer 114 van de wereld is ze de eerste qualifier die op een Franse gravelbaan de finale behaalt. En kan daarmee ook nog de tweede qualifier ooit worden die een Grand Slam titel op haar naam schrijft. Na Radu Tsanu op de US Open van 2021. Dat zou echt een enorme stunt zijn. Na afloop van haar gewonnen halve finale werd Jawalinska tijdens de persconferentie gevraagd wat er allemaal door haar heen ging na het behalen van de finale.
1: Well, I honestly don't know what was going on in my head. I was just in such a shock, you know. Just, I don't know. Joy, surprise, so many emotions, you know. So I was just very, I feel like overwhelmed. Also, I feel like I'm in the bubble, I would say. I don't know what's going on. I'm just very happy to be here. Yeah, I just try to focus on every single match, give my all, you know. And then after the tournament, there will be time to kind of process it and breathe in, breathe out, you know. Yeah.
0: Kijk, dat is nou een oprechte en meteen heerlijke reactie. Geen PR-praatjes, gewoon een nieuwe ster aan het firmament die vanmiddag weer geschiedenis kan gaan schrijven. Maja Jawalinska neemt het vanaf 3 uur op tegen Mira Andreeva, de nummer 8 van de wereld, in de finale van Roland Garros. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Every-

0: mi piace così.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Mogelijke aanpassingen aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen en het elektrische deel terug te schroeven. Inmiddels liggen daarbij Ferrari en Audi nog dwars. Zij benadrukken dat zulke grote ingrepen ten koste gaan van de betrouwbaarheid en de ontwikkelingskosten enorm opjagen. De motoren voor 2027 zijn immers al ver in de ontwerpfase. Om de fabrikanten tegemoet te komen ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: ooit wel eens eerder gezegd, als het programma Koffie en Classics heet, dan mogen de echte classics natuurlijk niet ontbreken. En dit is er één. Het eerbetoon aan Dr. Martin Luther King, gezongen door U2 en verwoord in Pride, In the Name of Love. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En zoals beloofd laten we Max Verstappen ook nog even aan het woord in Koffie en Classics. Dit is zaterdagmorgen, 6 juni. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben Rob van Zomeren. Ja, en deze dag is in de Formule 1 echt wel de belangrijkste zaterdag van het jaar. En dat heeft alles te maken met het feit dat je eigenlijk niet kan inhalen in de straten van Monaco. En dus is de kwalificatie waarschijnlijk ook meteen doorslaggevend voor wie er morgen wint. Toch zijn de auto's dit jaar wel wat lichter. Ze zijn ook kleiner geworden. Dus zouden we nu wel inhaalacties kunnen zien? Dat is de vraag. Toen Max daar tijdens de persconferentie naar gevraagd werd, kwam hij weer met een heerlijke uitspraak. Luister maar mee.
1: I think it's always been the same, but up until what 15 years ago, you didn't have social media. So now everyone with a random phone or laptop is complaining online, where before they could only vent at themselves at home or to a family member. So, yeah, it's just that more people write about it, where before people were just screaming at home.
0: Ja, dat dus. Volgens hem was inhalen in Monaco eigenlijk al altijd onmogelijk. Maar door social media wordt er ieder jaar weer een heel ding van gemaakt door mensen die eigenlijk alleen maar klagen. Toch blijft het wel een echte klassieker op de Formule 1 kalender. En dat heeft ook wel wat, laten we eerlijk zijn. 1 keer per jaar een raceweekend waar eigenlijk alles draait om de kwalificatie. We gaan naar Red Bull. Ze pakten 20 jaar geleden in Monaco hun allereerste podium. Dat was David Coulthard met een 3e plek. Gebeurde in 2006. Wat zijn de kansen van Red Bull dit weekend? Denkt Max weer op het podium te kunnen staan?
1: Let's see. I mean, I don't know. It will depend on a lot of things. But I don't know how the car is going to feel, you know, tomorrow. So Monaco can always give you some surprises. But I mean, realistically, from my side, we've been okay in the low speed. But at the same time, here you need to be good on the bumps and the curves, which is where we're not that great. So yeah, just we'll have to see how it will evolve throughout the weekend.
0: Ja, in die vrije trainingen zag het nog niet al te slecht uit. Maar goed, we gaan het zien. Vanmiddag vanaf 4 uur de kwalificatie. Je hoort met commentaar van Olaf en Jack. Eerst nog een 3e vrije training. Die start over iets meer dan 1 uur om 12:30. En ook die wordt gepresenteerd door Olaf en Jack.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor Batendorp 5 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knopend Oude Rijn en Vianen een kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland 10 minuten vertraging voor de grens.
24: Grand Prix Radio.
25: Rob van Zomeren.
26: Vooralsnog ziet het er voor de leeuwen en leeuwinnen van Oranje niet heel erg goed uit qua voetbal. Gingen eerder de mannen onderuit. Gisteravond viel datzelfde lot en deel aan de Oranje dames. Ze gingen met 3-2 onderuit in en tegen Ierland.
24: Grand Prix Radio.
27: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Wat dat dit een lekker liedje zegt. Origineel trouwens niet van Chaka Khan, het was Prince. Die het al eerder schreef, deed hij in 1979. Maar ik moet wel zeggen, die versie van Prince uit 1979 is echt heel anders, ook qua arrangement, dan het liedje dat Chaka Khan uiteindelijk op het vinyl heeft gezet. I Feel For You, dat we draaiden bij Grumpy Radio, jouw sportradio, is in deze versie echt heel anders. Er zit bijvoorbeeld een rap in van Mel Mel. Die rap ontbreekt natuurlijk in de versie van Prince. Mel Mel, voor je die meer weet, dat is de rapper van Grandmaster Flash in The Furious 5. Dat een jaartje eerder zelf ook een hit met White Lines. We gaan naar het voetbal, want de Oranje Vrouwen hebben gisteravond echt een flinke domper te verwerken gekregen. Ze hebben rechtstreeks de kwalificatie voor het WK van 2027 nu niet meer in eigen hand. En dat zag er allemaal zo rooskleurig uit. In Cork ging het Nederlands elftal met 3-2 onderuit tegen Ierland. En omdat Frankrijk eerder op de avond won van Polen 0-2, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Laat sterke tweeluik tegen Frankrijk met een overwinning en een gelijkspel is nu net alsof je een beetje van de hemel naar de hel bent gegaan. Ja, ik geef toe, dat is overdreven uitgedrukt, maar dat het een enorme deceptie is, dat is wel duidelijk. Nederland kwam 3 keer op achterstand. En dat late winnende doelpunt van Ierland, dat deed uiteindelijk de das om. Na afloop kreeg bondscoach Arjan Feurink bij de NOS de vraag wat er miste om te winnen.
1: Ik heb wel een team gezien die er wel alles aan wilde doen. Alleen ik vond ons vooral heel erg slordig. En door onze eigen fouten, ook in de eerste helft, door onze eigen fouten laten we Ierland iedere keer in de wedstrijd komen. Ja, en dat is onnodig. En ik vond ons gehaast ook aan de bal, zeker in de eerste helft. En er zijn nog steeds wel een aantal goede momenten hoor, waarop we doorkwamen. Maar goed, dat hielp niet om in de wedstrijd te komen, laten we het zo zeggen.
0: Zeker niet. En als je dan de statistieken bekijkt, 3 doelpogingen van Ierland en 3 doelpunten. Nee, Nederland heeft het niet meer in eigen hand. Een zware tik moeten ze verwerken richting de laatste groepswedstrijd tegen Polen. Aanstaande dinsdag staat die op programma. Hoe gaat Arjan ervoor zorgen dat de knop wordt omgezet tegen Polen?
1: Ja, niet zoveel anders dan normaal. Kijk, uiteindelijk kijk je samen de wedstrijd, evalueer je de wedstrijd. Ben je kritisch op de dingen die beter moeten. De vorige keer was alles goed. En toen was het, toen konden er ook echt dingen beter. Vanavond verliezen ben is echt niet alles slecht. Maar goed, zo evalueer dat met de groep en maak het weer trainbaar. En dan hoop ik dat we er dinsdag weer staan.
0: Ja, er zit nog maar 1 ding op dinsdag en dat is winnen. Mochten de Oranjeleeuwen winnen van Polen, dan moeten ze ook nog hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders wordt Oranje tweede of derde en wacht in het najaar weer zo'n vervelende play-off situatie om plaatsing voor het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar. Je luistert naar Grand Prix Radio, dit is jouw sportradio. En we gaan de komende minuten lekker luisteren naar de 4 Tops. Hier is hun, Don't Walk Away.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelbaum hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Neo, zo heet de zanger. I cannot turn off the radio. Hij kan maar niet de radio uitzetten. Het is een autobiografisch liedje. En het is eigenlijk een liefdesliedje waarin hij zingt dat hij liefdesliedjes haat. Hoe zit dat dan? Hij heeft een liefdesrelatie zelf op een ongelofelijke manier verknald. Hij ging namelijk om de haverklap vreemd. En niet met één, soms met twee, drie of vier dames. Iemand kwam erachter. Hoop ellende, tumult, je begrijpt het allemaal wel. En toen dacht hij op een gegeven ogenblik, weet je, ik kan geen liefdesliedjes op de radio meer horen. Toen maakte hij dit zo sick. En toen dacht hij, hoe ga ik nou mijn liefdesleven anders inrichten? Nou, je kent monogamie, hè? Dat betekent dat je gewoon een relatie onderhoudt met één vrouw. Hij heeft gekozen voor een polyamoreuze relatie. Dat betekent een relatie met meerdere vrouwen. Zei hij zelf het volgende over.
1: I'm not in three relationships. I'm in one relationship with three people.
0: Ja, dus hij heeft niet drie verschillende relaties, maar één relatie met drie verschillende vrouwen. En dan heet het liedje So Sick. Nou goed, geef het naam. We eindigen deze editie van Koffie en Classics met de Giro voor vrouwen. Vandaag de voorlaatste, maar echt een heel belangrijke etappe is dat op het programma. Een heuse koninginnenrit. Eerst nog even terug naar de rit van gisteren. Lucinda Brandt greep net naast de zegen. Zo ging de sprint. Ze ging de sprint als eerste aan, maar werd in de laatste meters geklopt door de jonge Française Célia Chéri. Een belangrijker moment als het gaat om het eindklassement was de valpartij van roze truidraagster Anna van der Breggen. Ze kon haar weg gelukkig wel vervolgen en ze kwam binnen. Ze kwam over de streep in het peloton. 8 seconden achter de winnaar. In het flash-interview na afloop, ik heb het geluid van Eurosport, reageerde Van der Breggen op de etappe en haar valpartij. Valt de schade een beetje mee?
2: Ja, I think I'm quite okay. I got some wounds which you have after the crash, but I could go until the finish. So it was good. Today the final was pretty exciting, of course, but for the general classification, not so much happened except for that Elisa had a really good downhill. I think everybody needs to go tomorrow. If you go for pink, then tomorrow is the most important day. So the climb is really long. So for me now, try to recover this evening and this night and see. Probably I will be stiff tomorrow, but I mean, if the legs are good and you feel the legs more than whatever. So hopefully tomorrow I can have a good day again.
0: Ja, het was best een lelijke valpartij, hoor. Ze zei het zelf al. En morgen, dat is inmiddels vandaag, de belangrijkste dag, de koninginnenrit over de fameuze Finestre. Wat houdt dat in? Nou, heel simpel. Dat is een etappe in een meerdaagse wielerwedstrijd, waarvan vooraf wordt verwacht dat deze zwaar zal zijn voor de renners. En de uitslag van de rit, het algemeen klassement, aanzienlijk zal gaan beïnvloeden. Zeker met het oog op de slotetappe van morgen. Een mogelijk beslissend moment in deze Giro voor vrouwen. De wielrensters beginnen vanmiddag om 2 uur aan die zware voorlaatste etappe. En de koplopers bereiken naar verwachting rond 5:30 vanmiddag de finishstreep op de beslissende slotklim. Tot zover de zaterdagversie van Koffie en Classics. Dank aan Björn Smit voor de productie. Zometeen na 12 uur hoor je hier Robert Reloor. Om 1:05 gaan we schakelen met de verslaggevers Olaf Mol en Jack Plooy. Ik moet eigenlijk zeggen de commentatoren. Zij gaan namelijk VT3 voor je brengen. Dan pakt even na 2:30 Robert Reloor het weer over. Om 3 uur hoor je Alexander Stevens. En om 4:05 de kwalificatie met Olaf Mol en Jack Plooy. 4:50, na verwachting kan het natuurlijk altijd een beetje uitlopen. Ben Liebrand met In de Mix. En vanaf 6:00 hoor je Karel Oosterhuis. Ik ben Rob van Zomeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ik hoop dat je er morgenochtend weer bij bent. De zondagversie van Koffie en Classics. Start om 10:00.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Paus Leo is aangekomen in Spanje. Hij blijft er bijna een week. Op het vliegveld van Madrid werd hij verwelkomd door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje weer een paus op bezoek heeft. Het land is overwegend katholiek, maar steeds minder Spanjaarden zien zichzelf nog zo. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Uit een enquête van het CNV blijkt dat maar 5% een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. In Amsterdam hebben mensen gisteren alarm geslagen om een uitgemergelde hond. Ze zagen hem lopen op straat. Toen de politie erachter kwam waar hij thuis hoorde, zagen ze dat er daar helemaal geen voer voor hem was. Daarop is de hond in beslag genomen. Als hij is aangesterkt, mag de eigenaar hem komen ophalen. En Harry Styles bedankt Amsterdam voor de gastvrijheid bij zijn concert in de Johan Cruijff Arena. Achterop het parool staat paginagroot een handgeschreven bericht van hem, dat hij begint met: "Dank je, ik hou van jou." Amsterdam was de startplek van zijn Together Together Tour. Harry Styles deed er 10 shows. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en bij een zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Ook vanavond en vannacht periode met regen. Aan de westkust gaat het dan hard waaien.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. De vertraging is 10 minuten. A4 daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Zuid, een kwartier extra reistijd. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens, een kwartier vertraging.
4: Oranjefans opgelet,

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: 11!
12: GWC!
11: 11!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven!
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Kick it to the tribes!
12: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
19: Boost yourself.
20: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
24: Grand Prix Radio.
25: Robert Delor.
26: Met nieuws uit Rotterdam, want Dick Advocaat heeft stevige kritiek geuit op de nieuwe Feyenoord-directie. Volgens hem krijgt de technische directeur veel te veel invloed en hij verwacht komend seizoen ook niet meer de adviseur te zijn van Robin van Persie daar bij Feyenoord.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio op deze belangrijke dag in Monaco. Ja, de Formule 1 kwalificatie staat daar op het programma. En op dat smalle straatcircuit kan een goede startplek zomaar het verschil maken tussen champagne of frustratie. Voor Charles Leclerc als monegas is het extra speciaal, want dit is natuurlijk zijn thuisrace. En alsof de druk nog niet hoog genoeg is, maakte Ferrari vlak voor het weekend bekend dat Leclerc ook de komende jaren aan het team verbonden blijft. Hoe lang precies, dat houdt Ferrari nog even geheim. De boodschap was vooral, Leclerc blijft Ferrari-coureur. En tijdens de persconferentie, voorafgaand aan het raceweekend, vertelde Leclerc waarom hij ervoor gekozen heeft zijn toekomst aan Ferrari te verbinden.
1: I love the team. I think that's pretty obvious from the outside. It's been 8 years with the Formula One team, 10 years with Ferrari as a whole. They've been one of the first people to believe in me and to help me to get to where I am today. And I believe in the project most of all. I think with Fred we have a very, very good relationship, and I strongly believe that he's the person to that will be able to bring Ferrari back to the top. It's been a good start to the season, obviously not as good as what we will want because we want to target the world championship, but there's been a lot of innovation on the car, and I think in terms of we know where we are lacking, and that's probably more the engine side. We've got a plan coming up, and hopefully it will help us to get back to where we want to be.
0: Ja, dat zou mooi zijn voor Charles Leclerc. Maar goed, Ferrari wordt dit weekend wel als een van de favorieten voor de winst gezien. Is Leclerc het daarmee eens?
1: No. I think we are in a better place. I mean, if there's one track I will bet on us, it's probably Monaco. However, I still believe that Mercedes have had a significant advantage since the beginning of the year. So I think they will be very, very strong. I think McLaren will be very strong as well. I think Red Bull will be very strong. But it's true that on the other tracks so far we've been struggling quite a bit in the straights, which here it should be less of a problem, and we have a good a strong package chassis wise and aero wise, so I think it could help us, but Mercedes I think will still remain the team to beat.
0: Charles Leclerc hoorde je bij de persconferentie in Monaco, en spannend gaat het later vanmiddag in ieder geval zeker worden als de Formule 1 gaat kwalificeren voor de race daar. En over iets meer dan een kwartier gaan de auto's al het circuit op in Monaco voor training nummer 3. Uiteraard live bij ons te horen met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.
2: I

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijd voor je lunch op zaterdag, eet smakelijk. En tijdens je lunch nemen we even wat sportnieuws met je door. In Monaco was Fernando Alonso gisteren niet bepaald in een zonnige bui. De tweevoudig wereldkampioen noemde de huidige Formule 1-auto's de slechtste waarmee hij ooit door de straten van Monaco heeft gereden. Vooral het ingewikkelde energiemanagement en het onvoorspelbare remgedrag zorgen voor frustratie bij Alonso. Dan voetbal. De Oranje Leeuwinnen hebben gisteren een flinke tik gekregen in de WK-kwalificatie. In het Ierse Cork verloor Nederland met 3-2 van Ierland. Dominique Janssen scoorde nog vanaf de stip, maar defensieve fouten werden de ploeg uiteindelijk fataal. Door de nederlaag staat Oranje nu derde in de pool en is direct de plaatsing voor het WK van 2027 niet meer volledig in eigen hand. Komende dinsdag moet er gewonnen worden van Polen en dan is het ook nog een beetje duimen voor een gunstige uitslag elders. Dan de mannen van Oranje. Die zijn inmiddels aangekomen in de Verenigde Staten. In New York werd gisteren de eerste training afgewerkt richting het WK. Vooraf was er een minuut stilte voor voormalig teammanager Hans Jorritsma. Alle 26 spelers stonden vervolgens op het veld, inclusief Jurriën Timber, die later was aangesloten. En bij een temperatuur van 28 graden konden ze meteen een beetje wennen aan de omstandigheden. Ja, komende maandag, dan wacht er nog een oefenduel tegen Oezbekistan voordat Oranje verder reist naar Kansas City. Over een paar minuten voor je, de derde vrije training voor de grote prijs van Monaco. En zoals alle Formule 1 weekenden zit je bij ons eerste rang voor alle actie. Met het live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Zometeen bij training 3 in Monaco, hier bij jouw sportradio.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous 'cause I'm the left eye, you're the right eye.

Ieder uur. Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is

0: Zien.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: vrienden en vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goede zaterdagmiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En die zit tegenover mij en wij gaan jou het komende uurtje meenemen in de derde vrije training van de ronde 6 van het WK. De grote prijs van Monaco. Officieel de Formule 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026. Monaco dus. 78 ronden worden er morgen gereisd. Die baan is 3,3 kilometer, 42 meter aan hoogteverschil. De overtake detection, en dat is het, want er is verder geen active aero. De achtervleugels en voorvleugels klappen niet open en dus ook niet dicht. Dit is wat Pirelli meegenomen heeft, een stratencircuit. Dan weet je het wel, het zit allemaal aan de zachte kant. De soft is de C5, de medium is de C4 en de harde band is in dit geval de C3. En daar moeten ze mee gaan doen. De meeste teams hebben van de harde en de medium nog 1 set over en nog 7 sets van softs. Dus ik denk dat we niet heel veel mensen op hard en medium gaan zien. Dan hebben ze hem ook voor de wedstrijd niet meer over. Ja, die wedstrijd hier weet je het eigenlijk nooit. Jack, hoe is het met de TPTP? Het zonnetje schijnt in Monaco, laat dat duidelijk zijn.
1: Het is prachtig weer. Het is gedeeltelijk toch al een beetje bewolkt. 28 graden is de baan. En buitentemperatuur is 22 graden, 58% luchtvochtigheid en een beetje wind uit het zuiden, zoals altijd aan die kust daar in Frankrijk, Monaco.
0: Er zijn twee teams die vannacht, of gisteravond, hebben doorgewerkt. Op het moment dat die mag. Er is een nachtklok. Ze moeten, om de monteurs te beschermen, 11,5 uur van het circuit af. Die jongens ook een beetje normaal. Dat is niet gelukt bij het team van Cadillac, want die hadden problemen met de remmen van Checo Perez. En dat is ook niet gelukt bij het team van McLaren. Die hebben hun curfew gebroken. Dat mag je 4 keer per jaar doen. Dit was maar de eerste keer. Bij de auto van Lando Norris. Want ja, die had nog wel een probleempje. En dit en dat is dus. En wat hebben ze daar gedaan, Jack? De kabelboom.
1: Oh ja, de hele kabelboom. Ja. En dat is een klus hoor. Goddomme.
0: Want om het even een idee te geven, er zitten alles bij elkaar, heb ik wel eens begrepen, ongeveer, als je het allemaal achter elkaar zou liggen, bijna 2 kilometer kabel in zo'n auto.
1: Holy Moses.
0: Dus ja, dat dus. WK-leider is natuurlijk deze Kimi Andrea Antonelli. Ik ben benieuwd wat voor weekend dit voor hem gaat worden. Dat kan natuurlijk alle kanten op. Hè. Hij kan zijn positie enorm versterken. Of hij kan erachter dat niet alles erachter komen dat niet alles pijs en vree is. En hier, als je met ons meekijkt, Lando Norris in zijn auto weer een vrije training gemist. En dat is echt niet de eerste keer dit jaar. En als je daarover na gaat denken, Jack, ze zijn dus constructeurskampioen. Hij rijdt met het startnummer 1 en heeft dit jaar maar, we hebben er pas 5 gehad, in 3 wedstrijden punten weten te scoren.
1: Ja, bizar.
0: Er is een man in een Williams die dat ook gedaan heeft en die heet Carlos Sainz. En dat is een vergelijking die je niet wil, weet je. Je denkt toch, ik heb het gezien met Lewis. Ja, ik word kampioen volgend jaar, rambam. Dit wordt mijn streak van kampioenschappen. Ja, het is even wat anders.
1: Ja.
0: Charles Leclerc, winnaar hier natuurlijk 2 jaar geleden. Vorig jaar werd hier van de pole position afgehouden door Lando Norris met toch wel een redelijk dikke 10e. Weet je nog wat het rare van de wedstrijd van vorig jaar was, Jack? Dat er geen pitstops gemaakt zijn.
1: Oh ja, niks.
0: Waarom? We hadden een code rood. Daarna ging iedereen naar de harde band. Daarmee hadden ze aan het bandenreglement voldaan. En bingo.
1: En klaar.
0: Van, ik geloof het wel. Het is natuurlijk super vaag. Maar het is hier al meer dan eens voorgekomen dat er complete top 6 op de startgrid, de complete top 6 in de finish was. En vorig jaar dus, door dat rare ding, de complete top 10 van de startgrid, was ook de complete top 10 aan het einde van de rit, zoals hij daar geweest is. Verder niet al te veel gekke berichten.
1: Nou, wel een beetje toch van Fred Vasseur, hè?
0: Oh, nou kom.
1: Ja, Fred Vasseur is niet op het circuit vandaag.
0: Oh.
1: Hij heeft een medisch probleem.
0: Oeh.
1: En ik heb even wat geprobeerd met mijn vrienden van Ferrari heen en weer te appen. Maar ze zeggen niet veel. Dus dat zou nog wel eens een keer vervelend kunnen zijn. Want als je acuut van het circuit af moet voor een medisch probleem, dat is niet goed.
0: Nee, maar goed, het is natuurlijk ook de wet. Weet je, alles van de wet op de privacy. Dus al zouden ze het weten, mogen ze het zeker niet in jou vertellen.
1: Ja, wel stiekem toch?
0: Ja. Tell me about it. Deze jongens hebben wel nog een probleem. Fernando Alonso zei gisteren, ik weet niet of ze onze versnellingsbakken te vol gaat houden hier. Dat was 1. En het tweede probleem is, als we de baan opkomen, terwijl dus dat al gebeurt met Lewis Hamilton, practice 2 loopt. Ze komen boven, als je rechtsaf gaat bij Saint-Devot, ze komen boven bij het casino, niet eens in hun 7e versnelling met die Honda's. Dan moeten ze in z'n 6 houden. We gaan even de gelijkleggers naar lage landen helpen en het klokje loopt met je voor jou en voor ons mee in. Het staat op 59 minuten en 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. We gaan tot 5, 9, 8, 7, 6, 5. En we doen ze dadelijk nog een keertje voor je. Die berg, als je meekijkt met ons boven in beeld, die kan ervoor zorgen, soms als er regen aankomt, dan hangt het erachter. En dan komt het niet op het circuit. En je voelt de andere kant al. Als hij aan deze kant van de berg hangt en het regent, dan komt hij niet weg. En dan zeikt het pijpstelen de rest van de dag. Kom, helemaal blij met de overwinning van Paris Saint-Germain. Lewis Hamilton, helemaal verziekt met het verlies van Arsenal. Dus hij zou zijn gram kunnen halen, hè, vandaag. Ofwel bij Gasly, ofwel bij Ocon. Door even nog even zeg maar, de Champions League ellebogen zeg maar, eruit te steken.
1: Ik vond het wel een beetje een flauwe wedstrijd van Arsenal. Ik was wel een beetje fan vooraf. Maar ik vond dat ze nou niet echt zeiden van, nou gaan we de mouwen opstropen en nou gaan we die gasten pakken.
0: Zal ik je heel eerlijk vertellen? Ik heb het hele jaar met enorm veel plezier bij Ziggo Sport naar alle Champions League uitzendingen gekeken. Ik heb fantastische wedstrijden gezien. En de finale heb ik halverwege denk ik, ja, ik ga wat anders. Ik had namelijk ook verwacht dat PSG zou voetballen zoals ik ze tegen Bayern heb zien doen. Anderen. Ik denk, ja, dat wordt een walkover, maar dat werd het ook niet. Ding, ja. En dan heb ik net niet genoeg ermee om ervoor te blijven hangen, zeg maar.
1: Maar wij blijven hier wel hangen. Lewis Hamilton op de baan.
0: De gevaarlijkste vrije training van het jaar noem ik dit. En dan denk je, wat lult die mol nou weer uit zijn nek? Dat klopt, daar word ik voor betaald. Dat doe ik heel vaak. En volgens sommigen slechts alleen maar. Vind ik ook goed. Waarom is dit de gevaarlijkste derde vrije training van het jaar? Als je nu een Isaac Hadjarje doet of een Lando Norrisje meemaakt, oftewel als Norris moest op de baan stoppen, Hadjar klapte zijn auto in de vangrail, Verstappen deed dat in 2018 ook, dan is feitelijk je weekend voorbij. Want dan is er geen tijd meer om voor, na deze vrije training en voor de kwalificatie de boel, als je echt een nieuwe auto moet bouwen, om dat voor elkaar te boksen. En dan ben je gezien, laten we het zo zeggen. Kijken of ze een ombordje aandurven. Of die dan misschien nu wel in zijn 7 kan komen. Want er is wel het een en ander veranderd. Adrian Newey is er ook weer eens bij. Ze hebben toch geroepen dat hij ook vanwege medische reden een tijdje van het ski af geweest. En dat was dan stressgerelateerd. Goh, dat kan je niet voorstellen.
1: Snap je niks van?
0: Nee.
1: Maar het is natuurlijk wel slecht bericht. Hè? Honda die kwam van de week ook weer naar buiten dat ze voorlopig nog geen upgrade kunnen brengen. Ze moeten eerst testen.
0: Het zijn de Japanners, dat weet je. Dat weet je. Oh. Of ze nemen de mensen, maken iets en het is helemaal goed. Of als het niet goed is, dan vinden ze het al heel moeilijk om te zeggen dat het niet goed is. En dan gaan ze pas wat anders doen op het moment dat ze dat getest en geretest. En
1: zeker weten dat het wel goed is.
0: Zeker weten dat het echt oké komt. Maar jongens, fans van Cadillac, Valtteri Bottas heeft zojuist de snelste ronde genoteerd. Van 1.21, maar ik heb nieuws voor Valtteri. Het moet nog wel wat harder. Want ik denk dat we zo'n beetje 16e harder zullen moeten gaan dan we gisteren gingen. Dus dan komen we uit op een 1.12.4. Ik schrijf hem vast even op, dan mag je me erop afrekenen.
1: 12-4.
0: Ja, ik denk dat de snelste tijd in de derde vrije training 12-4 wordt. En ik denk dat de pole ergens in de 1-12 tot 12-2 komt te liggen. Maar ze kunnen ons verrassen. Laat ons maar verrassen.
1: Dat vorig jaar was Charles Leclerc de snelste met een 10-9.
0: Ja, dat klopt. Maar de auto's zijn langzamer. De motoren zijn gedowntuned hier. En dus had ik al even doorgerekend dat ze ten opzichte van vorig jaar vrije training 2 1,1 seconde langzamer waren. Vrije training 1 1,1 seconde langzamer waren.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Er zitten wel wat sprongetjes in en bij. Maar we gaan het zien. Lawson, Bottas, Alonso, Hamilton. Dat is de situatie nu. Maar dat zijn allemaal inleidende beschietingen geweest. Hamilton met een paarse middensector. Leclerc met een paarse eerste sector. Lewis Hamilton zet hem bovenaan met 15-2. Meteen even controleren wat hem dat gisteren opleverde. Dat was 13-0. En dan zie je dus wat Monaco is. Hè? Het opbouwen van vertrouwen.
1: Komt Leclerc. Die gaat over Hamilton heen. 1-15-1.
0: 62.000ste. En het opbouwen van vertrouwen is toch gewoon in rondjes neerleggen. Zorgen dat je weet van, nou ja, zo voelt het, zo ging het, zo gong het. Heel veel anti-droop. Dus die auto stuit het nog wat en tilt hij zijn wieltje op. Hè, want je wil niet dat het naar beneden blijft vallen. Kijk.
1: Zo ruim.
0: Ja, en dat is dus het opbouwen. Nu pak ik hem hier, dan heb ik mijn ding. En dan ga ik volgende ronde en de ritme en meer temperatuur. En dus weet je ook dat iedereen zijn eerste run redelijk zwaar op brandstof doet. Alonso had een eerste ronde die 6 seconden langzaam was. Dus dat hij nu aan het verbeteren is met groen-groen, dat begrijp ik wel een beetje. Ook daar allemaal nog wat marge bij het opkomen rechte stuk. Wat zegt Bottas?
2: There's a lot of smoke on the front brake. Ah. It's burning. Front right. It's getting worse. I'm trying not to use the brakes.
0: Hij wil terugkomen. Hij heeft dus exact hetzelfde probleem als gisteren. Perez had ook weer rechts voor.
1: Ja.
0: Dan zit daar denk ik een monteur, want die jongens worden ook gedeeld. Jij doet links voor, jij doet rechts voor, jij doet dit. Bottas intelligent genoeg om te zeggen, ik doe even niet de break. Steekt hier dan door. Dat mag nu, omdat hij naar binnen gaat. Als je het in de wedstrijd doet, dan moet je nog voor tabak moet je die plek teruggeven. Maar er is een nieuwe regel gekomen. Eerst even kijken naar Leclerc. Bovenaan, casino, que pasa?
1: Oh, iemand in de weg rijden, denk ik.
0: Ja. Ja, dat is Bottas met zijn probleem, denk ik. Maar dat kan Leclerc niet weten, dus dat snap ik dan wel. Er is een nieuwe regel. Als je in de wedstrijd... Want moet je nagaan hoe slim Formule 1-teams zijn, Jack. Dan kom je tunnel uit. Je weet, ik ga een pitstop maken. Ik doe mijn rembalans wat naar voren. Die band heb ik niet meer nodig. Ik blokkeer mijn voorremmen en ik ga de chicane rechtdoor. Nieuwe regel. Als je dan je pitstop maakt en daardoor haal je die man in... moet je die plek teruggeven. Omdat de teams zo slim zijn dat ze dat gewoon in hun tactiek meenemen. Dit is Perez. Hij dus gisteren met dat probleem. En Bottas idem dito. Antonelli nog niet gereden. Verstappen nog niet gereden. Hadjar, Gasly, Albon, Hulkenberg, Sainz, Russell, Piastri en Olly Wermen.
1: Ja, want hij krijgt een tracklimitje, maar dat was geen snelle tijd. Dus dan zal hij recht doorgeschoten zijn bij de chicane of zo.
0: En dan doet het ook geen pijn. Uit.
1: Kan ook nog.
0: Precies. Dan heb je er ook geen pijn van. Zijn gisteren nog wel wat dingen gedaan in zogenaamde longruns. Alleen dan zie je ook weer wat Monaco is. Heel veel mensen hebben één rondje en dan een half rondje niks. En twee rondjes niks en dan weer een rondje. Want er is, kijk hier, je weet nooit of het je rondje is. En dan voel je dat je opgehouden wordt. En dat is in dit geval ook zo. Maar dat heeft ook te maken met wanneer ben je weggestuurd. Wat ga je zitten pushen, hoe ga je zitten pushen. En dan kun je natuurlijk heel frustreerd zijn. Maar ja, waar wil je hem hier inhalen? Ja, hier dus. Ja, doet hij goed.
1: En dan verremt hij zich aan het eind van de tunnel.
0: Ja.
1: Colapinto.
0: Oftewel opgefokt achter het stuur.
1: Ja, absoluut.
0: We gaan nog even luisteren naar Perez.
3: I'm catching fire from the left break.
0: Oei. Gisteren dus rechts. Curfew gebroken om het op te lossen. Bottas nu rechts en hij nu links. Dat is niet tof, hè?
1: Is niet goed.
0: En je weet ook met dit soort boordradio's dat er een meneer van de FIA, en Jo Bauer...
1: Die zegt gewoon van, als het te gevaarlijk is, jongens, dan naar binnen.
0: Hup. Het is een safety issue. En dan moet je oppassen dat hij zegt, je stuurt een onveilige auto de baan op. Hij moet dan weer met paars in de eerste sector. Hij dus 62.000ste achter Charles Leclerc. Lossen 3 en dan Alonso op 1,7. Dus daar zit een heel groot paard bij. Ik vind die ronde van Lossen dan niet heel zo slecht. Want gisteren waren die jongens, nou, er niet heel erg lekker bij. Hij was gisteren 16e op 1,7 seconden, dus... Dan is hij wel blij. Oei, krijgt Hamilton daar last van verkeer. Lindblad zit voor hem, maar die is al weg. Beetje wielspin. Boom, zo, 17e. Kijk, dit is het, hè, wat ik bedoel. Je gooit en dat... Je gaat rijden, je gaat opbouwen, je gooit een tijd neer. Daarna ga je een tandje meer risico nemen. Daarna krijg je het gevoel.
1: Beetje en kilo's dat, eruit misschien ook.
0: Nee, want hij is niet meer binnen geweest.
1: Hij is niet binnen geweest.
0: Maar dat zijn dus dan stappen van 17e van een seconde, hè?
1: Heftig.
0: Stappen Hadjar, Gasly, Antonelli, Albon, Russell en Piastri nog allemaal binnen. En Norris op dit moment met een achtertijd gaat aan de verbetering. Alonso komt naar 4. Wat is het gat? 2 seconden. Oké. Onboard bij Lando Norris. De klok op 50.08. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Opkomen rechterstuk. Norris naar 3. Niet te ver achter Leclerc. Het scheelt maar 600ste. Opkomen rechterstuk. Arvid Lindblad met een beetje te veel tailwiggle. 1,1. Zit hij hoe ver achter los? Een 1/10e. Dat is ook niet slecht. Hou je auto uit de muur. Dat is de devies in de derde vrije training van Monaco. Eigenlijk zie je ze allemaal nu voor Alonso schuiven. Dat gat van 2 seconden, daar passen er heel veel tussen. En hier de Audi's.
1: Bortoleto gisteren ook erg goed samen met Hulkenberg. Direct achter elkaar. Audi's doen het goed hier op Monaco. Terwijl Verstappen naar buiten is, Lewis Hamilton de snelste in sector 1 en 2 is en Leclerc de snelste in sector 3.
0: Wordt er dan een 4 op 19e van een seconde. Audi is nog een beetje aan het tegenstribbelen als ze naar die verandering willen tussen power en elektrische vermogens. 60-40 en allemaal dat soort dingen. Ze voelen zich wel happy. En ze hebben ook gezegd, ja, onze auto heeft een goede standaard mechanische grip achter. En dat blijkt, hè. Dat komt in Monaco natuurlijk absoluut naar voren. Want het is natuurlijk een beetje stop-go. Er zitten bijna geen hele rechte stukken in. Het is eigenlijk van bocht naar bocht naar bocht. En het rechte stuk op start-finish is één grote lange bocht. Ik vind het wel opvallend dat ze voor dat geel gekozen hebben. Ik vind het een beetje, ja. Ik weet niet waarom ze het gedaan hebben. Ik kan me ook niet herinneren dat ze in de sportcars met dat geel gereden hebben. Want dat zou nog een verwijzing kunnen zijn, maar
1: er zit wel een gedachte achter.
0: Ja, ik denk dat hij misschien aan de achterkant wat makkelijker opvalt ten opzichte van Mercedes en Aston Martin. Dus kijk, hier is gewoon een geel ding. Ja. Dat ze het wel gedaan hebben, maar. Maar ook het Audi logo voor op het geel. Maar goed, dat is wel. Ze hebben Audi best een grote marketingafdeling, denk ik. Dus die zullen het ook wel een beetje weten. Ik was even begonnen gisteren met die longruns dingen. Ja, de mannen die dat allemaal bijhouden zeggen, je kunt er eigenlijk niks uithalen. Want als je kijkt naar Lewis Hamilton die 14 rondes rijdt. Ja, dan zitten dan, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rondes van de 14 zijn rondes die 15 of 16 seconden langzamer zijn. Dus je doet 14 rondes. En dan zijn er 9, dan heb je dus maar 5 getimede rondjes. En dat is geen longrun, want een longrun die wil je aan elkaar knopen. Lossen gaat naar 2 op een halve tiende. Dat is netjes.
1: Niet slecht.
0: Een halve seconde en Norris gaat naar 14-3. Kijk, dat vind ik van Norris dan wel weer knap. Want gisteren was natuurlijk, deed hij het even niet, 15-2. Hier zijn we aan boord bij Max Verstappen op de plek waar hij in 2018, boem, daar in de muur ging. En dat was dieptepunt van zijn carrière en tevens hoogtepunt, want daarna heeft hij nooit meer van dat soort fouten gemaakt. Weet je nog dat Helmut Marko toen het gesprek met hem aanging?
1: Box, box, box for Stroll. We have to check. You hit the wall. Sorry.
0: Dat Helmut Marko toen naar aanleiding van die crash met Max het gesprek aanging.
1: Poeh.
0: Weet je nog wat hij zei?
1: Nee.
0: Je hoeft niet altijd te laten zien dat je de snelste bent. Nu rij je je auto plat omdat je wil laten zien in de derde vrije training dat je de snelste bent. Dat kwartje is echt heel goed gevallen en dat weet de rest van het veld ook. Situatie na 46 minuten en 26, 25, 24 seconden zijn aan boord bij Verstappen. Norris is op dit moment de snelste voor Hamilton, Lawson en Hulkenberg.
1: Paars in sector 1 voor Verstappen.

0: naar de onboardbeelden kijk, kijk ik altijd goed naar het stuur. Schakel is natuurlijk net weg. Kan je wel iets zien over de balans. Maar Russell is nu weer sneller in die eerste sector. Dat is ook een beetje de power sector. Hè? Dat is vanuit de Saint-Devote omhoog. Oh. Was dat de rook van een blokkerend wieltje?
1: Ja, dat leek het wel op, ja.
0: Mag het hopen. Nou, goed. De eerste, is dit een bankerlap-achtige lap van Verstappen? Of zit hij meteen... ik ga meteen naar P3 op een tiende. Hij doet dus wat anders dan anderen doen. Hè? Ik bedoel, hij rijdt een 14-5. Hamilton rijdt een 14-3. Max doet dat in zijn derde rondje. En Hamilton heeft er 10 rondjes voor nodig gehad.
1: Ja.
0: Russell had dezelfde tijd. 13-9.
1: Als je het nou hebt over iemand die dan vandaag of morgen eens een keer die auto in de vangrail parkeert. Denk ik Russell. Want ja. Die zit zo met zijn duim onder zijn kin voor die Antonelli.
0: Dat kan.
1: Ik hoop het niet, hè, maar...
0: Ik ken één iemand die het volledig met je eens is. Die heet Rob van Zomeren.
1: Oh ja?
0: Ja, die roept, ik gun Russell elke klapper.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nou, dat is een beetje een dingetje. Hamilton verbetert zich weer. 14-0-0-3. En dan staat Leclerc in één keer achtste. En zijn we terug aan boord bij Lando Norris. Richting zwembad in, zwembad uit. Over die heuvel. Fout over die curbstone, terug laten vallen. Hier moet hij rollen. Even gas. Ziet er wel uit als een redelijk oké rondje. Maar verbetert wel zijn tijd, maar niet zijn plek. Als je mij krijgt links in de balk, zien we de onboard van Charles Leclerc. Antonelli naar 4. Daardoor Verstappen en Hadjar nu op 5 en 6. Hadjar verbetert zijn tijd. En komt op een tiende van Verstappen. En Leclerc, 13-7. Goeie ronde hoor. Paars in de laatste twee sectoren. Daarmee kun je thuiskomen. Situatie dus, Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull en Racing Bull. En dan weer die beide Audi's in de top 10. Norris heeft ook nog wat vleugels achter op zijn achtervleugel zitten. Iedereen heeft natuurlijk normaal gesproken op die achtervleugel die actuator daar zitten. Zeg maar dat boogje wat die vleugel open en dicht trekt. Nou, dat mag dit weekend niet gebruikt worden. Dus wat zeiden de teams? Ah, mooi, er staat normaal wat. Dan maken we er nu geen actuator van. Maar dan maken we er allemaal kleine vleugeltjes van. En zo hebben ze het ook gedaan bij veel teams. Maar de meest extreme zijn wel Mercedes en Red Bull die dat gedaan hebben. Wat is er met Oscar Piastri? Die is pas kort naar buiten. Dus ik vraag het aan mezelf en geef ook antwoord op mezelf. En ik zie hier snelste tijd, 1.31. Prima. En hier is hij dan. Die zal wel een jumpje gaan maken. Zal die meteen top 12 worden, denk ik. 22 naar 14, ja. Maar dan is dit ook weer zo'n voorzichtige soort met van de eerste. Maar ja, goed. Dan zit hij nu op hoeveel ronden? 4, ook 4, weet je. En Verstappen zetten bij het over de streep komen. En dan ga je de vierde ronde in. Zetten die dus... uiteindelijk op dat moment de derde tijd neer. Dus het is wel een beetje het verschil tussen voorzichtig en voorzichtig.
1: Vrienden rondom Ferrari appen mij nu. Geen officiële info over de baas, over de teambaas. Maar in ieder geval weten wij dat het not life-threatening is.
0: Oké. Okay. Alright. Ja, speculeren mag niet, maar... wat zijn van dat soort dingen?
1: Antwoord van Rob van Zomeren nog, op die gele kleur van Audi.
0: Blinde darm.
1: Rob zegt, dat hebben ze gedaan als eerbetoon aan de racelegende Tazio Nuvolari.
0: Tazio Nuvolari.
1: Die iconische vieringen van Audi en Dale Seyports werden in het geel gehuld. De Flying Mantuan. Mantuan? Oké. Okay. Een van de meest succesvolle coureurs uit de pre-oorlogse racetijdspeler.
0: Ja, klopt.
1: De jaren 30.
0: Oké.
1: Dankjewel Rob.
0: Ja, we zitten hier wel met z'n tweeën, maar we hebben geen redactie. Maar dat is het wel fijn als je Rob van Zomer op de redactie hebt zitten. Ja, doe van alles, joh. Koffie en Classics, elke zaterdag tussen 10 en 12. Beetje redactie tijdens de vrije training. Antonelli, 2/10. Oh, dicht kwam hij bij, want dat was wel een redelijke jump over de curb. Hij is aan het stampen. Mag ook wel in de paarse middensector. Komt-ie. Ja hoor, gaat hem lukken. Bam, 3/10 ook, weet je.
1: Hij nam wel een risicootje daar, ja, hoor.
0: Moet ook, dat is het. Hè. Je moet hier ook je risico incalculeren en opbouwen. De Claire dus inmiddels naar die tweede plek. Maar die is, laat hier 16e liggen. Als dit een poging geweest is, is hij niet blij. Hij lijkt er af te haken. Hulkenberg met een verbetering in de eerste sector. Het is mooi, hè? Dat geel op die Audi. Hè? Dat is van
1: voor Tatio.
0: De eerbetoon aan Tatio Nuvolari. Prachtige coureur. Die voor oorlogstijd voor Audi heel veel betekend heeft. Ja, komt er eens boven, weet je. Dan... Oscar Piastri. Is nog een beetje op zoek naar zelfvertrouwen, zeg maar. Maar goed, met 2/10 boven de tijd van Andonelli zou hij een plek in de top 4 moeten kunnen binnenharken. 1000ste Grand Prix van het team van McLaren. 60 jaar actief in deze sport.
1: Nou, er zijn dus bronnen beweren. Kijk, dat het dus net niet zo is.
0: Vier. Hè? Nee, het is hoe je rekent, Jack. Ze zijn natuurlijk, ze hebben allebei de auto's van de grid moeten halen in China.
1: Maar dan heb je ingeschreven en je start op de grid.
0: Vind ik ook. Ja, al was er maar 1 meter van start gegaan, dan was er geen discussies. En als ik McLaren was en ik kan hem zo goed lullen, zeg maar.
1: Ja, dan is het hier ook wel
0: dan
1: leuk.
0: Dan vind ik het leuker om hem in Monaco te vieren dan in Barcelona.
1: Ja, agree.
0: Max weer terug naar binnen. Hè. Die is alweer bezig met korte runs, korte veranderingen. En teamgenootje Hadjar. Gisteren echt goed opgestaan na die klapper in de eerste vrije training. Qua tijd was er nog wel een gat. Maar als je dan daarna jezelf in de top 6 zet, dan doe je het gewoon goed. Nu staat hij op dit moment nog 10e. En dat wordt een 7e positie. Ook weer op een volle seconde.
1: Russell, paars in sector 1. Antonelli, snelst in sector 2 en 3.
0: Ronde na ronde komt er natuurlijk ook meer grip. Gisteravond is de baan weer open geweest. Dan hebben we allemaal van die kwallenbakken met hun huurautootjes hebben over het rechtstuk gereden. Kijk, mijn Monaco racen. En de Mercedes hebben voorlopig de plek aan de kop van het veld hersteld. Gisteren was Russell 4e en Antonelli 5e. Que pasa, wat gebeurt er met Pierre? Opgeven? Oh nee. Voilà. Close to the ball. Komt het titeltje aan. Super close to the ball. Juist. Wow. Ja, je kan ook zeggen perfect.
1: Ja, hij raakt hem niet.
0: Nee. En deze dan? Vangreeltje, koink, mooi.
1: Een beetje brushen.
0: Ja, maar dan zit je dus al in je goede flow. Want dat is wat je daar wil. De auto leunt zo hard op links. Dus alle druk ligt op zeg maar, de linkerdemper en de linkervoorband en de linkerachterband. En dan kun je dat rechtsvoor wel een beetje hebben. Als je het te veel doet. Maar ik denk dat er een aantal teams zijn die met versterkte stuurstangen rijden. Dan heb je kans dat je stuurstangetje eraf gaat. Dan flap je wiel naar rechts. Ja, en dan hang je rechts in de vangrail al daar. Maar dat maakt het wel spectaculair. Maar het is nog geen kwalificatie. Want dan zijn bijna alle rondjes die we gaan zien zijn zo. Gaat ook veel gemopperd worden over de radio in Q1. Want we zitten met 22 in plaats van 20 auto's. En Leclerc pakt met 19.000ste voor alsnog de snelste tijd. Weer terug en af. Verstappen is nog steeds binnen.
1: Wat lang lijkt het.
0: Ja, als ik, maar dat mag ik niet zeggen dan zo. Maar als ik Max en Giampiero was, dan zou ik kijken. Oké, hoeveel ronden zitten die jongens? Oké, er zijn er zo 7 die naar binnen gaan. Dan hebben we meer trackruimte. Want je positie is en nog een keer. Zo belangrijk. Wanneer word je weggestuurd? Hoe hard moet je outlap doen om je banden in de juiste window te krijgen? Wie zit dan waar? En dat is wat je zelf in de hand hebt. En dan kan een man voor je denken, ik heb al temperatuur in mijn banden, ik ga langzaam rijden. Dan kom je hem op een klote moment tegen. Het is echt, ik ga niet zeggen dat het een loterij is, maar je hebt in Monaco, Antonelli.
2: Where did I lose to George?
3: So, mid to exit turn 1, you can take less curb and exit turn 12.
0: Dat zijn de details die de coureurs eens te horen krijgen. Exit turn 1, less curb. Of niet op die curb zou klimmen. Where did I lose to George? Terwijl hij ervoor staat, maar goed.
1: 9000ste op Leclerc. Levert hij op dit moment in. Na sector 2.
0: Als je eigenlijk opkomen rechtstil wil, is een fractie oversturen. Dan loopt hij op die curb en die bam, die zet je weer in het rechte spoor. En hij pakt hem dan met 2/10. En dan heeft hij echt een dijk. En dat is ook paars van de laatste sector gereden. Het is wel grappig dat hij in de tunnel geprojecteerd werd, die boordradio. En hij kwam in beeld even wat later. Dus ik denk, was het nog een geintje? Maar dat was hij dan uiteindelijk. Heeft hij last gehad? Nee, geen last. Geen last. Totaal niet. Dit is de goede manier om aan de kant te gaan voor iemand. Zup.
1: Even de audio.
0: Ja, precies. Ja, jongen, geef Rob van Zomer een apparaatje met een paar knoppen en je krijgt dit soort geluiden. Rob is de floating ghost van deze derde vrije training. Nee, dit is hij niet. Oei, daar was hij wel dichtbij. Dus het was niet eens een perfect rondje. Maar dan
1: nee,
0: zie
1: dat
0: je
1: was wat... Russell, was dit.
0: Oh, oké, okay. wat een stamp rondje kan doen, hè.
1: Zo.
0: Situatie na 35 minuten en 43, 42, 41, 40, 39 nog te gaan, zegt Hamilton. My seat still moves around. Ja. Als je op de baan bent, klopt dat. Als je in de pitbox staat, dan klopt het niet. Maar ik denk dat hij bedoelt dat hij niet helemaal lekker vast zat. Maar hij is alweer buiten. Briljante helm overigens van Lewis Hamilton, letterlijk en figuurlijk. Weet je nog, dat ze voor het eerst naar Singapore gingen. Iedereen zei, ja, we gaan met verf werken, die sprinkelt en dit. En dan komt de kunstlicht op wat alles plat slaat. En dan heeft Lewis Hamilton hier gewoon met knetterhard zon en daglicht heeft hij een helm. En die sparkelt als een gek.
1: Ja,
0: zoals hij het hier heeft, heb ik het in Singapore zeg maar zelden gezien. We stappen ook weer buiten. Gaatje creëren. Voor hem Leclerc. Achter komt Albon, dus hij moet wel een beetje opschieten. Dat komt wel goed. Goed gat. Want Leclerc is naar binnen, dus hij heeft het volledige rechte stuk. En de man voor hem is Liam Lawson. En dan kun je dus, los van dat er mensen misschien zijn die hun ronde afhaken na de tunnel, kun je dus volledig je eigen pace rijden. Ik weet ook niet of er engineers zijn die roepen turn ahead free. Dus geen mensen voor je. 2-10 laat hij daar liggen op Antonelli. Maar de middensector kan soms een sleutel zijn. En we weten van Verstappen dat de
1: derde sector
0: een hele dikke sleutel van hem is. Dit was vroeger een brug, hè? Waar vlak voor ze de tunnel gingen. Er stroomde het water nog onder tegenwoordig. Vroeger lag er nog water aan de buitenkant. Daar is nog wel wat. Maar daar hebben ze weer een stuk land bijgebouwd. Antonelli is ook trouwens wel weer hard bezig. Hè? Die zien we nu even niet in beeld. Oh.
1: Wie rijdt er in de weg, Lossen?
0: Ja, dat was Lossen. Maar ze uitkomen. Ja, het was een beetje lullig in beeld. Denkt het er niet al? Ja, het 14e. Gaat er niet vrolijk van zijn. Maar goed, met de gaten die er zijn, wordt dat wel, als hij hem door weet te trekken, P4. Of hij moet hier nog ineens weer. Want hij kan die 2/10 winnen, dan wordt het wel interessanter. Maar ik denk in principe dat hij voor de 4e tijd zal gaan. 4e, 5e, 4e, 5e. 18e, oei, nog veel verloren. Dan heeft hij wel last gehad. Nou, dat mag ook er onderaan in beeld. Zien we dat Hamilton daar zeg maar de bocht afsnijdt om uit de weg te blijven. Want die wist niet dat Verstappen klaar was. Die kwam er alleen maar aan. Onboordgeluid, tunnel uit. Gabriele Bortoleto.

0: Oeh, twee auto's. Gasly. Hardjar zit er ook nog voor. Ja, daar het Hardjar. Achtste is niet slecht, hè? Het is allemaal heel geel, dus ja, zelfs geen tijdsverbetering. Kijk, hier de binnenkant kiezen. Mag allemaal. Hij gaat netjes terug, maar had niet gehoeven. Dat was in dit geval om Gasly weer voorbij te laten.
1: Antonelli voor Leclerc, Russell, Piastri, Verstappen, Hamilton, Norris, Bortoleto, Hadjar, Hulkenberg. En er is geel. Waar is de geel? Staat er iemand stil? Nee.
0: Maar hij is kort, dus het zal misschien een afsteekje van de Nouvelle Chicane zijn. Ja, Hamilton rijdt langzaam. Nog. Hij probeert een gat te creëren, maar hij heeft Alonso achter zich. Daar wilde hij niet achter terechtkomen. Colapinto helemaal naar links. Ho. Klonk. Ja, dat is niet goed. Hoe is het met de achtervleugel van Franco Colapinto? En dit is Liam Lawson.
1: Die Verstappen in de weg rijdt, of niet?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wel een dik moment, hoor.
2: Ik had een dik moment. Dat is voor mijn coach.
0: Yep.
2: I have no idea what happened, but I just hit a bump and nearly lost the car.
0: Dus hit a bump en nearly lost the car. Hij zat iets te ver naar rechts. Kijk. Zie je? Als je ziet waar Leclerc daar rijdt, is net of wat anders. Dit was een momentje. Oei. De rest.
3: Hij is niet dit, man. Completely in the way.
4: Copy, saw that.
0: Ja, was hij bezig? Ja, hij was bezig. Dan heeft hij gelijk. Maar dat mag je. Oké, je weet hoe die jongens over elkaar praten als het moet, hè? Dat is een idiot en dit en dat. Dit mag je ook aan het team aanrekenen. Die moeten zien dat Antonelli daar in een goede ronde aan komt blazen. Want hij had paarse mini-sectoren in sector 1 en in sector 2. Dit lijkt me George Russell. Inderdaad. Ook nog wel wat verkeer voor ze, hoor. Hamilton, Alonso. Kijk. Alonso aan de kant. Sainz. Oh. Downforce weg. Zag je het?
1: Ook geblokt.
0: Ja, nou dat vindt hij. Maar ja, wat moet je dan met je hand uit je cockpit, hè? Alsof Sainz dat kan zien. Sainz ziet er helemaal niks van. Bortoleto overigens wel weer bezig met een verbetering. Daar is hij weer. Wat is Verstappen aan het doen op dit moment? Kleine verbetering in sector 1. Het houdt nog niet over. Dan moeten we ons natuurlijk ook weer niet gek laten maken door allerlei timingen in vrije trainingen 1 en vrije trainingen 2. Een Red Bull op P5, anno 2026, is op dit moment ongeveer daar waar ze zijn. Dat hij wel eens wat extra's heeft. En dat zeker hier ook kan hebben. Goed, hij moet ook in het karretje zitten. Beeld vanaf de neus. Max is weer een mooi gat aan het creëren. Zeg ik dat goed? Lindblad achter zich.
1: Ja, dit is met Sainz, ja.
0: Ja, dit is dat momentje. Ja. Het is gewoon even downforce weg. Dat gebeurt daar, hè. Er is weinig. Zit hij echt in de weg? Nee. Ja, nee.
1: Ik vind, ja, duim omhoog.
0: Ja, maar ik vind de 50-50'tje. Ik vind de 50-50'tje. Max heeft niet aangezet, zie je dat?
1: Nee, hij is aan het cruisen.
0: Ja, hij is Piastri voorbij gegaan. En hij heeft nu Lindblad voor zich. Dat wil hij dus niet. Dus laat hij Lindblad uitlopen. En dan moet hij oppassen dat Piastri niet... Ja, al gebeurt. Alleen, dat Piastri hem niet voorbij blaft. En Piastri denkt misschien wel, nou, sleepie. Waarom niet? Want voor Piastri zou dit ook niet gunstig zijn. Of het zit zo en zo. Of je denkt, nou, die rijdt toch wel bij mij weg.
1: Nobody knows.
0: Kijk, boven de achtervleugelen zie je daar waar normaal de actuator zit. Zie je een aantal van die kleine winglets die ze erop gezet hadden. We zijn aan boord bij Carlos Sainz tunnel in. De klok op 28 minuten en 27, 26, 25, 24 seconden. Toch echt bizar hoe ze hem over die curve staan zijn heen blaffen. goede middensector van Sainz. Albon begint met een verbetering in de eerste sector. We zouden op dit moment 1.12.6 kunnen rijden. En we rijden nog 1.13.1. Dat zijn dus de grote verschillen. Dat is echt een enorm gat. Hè? Als iedereen die juiste tijden aan elkaar knoopt. En het bijzondere is, het is Kimi Antonelli. Alle sectortijden zijn voor Antonelli, maar niet in één ronde aan elkaar geknoopt. Lando Norris, de laatste ronde was een verbetering. Kijk, dit is een mooi moment om buiten te zijn. Kijk, Verstappen het dus wel goed gekozen. Want ze hebben op dit moment 2, 3, 4, 5, 6, 7 auto's op de baan. Colapinto naast de spin. Opkomen. Close to the wall.
1: Too close.
0: Too close to the wall. Ja. Als je hem zo raakt, is er niks aan de hand. Hè? Dat weten die jongens ook. Als het maar niet in een hoek gebeurt. Piastri zit dus achter Verstappen op de baan. Moet dat duidelijk zijn. Een klein gaatje gelaten, dus hij ziet hem ook niet meer. Het is ook geen last van de vuile lucht van de Nederlander. Bijna 200 vooraan Raskas. Dan met 58 er doorheen. Opkomen rechte stuk. 83. En op start-finish... 250 kilometer per uur. Bam. Vierde tijd. 1.13.6. En Verstappen nog steeds rustig. Maar die is al aan het... Kijken wat hij aan het doen is. Geen verbeteringen. En rijdt hij op de nieuwe set? Nee. Totaal 14 ronden gereden. Leclerc 21 ronden gereden. En daarmee is hij net als Hamilton... Degene met de meeste aantal rondjes. Daar waar die oranje daakjes onderin een beetje ophouden... als je met ons meekijkt... daar houdt ongeveer ook de landsgrens van Monaco op. Want iedereen denkt wel dat die hele berg Monaco is. Dat is niet waar. Zeg maar een klein stukje. Zit even een momentje van rust. En dan vraag ik me af... Verstappen alles grijs. Heeft natuurlijk... Wel zijn laatste ronde een kleine verbetering gehad. Oh, even rechtdoor geschoten. Alex Albon. Achteruit gevonden. Control, alt, delete. 2 keer op je rem, 3 keer op je gaspedaal. En hij komt veilig weg. Dus dat rondje dat wij Piastri zagen, heeft hij wel een verbetering gedaan in zijn rondetijd. Maar zit nu op 17 en rijdt een 1.13.909. En Antonelli rijdt dus 1.13.1. Maar Antonelli zou dus 1.12.6 kunnen rijden. Dat is dan wel een dingetje.
1: 4 man op de baan. Lindblad, Lawson, Albon en Alonso.
0: Ja, ik denk dat Lindblad ook klaar is. Want die zat al net zo lang als Piastri... En Max op de baan. Dus het lijkt mij dat Lindblad ook naar binnen onderweg is. Aan de mannen voorzichtig nadenken over wat de kwalificatieruns... oftewel enige vorm van brandstof die er nog in zat. Hebben ze laten fietsen. Dit is Lawson. Kan hij mooi het rondje meedoen. On the top of the hill bij Casino. Vierde versnelling, 158, eentje terug. 138 rechtsaf. Gaan we naar Mirabeau. Terug naar 2. Net boven de 70. Dan gaan we naar het langzaamste stukje, 43 km per uur. Laten rollen in 1 of in 2. Electro Power helpt daar wel een beetje bij. Dan komen we hier bij Poitiers aan. Nog 115 km per uur beginnen we dan in te sturen. En dan blaffen we door. 121 meter is de remweg hier. Dan trappen ze hier 146 kilo op het rempedaal. 397 kilometer per uur. Nou, dan gaan we naar de bak. 4 of 5, dik 200. 226,6 hier erin en eruit. Daar hebben we straks een overstuurmoment had. Wow! Waar die overstuurmoment had. Nou, er komt weer een bordradio. De big moment, maar ik weet niet waarom. Knetter, zeg. Hey. Het is wel de 7e day op dit moment. Zwembad uit. Liam Lawson.
1: Oh, low.
0: Ja, ik wacht op de slow-mo. categorietje full look oversteer. Full lock. Hetzelfde letters, andere volgorde. Komt ie, moet je kijken. Het is echt een moment, jongen, dit. 1, 2. Hata.
1: Ja, het is fors.
0: Ja, vanuit de lucht valt het nog mee, maar. Nou, ze hebben een steeds hoger rondje. Komt ie aan. En dan was hij klaar geweest. Dus hij houdt hem goed. Hier, dit is het mooiste shot. Moet je kijken. Auto wijst gewoon zo dadelijk volledig. Kijk bijna de zijkant in. Goed, man. Ja, dat werd je vroeger op Zandvoort geleerd op de driftcursus. Smeerden wij de baan nog in met groene zeep. Mag helemaal niet meer tegenwoordig.
1: Je mag helemaal niks meer.
0: Nee, dat is waar. Situatie met 22 minuten en 13, 12, 11, 10 te gaan. Antonelli, Leclerc tweede, Russell derde, dan Piastri, dan Verstappen. Mercedes met twee auto's in de top 5. De Ferraris, McLaren's, Red Bull met 1. Hamilton zesde op 18e, zevende Norris op 18e. Dan Bortoletto, Hadjar Hulkenberg. Gasly beter dan gisteren op 11. Colapinto heeft het vertrouwen nog niet, zijn teamgenootje staat 18e. En Lawson is de leidende man van de Racing Bulls. En Ocon bij Haas. Opvallend. Maar Berman die zal nog wel even gaan zitten zo dadelijk. Nou, dan wordt het van nu af aan alleen maar weer drukker. Dus is het weer nu opletten dat je niet roept ik word in de weg gezeten. Ze hebben wel die problemen bij die remmen van Bottas en van Perez weten op te lossen.
1: Ja, niet meer gehoord.
0: Nee.
1: Terwijl, top 9 in een seconde.
0: Terwijl Bottas toch echt riep, hij staat in de fik. Dat vind ik wel een dingetje. Maar kan natuurlijk ook zijn dat hij alleen maar rook gezien heeft. Hè? En dan, ik kan me niet voorstellen dat ze nog met afgeplakte brake ducts gereden. Bij de luchthapper voor de rem. Waar ze dan soms wel een stukje gaffertape op plakken. Om wat hogere temperatuur in die remmen te krijgen. Ja, dan kan het te veel zijn. Als je het weghaalt is het opgelost. Maar het lijkt me niet dat je dat met een buitentemperatuur van bijna 23 graden. Dat je dat in Monaco doet. Zo lekker is dus op dit moment het audioporn wat we horen. Dat betekent, waarom? We horen gewoon Formule 1-auto's racen. We horen geen superclipping, we horen geen corruptie roepen. I have no power. We horen de power niet instorten. En ja, ze hebben hier het maximale oplaadvermogen van 9 megajoule voor deze wedstrijd erin staan. Dat is logisch, dat ga je ook zien in Singapore. Baku waarschijnlijk ook wel. En in Monza gaan ze dus naar 4 megajoule opladen. Om te zorgen dat we niet zitten superclippen aan het einde van het rechterstuk. Dus ja, ik denk dat ze wel op dit moment een redelijke sleutel gevonden hebben. Om dat per circuit op een andere manier te doen. Want zoals het in de eerste 3 wedstrijden ging, was het ook gewoon ja, niet om aan te horen. En dat is natuurlijk een probleem. Het is wel een gevoel, geluid. Altijd weer paars in sector 1, Russell.
1: De hele top 10 weer naar buiten, behalve Piastri.
0: Zo, pakt even dik 10 zeggen bij het opkomen van richting de tunnel, uitkomen van de Virage du Poitier. 2/10 zit hij al op. 4/10. Oh, die gaat hier een kleun uitdelen, jongen. Goed, hij zit op 13/1, hè? Ja, precies. Ja. Wat had ik geroepen?
1: 12,5 of zo zijn je?
0: 12,4.
1: 4?
0: Nou. Ja, komt hij al in de buurt, hè?
1: Zeker.
0: Gaat de eerste 1,12 van het weekend worden. Tik-tak-ting. 12,7. Paarse sector 1, paarse sector 2. Dus, eerste kwalificatiesimulatie geeft aan dat Kimi Antonelli makkelijk in de 1,12 terecht kan komen. Nu is het aan de rest. Om te laten zien dat hij niet de enige is. Alle Monegasken hopen natuurlijk dat Leclerc dat kan. Hij heeft wel iets speciaals al hier. Alhoewel hij ook jarenlang de problemen gehad heeft. Weer Perez. Weer Perez. En Bortoletto. Broer Arthur kijkt toe en weet dat deze ronde die gewoon aan. Wat doe je dan nu? Dat zie je. Hij zit ook meteen te kijken. Want ja, als Bortoletto aan het aanzetten is, dan kan hij wel denken, ja, maar ik ben sneller dan Bortoletto. Maar waar ga ik hem inhalen hier? Hè? Dat is het probleem. We zijn aan boord bij Lewis Hamilton. Ik sta echt perplex van die helm, jij?
1: Ja, prachtig. Heel mooi. Perplex, hoor. Ziet hij. Is de concurrent van ChatGPT, hè? Perplexity.
0: Oh, dat wist ik niet. Nieuwe banden. Ja, allemaal nieuwe sets. K kijk, dat verklaart ook een hoop. Wat voor stappen aan het doen op dit moment? Even, zit achter Hamilton Bortoletto. Oh, zit daar niet lekker. De stappen zitten in een berg auto's. Waar ga je het gat laten vallen? Hij zit achter Sainz voor Berman. Oké. Valt dan nog wel mee.
1: Hamilton heeft vrij baan.
0: Ja. Nee, laat Bortoletto nu voorbij. Dus hij gaat aanzetten. Gaat Sainz voorbij laten. Hij zit al te kijken. Antonelli 12-7, 16e los van Charles Leclerc. 7 van Russell, 19e van Piastri. 1,1 op Hadjar. Hadjar dus zojuist in zijn run met die nieuwe softs voorbij gegaan aan Verstappen. Met een 10e. Zit dicht bij elkaar. Gasly kijkt en wacht en loert en poert. 17 minuten nog. Wanneer komen deze jongens vandaag naar binnen? Dan ga ik naar buiten. Zo wil ik het doen. Ik wil niet te veel mannen hebben. Stappen dus een half rechte stuk omhoog naar Saint-Devot. Achter op Carlos Sainz. Dat is een meter of 4,500. Inschattende. Hamilton met niks in het paars. Overstuur uitkomen van de Leusherpin.
1: Had al 2/10 ingeleverd op Antonelli in die eerste sector.
0: Maar uiteindelijk verbetert hij zich hier dan toch. Dus dat vind ik wel weer verrassend. Maar laten we kijken. Hij een sleuteltje heeft. Toch. Daar lijkt hij een halve meter te ver naar buiten te rijden. Moet hij eigenlijk te veel terugsturen. 1/4. Oei. Maar ja, dat is volgens ons nog steeds goed voor P2. Hè? Dus, laat dat duidelijk zijn. Bortoletto verbetert zich naar de 5e tijd, volgens mij. Die zit nu nog op de 9e stek. Zit daar wel zo'n beetje. Ja. Hier gaat hij.
1: Hamilton. Komt hij.
0: Davis. Zie je, 2e tijd. Op 3/10 heeft hij wel een goede laatste sector gereden. Maar nog steeds niet de snelste van allemaal. Nou, dan heeft Verstappen Sainz ingehaald. Dus dat is helemaal lekker. Bam, gaat hij. En dan 13-6. Inclusief een inhaalmanoeuvertje.
1: 9/10.
0: Ja, het is nog veel. Tenzij het berekend is. Kan, hè? Je wil soms, laat ik voorzichtig zeggen, met een kwartier te gaan, niet helemaal het achterste van je tong willen laten zien. En daardoor weten we ook in kwalificatie dat ze steeds per Q soms 2/3 weten te winnen. Omdat ze dan die brandstof eruit halen. En dat weten ze wat dat brengt. Dus dat rekenen ze gewoon op dit moment ook gewoon mee.
1: Leclerc pakt die 2e tijd van Hamilton. Schuift nu naar 2. Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen. De top 5. Geel.
0: The yellow flag.
1: Berman, vraagteken?
0: Geen idee.
1: Olly Berman, volgens mij.
0: Ja. Oei, Berman, klaar. Code rood. Daar is hij. En Olly, Olly, Olly. Dit is niet zo heel handig. Ik hoop dat het meevalt. Maar als het alleen maar een versnellingbak is... Ja, I'm okay, maar de car is nat.
1: Waar jij over begon aan het begin van deze training?
0: Dit is niet. Ja, even goed kijken hoe die erbij staat.
1: Slakkerspoor onder de auto, of niet?
0: Nee, dat zijn de stickers op de vangrail die hij meegetrokken heeft. Ik denk dat hij alleen maar... rechtsachter staat wel wat raar. Achtervleugel is weg, dus hij heeft overstuurmoment gehad. Is erin geklapt en teruggekomen. Dan moet je hopen dat je versnellingsbak oké is. Maar dat is wel te doen. Weet ook zijn engineer, Ronan O'Hare. Ja, wordt een walk of shame. Terug langs de bootjes. En de klok loopt door. Kijk, allerlei mensen die nog geen run gemaakt hadden op die band. Piastri bijvoorbeeld. Lawson. Die waren allemaal net naar buiten. Ja, dan is deze run is even weg. Het eerste oog zeg ik, het enige wat achterlastig kan zijn is rechtsachter. Want daar raakt hij je mee. Komt naar boven, vrot. Hier zie je, hij ziet hem niet eens, hè? Zie je dat? Russell, oh daar komt hij. Pang, ja. Zat Russell daar in de weg? Nee, Russell zat op links. Nee, Russell zat daar niet in de weg. Maar hij zat net misschien een metertje te ver naar buiten. Kijken.
1: Ja, nee.
0: Ja, er komt wel stof, hè. Ja, er komt wel stof onder zijn banden vandaan. Denk dat hij net een instuurmomentje een halve meter gemist heeft. Oh, let op de geel, precies. Kan niet inhalen, mag niet inhalen, niet. Nou, we hebben toch de code rode pakken. In de gevaarlijkste. Ja, dit wordt wel even een reparatietje nog, hoor. Bandera Rossa.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Er loopt niks uit die auto, dat scheelt.
0: Ja, goed, ze hebben tot 4 uur, hè, dus dat scheelt. Maar ja, het is 2,5 uur wat ze de tijd hebben straks als ze het allemaal doorjassen. Dus dat komt wel goed, hoop ik voor hem. Als ik het niet zo snel zeg, zeg ik bakwissel en door. Vroeger waren bakwissels ook spannend, hè, want dan was het ja, en zoveel bakken, dat is allemaal weg. Maar goed, dat zullen ze snel checken. Kijk, als je die impact, en die heeft hij wel gepakt hoor, onder een goede hoek op het rechterwiel, want dat zit er nog wel helemaal onder. Maar dan heb je kans dat de aandrijf van binnen gedrukt wordt en dan is er van binnen van alles kapot. Dus dat is niet hoe je het wil hebben. En het is ook een rotplek, hè. En dit is in de wedstrijd ook een listige plek. Hij staat nu nog redelijk vroeg. Maar als je kijkt naar waar die auto nu zo'n beetje hangt, zijn ook wel jongens daar terechtgekomen. Ja, dan komt toch een 3-4 auto's achteraan. En die gaan allemaal een blinde hoek in. Hè? En dan moet je ontzettend vertrouwen op de marshals langs de baan. Maar die zijn er, Monaco?
1: Ja, top. Ze zijn de allerbeste ter wereld. Er komt ook een chirurg uit Nederland. Komt elk jaar daar naartoe. En die staat dan gewoon keurig
0: zijn dokter, werk.
1: Als dokter,
0: hè? Het is allemaal marshal, ja, dokter.
1: Ja, echt geweldig. Alles loopt bij elkaar, door elkaar. Je ziet de verschillende overals als je meekijkt. Groene overals, oranje overals. De groene overals zijn de medici. Echt keurig geregeld daar.
0: Nog een keer, let op. Stof onder het rechter achterwiel vandaan. Daar. Daar zat hij een halve meter te ver naar rechts. Want stof is geen grip. Kijk, die fotograaf. Oei, die fotograaf heeft pijn in zijn rug vanavond.
2: Ja. Sorry, guys. It's the battery.
4: Are you okay?
2: Ja. Yeah. Oh my gosh, guys. I'm so sorry. I took the last thing on the map. I'm so sorry.
4: It's okay, we'll get it fixed for quality, alright? As long as you're okay.
0: Kijk. Goeie tekst, we'll get it fixed for quality. Ja, maar het is het oh my god is oh mijn god, dit wordt lastig met kwalificeren. Kijk,

0: vrije baan is mijn. Als zij een seintje krijgen dat de pit exit open gaat, dan mag hij pas naar voren. Hier wint hij ontzettend veel. Op die curb, auto laten landen. Achter, één, ding.
1: Hij gaat weinig omhoog, hè, die auto. Ja. Weinig stuiteren.
0: Ik denk dat hij achter heel zacht geveerd is. En hier laat hij ook nog wel wat marge, dus er zit nog wel wat in, hoor. Maar voorlopig bouwt hij het goed op, laat dat duidelijk zijn. We hebben natuurlijk in Melbourne hebben gezien, de vrije training, dat hij even te veel aan het pushen was. Jong en onervaren, die was het hele ding als snot reed. Kak. Extra luchthilaatje. Nou, dan ga je hele batterijauto's in de pitlijn krijgen, want ze willen er allemaal staan. Die nu hier zouden er nu op willen staan, maar dat mag nog niet. Hè? Kijk, 1, 2, 3, 4. Wachten. En als het dadelijk gaat het erom, wie hebben het er snelst voor elkaar? Nou, hij is teruggebracht door de doktersauto, dat is wel goed. Het is maar een hele kleine walk of shame dan. Gaat even naar het medisch centrum, denk ik, want...
1: Ja, standaard. Even checken.
0: Ja. Dat is hij impact, hè. Mooi dit. Ik vind dit mooi, kijk. Een soort stare-down. Een beetje Rico Verhoeven en zijn vrienden.
1: Komt een signaal. Pitlane open. Daar wachten ze allemaal op.
0: Zij ook. Een soort spanningsopbouw is dit. Hè? Dat rochelende van... Hoor je dat niet? Ik vind het mooi. Kijk. En alleen maar naar de andere kijken, hè? Links van je. Ayo Komatsu. Op een kauwgompje aan het kauwen. Zoals alleen Jenke dat kunnen. Maar ik denk dat ze die vangrail nog even aan het checken zijn. Er staat er geen TechPro barrier. Zoals hij zei, aan het checken of het allemaal nog goed staat. Toen ze hem nou al in zijn eentje gezet, zag ik dat nou met dat knikje in zijn hoofd? Ja, dat komt wel eens. Je zet hem in zijn eentje, dan klonk. Dan doet hij het. Pit exit nog steeds closed.
1: Veel boter. Ik krijg een berichtje van de FIA dat inderdaad nog even de guardrail wordt gecheckt.
0: Goh.
1: Onsite.
0: Ja, je hebt gelijk. Ik zie je nu ook. Of was het Rob van Zomeren die dat stuurde?
1: Nee.
0: Ja, oké.
1: Ben je gek zeg.
0: Och. Ik vind dit mooi. Zul je lekker zeg. Hier zijn ze nog wel even bezig. Dus als ze nu gaan, dan kan Oscar nog niet. Maar al die anderen allemaal linksaf kijken. Ik wil eerder dan hij. En dan
1: session
0: zij.
1: Will restart. Time to be advised.
0: Ja, tuurlijk. Will restart.
1: Dus nu gaat er een klokje van... Ja, we gaan deze start beginnen. Oké, even terugrekenen. Dan mag de pitlane om zo laat open.
0: Het gaat wel of de marshals klaar zijn met hun werken. Dat blijf ik ook super goed vinden. Er waren wel mensen gisteren ook met het brandje van Perez. Die riepen, ja, die marshals staan maar achter de vangrail. En Perez roept, ik heb brand. Ze mogen niet tot ze een seintje krijgen. Of tot er een full course yellow of een rode vlag is. Dan hebben ze pas toestemming om die baan op te komen. Maar het is hier fantastisch geregeld. Dat moet ik toegeven. Maar goed, ze hebben ook al hoe lang een hele maand kunnen oefenen. Hè? Want we hebben al die historische
1: Grand Prix. Ja.
0: Formule I hebben we gehad. Nou, dat gaat ook bijna een stuk. Ah, in ieder geval geen turbo. Ja, geen probleem met de turbo bij Formule 1. En ook niet met geen zuiger doorblokken zo. Dat is een voordeeltje.
1: Voel langzaam dat hij eraan komt. Even checken.
0: Do you feel him coming?
1: I feel it coming.
0: Goede plaat.
1: Even check.
0: Misschien later vandaag nog. Bij de collega's. Tja, Robert Delors is natuurlijk, die heeft ons even net de ruimte moeten geven. En zo dadelijk komt hij ook weer even terug. Dus dat is mooi.
1: Maar ik zag hem net wel lopen, toch?
0: Nee, ja, hij zat hier voordat wij begonnen. Ja. Maar ja, wij moesten beginnen. Dus Robert wegwezen. Charles, are you worth the jetlag? Goeie tekst. Oftewel, die komt van buiten de Europese zone. Is het mijn jetlag waard om hier naartoe te komen? Nou, dit wordt toch een heel druk dingetje zo dadelijk.
1: Het duurt nog wat langer dan iedereen gedacht had.
0: Ja.
1: Ja. Ook pagina 3 zegt nog niet een tijd.
0: Ja, dan heb je dus over één run zo dadelijk.

0: Als je het al haalt, hè, want je krijgt natuurlijk ook allemaal getrut en gezeik.
1: Session will be restarted 13:26. Over 1 minuut.
0: En doordat er een tijd is, mogen ze daar dus nu naartoe rijden. Zo heb ik het altijd begrepen. En als we goed naar de geluiden luisteren, goed van de regie dat we weer allemaal het publiek zien. Kijk. Veel kritiek ook geweest in Canada op de televisieregie. Met dingen die belangrijk waren die in het balkje gebeurden. Terwijl dingen. Dan hoor je toch wel weer heel veel mensen. Ja, maar het ging om Russell en Mercedes en Antonelli in Engeland. En Engelse regie. Ik geloof daar niet echt in. Laat ik zo zeggen, ik wil het niet geloven. Maar ja.
1: Ik denk dat het misschien wel een beetje zo zou kunnen zijn. Maar niet bewust. Dat geloof ik niet.
0: Je moet als regisseur wel een dikke keus maken. Nou goed, daar staan ze dan inmiddels. En ja, voor wat het waard is voor die paar minuten. 24, 23, 21, 20, 19, 18 te gaan. Niet meer aanraken. En dan loopt hij om 4 uur vanmiddag nog gelijk. Van alles laten staan.
1: Kijk, mooi voorbeeld, hè. Deze Red Buller die staat dus in de pitlane. De fastlane met zijn rechter voorwiel. Dus hij claimt die positie. Hè? We hebben wel vaak uitgelegd.
0: En andersom, de auto die Russell stond daar, die moet hem voorlaten. Omdat hij officially ook in de fastlane staat. 3 minuten 49. Kijk, dit soort dingen helpt dus niet. Hè. Hier die gaten laten vallen. Maar hij mag na het uitrijden van de pitstraat niet meer heel langzaam pures rijden. En dus doe je het dan maar daar. In die pitlane wacht je even 5 seconden. Maar ja, voor al die laatste. Ja, dit wordt dus Q1, hè. Wat we nu zien, wordt gewoon straks Q1. En ik ben er misschien wel. Nou, van overtuigd zeg ik niet. Laat ik het anders formuleren. Het zou mij niet verbazen als er coureurs Q1 induiken met een tank die volledig Q1 zou kunnen rijden. Dan denk je, ja, maar wat dan als er geel of rood midden komt? Ja, dan ga je naar binnen. En dan komt weer een Formule 1, weet je. Dan laten ze niet, gaan ze niet meten wat er nog in zit. Dan wordt die eerst in de pitbox helemaal leeggepompt. En dan wordt er weer de hoeveelheid brandstof toegevoegd die ze denken nodig te hebben. Dat gaat met serieuze pompen.
1: Ze zijn niet allemaal naar buiten, hoor.
0: Dus het kan ook snel. Nee, omdat. Dat hele rijtje. En dus komen die jongens die net als eerste weer naar buiten gingen, die komen straks weer die jongens tegen die nu nog naar buiten krullen. Ik heb het ook net gezegd. Ik denk dat je, als je geluk hebt, dat je 1 rondje kan doen. Want ze willen natuurlijk nu allemaal een gat. Omdat ze weten dat ze maar 1 rondje hebben. Dan zijn ze ook allemaal een beetje aan het rekken en trekken. En dan is het leuk voor het veld, not, dat het Perez en Bottas zijn. Maar ja, die stonden achterin pitlane. Dus die hebben de voorste pitbox in dat geval bij de exit. Daar stonden die vooraan.
1: Antonelli blijft binnen, denk ik.
0: Ja, misschien dat hij voor de proefstart zo nog naar buiten gaat. Hè?
1: Beerman, die kan natuurlijk helemaal niet meer naar buiten.
0: Jo. Nee. 2 minuten en 3 seconden op de klok. Als we van allerlei mensen zien die wel wat doen. Is dat Piastri? Ja, Piastri onderaan in beeld. Die ook wel heel rustig omhoog rijdt. Maar die zal dan denk ik ook wel weten van nou, dit is. Maar wel met 1.54 nog te gaan. Als je rondje rijdt. Kijk, de rondetijd is natuurlijk maar 1.12. Het is natuurlijk een superkort circuit. En dan. Dan weet je het wel.
2: These brakes are horrendous. Horrendous.
0: Ja, het zijn jouw brakes van jouw Ferrari waarmee jij een nieuw contract gegloten hebt. Dus. Maar wellicht dat de remmen te veel afgekoeld zijn door dat langer stilstaan. Dat kan natuurlijk ook. Het is natuurlijk een kort paantje dit. Hè? Eén rondje is maar 3337 meter. Zo'n dikke kilometer korter dan Zandvoort. En Zandvoort staat ook nog niet bekend als een lange baan. Daarom vind ik het zo bijzonder dat hier nog steeds al 78 ronden rijden, waardoor het allemaal heel lang duurt. Want de afstand is ook niet wat een Grand Prix moet zijn. Hè? Officieel moet een Grand Prix, maar dat is Monaco Special, meer dan 300 kilometer plus een rondje zijn. De totale afstand hier is 260 kilometer en 286 meter. ...72e officiële Grand Prix van Monaco, meetellend voor het wereldkampioenschap. En we stappen. Is bezig, vraag ik mij af. Of gokt hij op de 39 seconden van die laatste sector? Daar kan hij op gokken.
1: Sector dat hij 3. Net bij start-finish uitkomt.
0: Ja, sector 3 is maar... Nee, hij heeft hij een gat. Even checken waar hij zit. Leclerc voor zich, Sainz voor zich. Ja. Het is niet heel slecht. Oh, zo de knetter. Het scheelt ook niet zo heel veel. Portoletto. Het is echt maximaal stuur naar links. En de beide Racing Bulls klaagden in de eerste vrije training dat ze niet genoeg stuur naar links hadden. Heeft te maken met een plaatje wat boven op het wiel zit. De wheel hub. 3, 2, oh. En een gele vlag. En dan is alles wat iedereen wilde proberen klaar.
1: Volgens mij is de tijd ook al voorbij.
0: Ja, Lawson is gepiepeld. Perez is afgevlacht. Verstappen is dus door. Maar die had daar misschien die gele vlag. Dus dan zit je daar weer mee te Hannes.
1: Was in zijn foto, toch?
0: Ja, maar ik heb geen geel gezien. Jij?
1: Nee. Nee.
0: Oh, oh. Nou, de grip is ook niet lekker bij Charles Leclerc, hoor. De Lewis Hairpin. Verstappen zit achter hem. Dus moet hij opletten. Daar, onderaan de beeld Verstappen. Hier aan boord bij Charles Leclerc. Wat is je brakes horrendous? Horrendous zijn, dus twee keer horrendous, dat is wel seriously horrendous.
1: Dat is wel heel erg horrendous.
0: Zo. Knetter. Blijf het mooi vinden hoor, je zwembad in, zwembad uit. Over één ronde knallen en meteen weer op de grens. Je ziet aan iedereen hè, nu hè. Baan heeft ook weer even stilgelegen. Dus er komen weinig tijdsverbeteringen uit, dus meer even het gevoel geweest. Daar is de vlag. 19e. Ja, het is wat het is.
1: Bijna dezelfde tijd als dat hij al had. 13.662 was zijn snelste tijd. Verstappen nu 13.683.
0: Sainz doet wel een verbetering van zijn rondetijd. Dat vind ik op zich knap. 12e. Perez doet een verbetering van zijn rondetijd. Colapinto, Bottas en Alonso. En wie staat er onderaan?
1: Lance.
0: Precies. We breken een lans voor Lance Stroll. Nou. Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen. Dat is de top 5 met Piastri op 6. Voilà, Charles Leclerc. Horrendous breaks, horrendous breaks. Vraag me het dan af. Hè. Dit is onderweg terug. Doe je dit dan om je punt te maken bij het team? Ja, nee, wat deze set, oké, dat is deze set geweest. Maar die kan je nu allemaal niet meer gebruiken. Het zag een beetje zinloos uit, eigenlijk. Als ik dan zo
1: onder... Ja, hij zat misschien naar zijn breekbalans een beetje, zijn rembalans te schroeven.
0: Herstart van Lewis. Pre-start. En die heet dus officieel proefstart. Dus ik heb alle drie de varianten nu geprobeerd.
1: We noemen het een perplexity start.
0: Ja. Albon, hier gaat hij dus rechtdoor in Sandebot. Goeie keus. Insturen, hij doet het niet. En dan niet proberen te halen, want dan hang je dus in die vangrail. En nu, oké, klaar. Niet wat je wil. Ze hebben dit trouwens nog weer dieper gemaakt. Zie je dat de uitloop is weer groter geworden. En hier het zware overstuurmoment van Charles Leclerc. En wellicht vervolgens het aanremmen. Oh, Piastri. Dat is Norris. Oh, Lando. Cheeky.
3: Ja, he got in my way. He did it on purpose.
0: Als je dit toch zo hoort, dan denk je... die gasten die kunnen echt met z'n allen niet door een deur. Hè? Nou, dat kunnen ze wel, want ze hebben... Hoe ze gaan het weer gegeten met z'n allen.
4: Exaggerated into the log up to 10:15. And it make it look like I'm looking in.
0: Dat dus. Hij heeft die boordradio niet gehoord, hè, maar hij ziet gewoon door de bewegingen. Ah, dat doet hij om te dit en te dat. En hier dat moment over het hubbeltje van Charles Leclerc met een vlakke kant op de rechterzijde. Ja, geen al te gekke dingen in dat opzicht. De enige die een probleem heeft is...
1: Ja, Oli Birman.
0: Ja,
1: Maar jij zei ook al, hè, dat gaan ze wel fixen.
0: Nou, het team zei gelukkig zelf, will get it ready for qualifying. Alleen het voordeel is dan dat je ook nog zou kunnen zeggen, je hebt in Q1 natuurlijk net even, zij hoeven niet meteen bij Q1 te beginnen. Dat wil je wel. Maar als het anders loopt, dan loopt het anders. Goed, dit zijn de snelste mannen. Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen en Piastri. Wij zijn er straks weer om 4 uur met de kwalificatie. Dankjewel Jack voor deze. En aan de luisteraars van Grand Prix Radio zeg ik, hij zal weer binnenkomen lopen. Koffietje in zijn hand. Echt geen probleem, geen stress. Veel plezier met Robert Deloor. Grand Prix Radio, jouw sportradio.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, lekker.
7: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man.
7: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
7: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With the OG's.
15: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Lekkere van Albert Heijn.
21: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
23: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
22: Ja, voor maar €6,99.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
27: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Robert Delore.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, midden in het Formule 1 weekend van Monaco, met zojuist achter de rug de derde vrije training. En dat betekent dat we steeds dichterbij de spannendste kwalificatie van het jaar komen. Die is vanmiddag om 4 uur, met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij Grand Prix Radio. Ook vandaag de Giro d'Italia Woman, en daar word je getrakteerd op een etappe waarvoor zelfs de berggeiten nog een keer achterom kijken. De rensters vertrekken in Rivoli voor een rit van 101 kilometer... met onderweg een paar stevige klimmetjes... en als extra uitdaging de deels onverharde Col del Finestre. Stofhappen, afzien en vooral veel hoogtemeters dus in deze koninginnenrit. Straks vanaf 2 uur gaan ze van start... en rond 5:30 weten we wie de beste benen heeft bewaard... voor de slotklim in de etappe van vandaag in de Giro d'Italia Woman... met 2 Nederlanders voor in het klassement. Demi Vollering en Anna van der Breggen. En die laatste ging gisteren trouwens onderuit, Anna van der Breggen. En na afloop van de etappe kreeg ze in het Flash-interview de vraag of de schade een beetje meeviel na die val.
1: Ja, I think I'm quite okay. I got some wounds which you have after the crash, but I could go until the finish. I was good. Today the final was pretty exciting, of course, but for the general classification not so much happened except for that Elisa had a really good downhill. Everybody needs to go tomorrow. If you go for pink, then tomorrow is the most important day. So the climb is really long. So for me now, try to recover this evening and this night and see. Probably I will be stiff tomorrow, but I mean, if the legs are good, then you feel the legs more than whatever. So hopefully tomorrow I can have a good day again.
0: Anna van der Breggen bij Eurosport was dat. En ze zei het al even in het Engels. Morgen, en dat is dus vandaag, is de belangrijkste dag. De koninginnenrit in de Giro d'Italia Woman. Dat houden we in de gaten voor je hier bij jouw sport.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de leukste dag van de week, de zaterdag, met dit weekend natuurlijk Formule 1 in Monaco. Ja, vanmiddag om 4 uur hebben we de kwalificatie voor je en morgen de race. En we hebben morgen voor de race ook een voorbeschouwing met niemand minder dan Olaf Mol en Jack Ploy. En ze nemen je in die voorbeschouwing mee in de belangrijkste verhalen van dit weekend. Van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap tot de laatste ontwikkeling in het paddock in Monaco. Vanaf 3:50 morgen te horen de voorbeschouwing op de Grote Prijs van Monaco en ook live te zien via kijk.nl. Straks blikken we vooruit op het aankomende WK voetbal. En dat doen we met niemand minder dan de aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Lee van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag 2 mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. Een van de 2 is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement en brak brand uit, maar die was snel onder controle. En Max Verstappen heeft bij de 3e training van de Grote Prijs van Monaco de 5e tijd neergezet. Hij was bijna een seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die de snelste ronde reed. De 2e en 3e tijd waren voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Later vandaag is nog de kwalificatie. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 180 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten oponthoud. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein 25 minuten door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer 10 minuten vertraging. Daar is het extra druk vanwege de afgesloten A9. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
10: GWC!
8: 11!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
10: 3! Opdrachten uitvoeren.
12: Moesten we het boek mengen. Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
8: Kick it to the tribes!
10: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
19: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
20: 10 tenders alsjeblieft.
21: Ja, dat is dan €8.
20: Hè? 8? Oké. Okay.
22: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
23: Oranje fans opgelet,

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis. Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuis-in, mooi wonen.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Robert Delors. Slecht nieuws voor Duitsland, want toptalent Lennart Kral mist het WK-voetbal. De 18-jarige middenvelder van Bayern München liep gisteren op de training van der Mannschaft in Chicago een spierscheuring op. Dat is balen voor Duitsland.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio in de Randstad op FM 97.6. En verder gewoon overal waar je 5G, DAB+, of wifi hebt. Zelfs via je slimme stofzuiger komen binnen als dat moet. Op deze eerste zaterdag van de maand juni. En dat betekent over een paar dagen het WK voetbal dat van start gaat. Aankomende donderdag speelt Mexico tegen Zuid-Afrika de openingswedstrijd. En over iets meer dan een week, volgende week zondag, dan speelt de Nederlands elftal hun allereerste groepswedstrijd op het WK tegen Japan. Ja, 4 jaar geleden, dat weet je vast nog wel. Toen strandden we in de kwartfinale tegen Argentinië op dat WK. En 2 jaar geleden bereikten we de halve finale tijdens het EK. Dat zou toch wat hoop moeten geven voor aankomend toernooi. Ja, over dat EK van 2024 gesproken. Welke geleerde lessen neemt aanvoerder Virgil van Dijk daarvan mee naar dit WK?
1: Nou ja, ik denk voor mij persoonlijk dat ik niet veel op mijn eigen bord moet nemen. Dat ik toch wel, en dat ben ik natuurlijk al begonnen in de afgelopen periodes, maar dat andere jongens ook een hele grote rol hebben om de selectie en de training en het niveau en de verwachtingspatroon en het dat hoog te houden. En voor de rest, ja, alles geven. Je mag geen spijt hebben als je weggaat. Dat je denkt van, ik had toch dat beter kunnen doen. En dat moet gelden voor iedereen. Ik ben natuurlijk niet de jongste meer, dus ik heb dat, voor mij is dat normaal. Maar misschien denken anderen nog wel, kan nog, of we kunnen dat nog wel verlaten nu. Maar achteraf kan je er wel spijt van krijgen. En dat wil ik wel overbrengen aan de groep, dat je dat niet moet hebben.
0: Een waardevolle les dus voor de aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk. Die hoorde je voor de microfoon van Vandaag Insight. Vanmiddag om 4 uur hebben we de spannendste Formule 1 kwalificatie van het jaar voor je. Die voor de grote prijs van Monaco. En uiteraard hoor je die live bij ons met commentaar van Olaf Mol en Jack Floyd. Hier bij jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

jouw sportradio richting 2:30 op je zaterdagmiddag. Een mooi moment om even wat sportnieuws met je door te nemen. We beginnen in Monaco, waar Ferrari vandaag zonder teambaas Fred Vasseur aan de bak moet. De Fransman is om medische redenen afwezig tijdens de derde training en ook de kwalificatie later vanmiddag. Ferrari laat weten dat Vasseur ter observatie in een medische instelling verblijft. Zijn taken worden vandaag intern overgenomen. Ja, we wensen hem natuurlijk een spoedig herstel toe. Hopelijk is hij snel terug. Dan volleybal. De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League verloren van topland Italië. De regerend titelhouder en nummer 1 van de wereld was met 3-0 te sterk voor Oranje. Voor de ploeg van bondscoach Felix Kozlowski is het de tweede nederlaag in 3 wedstrijden. En morgen wacht de laatste wedstrijd van deze speelronde tegen de Dominicaanse Republiek. En slecht nieuws voor Duitsland richting het WK-voetbal. Toptalent Lennart Karl moet het toernooi missen door een spierscheuring die hij opliep tijdens de training in Chicago. De 18-jarige middenvelder van Bayern München werd gezien als een van de grootste talenten in de Duitse selectie. Straks nog meer voetbal voor je. De Oranje Leeuwinnen speelden gisteren tegen Ierland. Daarover straks meer. En natuurlijk ook Formule 1 actie. Met de kwalificatie voor de Grote Prijs van Monaco. Laten we vanmiddag hier bij jouw sport.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
14: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Attap.
14: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe-meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
16: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
17: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot. Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
19: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
19: Domino's.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
24: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 180 kilometer file, voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Zo is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 20 minuten. Heeft te maken met de afgesloten A27. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat een lange file tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwemeer. Op de ring Zuid is dat. Daar is de vertraging 10 minuten. Dat komt door de afgesloten A9. Door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Er staan een kwartier in de file. En op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Op de N223 hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging door de afgesloten A4.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Robert Delor. Met straks meer over voetbal en ook over Formule 1.
27: Grand Prix Radio.

0: Glory Radio. Jouw sportradio met lekker veel sport dit weekend. Dat begon gisteren al, hè, met de Oranje Leeuwinnen die een WK-kwalificatiewedstrijd speelden tegen Ierland. Ja, en de Oranje Leeuwinnen hebben zichzelf gisteravond geen plezier gedaan in de strijd om een WK-ticket voor volgend jaar. In het Ierse Cork ging Nederland met 3-2 onderuit tegen Ierland. En daardoor is rechtstreeks de plaatsing voor het WK van 2027 niet langer volledig in eigen hand. Na knappe resultaten tegen Frankrijk leek Oranje juist op koers. Maar één avond kan in voetbal veel veranderen. Nederland moest telkens in de achtervolging tijdens de wedstrijd. En zag Ierland vlak voor tijd beslissend de laatste treffer maken. Een zure nederlaag dus. Na afloop kreeg bondscoach Arjan Veurink bij de NOS de vraag wat er miste om te winnen.
1: Ik heb wel een team gezien die er wel alles aan wilde doen. Alleen ik vond ons vooral heel erg slordig. En door onze eigen fouten, ook in de eerste helft, kijk, door onze eigen fouten laten we Ierland iedere keer in de wedstrijd komen. Ja, en dat is onnodig. En ik vond ons gehaast ook aan de bal, zeker in de eerste helft. En er zijn nog steeds wel een aantal goede momenten hoor, waarop we doorkwamen. Maar goed, dat hielp niet om in de wedstrijd te komen, laten we zo zeggen.
0: Nee, en daarmee hebben de Oranje Leeuwinnen hun lot niet meer in eigen handen. Een flinke tegenvaller dus met de laatste groepswedstrijd tegen Polen op dinsdag voor de deur. De grote vraag is nu, hoe krijgt bondscoach Arjan Veurink de ploeg mentaal weer op de rails voor dat cruciale duel?
1: Ja, niet zoveel anders dan normaal. Kijk, uiteindelijk kijk je samen de wedstrijd, evalueer je de wedstrijd. Ben je kritisch op de dingen die beter moeten. En de vorige keer was alles goed. En toen was het, weet je wat, dan... Toen konden er ook echt dingen beter. Vanavond verliezen ben ze echt niet alles slecht. Maar goed, zo evalueren we dat met de groep en maken we het weer trainbaar. En dan hoop ik dat we er dinsdag weer staan.
0: Arjan Veurink was dat bij de NOS. Ja, er is dus nog maar één opdracht voor de Oranje Leeuwinnen aankomende dinsdag. Dat is winnen van Polen. Als dat lukt, dan zijn ze vervolgens afhankelijk van het resultaat bij Frankrijk tegen Ierland. Eindigt dat duel in een gelijk spel? Dan gloort er nog hoop op directe plaatsing. En zo niet, dan lijkt Oranje veroordeeld tot een tweede of derde plek. En wachten in het najaar de play-offs voor een WK-ticket. Dus dat wordt spannend. Ja, en ook spannend, heel spannend zelfs, is de Formule 1-kwalificatie voor de Grote Prijs van Monaco vanmiddag. Eigenlijk ook de spannendste zaterdag van het seizoen. Om 4:00 vanmiddag is de kwalificatie daar. En die hoor je uiteraard met live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij jouw Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal is in de Verenigde Staten begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal. In de hitte van New York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurriën Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Luciano Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de stand-by-lijst. Voordat de spelers het veld opgingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Joritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar het basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen de zorgverleners uit hoe het wel zit. Op een rommelmarkt in Harderwijk is een explosie geweest bij een frietkraam. Er ging iets mis met een gasfles. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 zou er slecht aan toe zijn. Tijdens de explosie was de frietkraam in Harderwijk nog niet open. Onrust bij ASML, want Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En het zien medewerkers niet zitten. Op hun eigen platform regent het kritiek, meldt het AD. Ze wijzen op Musk zijn nazi-sympathieën, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders en dreigen met een boycot. 4 automobilisten zijn vanochtend met veel te hoge snelheid betrapt op de A16 bij Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Ze waren op weg naar een bruiloft en reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard. Het is niet bekend of ze bang waren om te laat te komen. Wel zijn ze alle 4 hun rijbewijs voorlopig kwijt. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In het middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegafsluiting is het extra druk op de omliggende wegen. Bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud 1 kwartier. Dat komt door de afgesloten A9 en daardoor staat er ook file op de A10 Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Door de afgesloten A4 is het ook extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft. Daar is de vertraging ook 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Grand Prix Radio.
15: Alexander Stevens.
16: Goedemiddag, 7 over 3 geworden. In de Formule 1 heeft Max de 5e tijd genoteerd in de 3e en laatste vrije training voor de Grand Prix van Monaco. Straks hier om 4 uur de kwalificatie met Olaf Mol en Jack Floyd.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Blijf leuk. Grand Prix Radio met Too Funky en George Michael. Het is je zaterdagmiddag. En misschien heb je het meegekregen natuurlijk. De derde vrije training met Olaf en Jack. Die was eerder vanmiddag. Max Verstappen heeft opnieuw een mooie tijd neergezet. Het belangrijkste nieuws wat we eigenlijk daaruit kunnen opmaken is dat Max achter de Ferrari's er relatief goed bij zit steeds. Daarnaast was in dit geval Mercedes-rijder Kimi Antonelli de sterkste tijdens de laatste derde vrije training. Ferrari domineerde eigenlijk gisteren, moest nu dan genoegen nemen met wat lagere posities. Wat kunnen we nog meer meenemen? Nou ja, laten we het erop houden dat we straks om 4:00 in ieder geval iets voor aanvang van de kwalificatie nog even bijpraten met Olaf en Jack. Die zitten dan hier in de studio in Hilversum. In Parijs, rolstoeltennisser Diede de Groot heeft op indrukwekkende wijze voor de zesde keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. In de finale in Parijs was ze de Nederlandse oppermachtig en versloeg ze de Française Xesina Chasteau. En naast het succes van Diede de Groot was er nog meer.

sterk voor de finalist uit Turkije, Kaplan. Voor Vink is het zijn 9e Grand Slam-titel in het enkelspel. En met deze overwinning heeft hij nu op alle 4 de Grand Slam-toernooien de titel in zijn bezit. Die andere zegens waren Wimbledon, de US Open, maar ook de Australian Open. Zometeen gaan we richting sport in het kort. Op de sportredactie loopt het vandaag rond Rob Steltman. Je hoort hem zometeen hier na de nieuwe van Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Je hoort hem bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kiest opnieuw voor de Tour de France en jaagt deze zomer op ritzegen zijn succes met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse wereldtopper staat voor de 6e keer op rij aan de start van 's werelds grootste wielerronde. De focus ligt de komende maanden volledig op de Franse wegen. De ploegleiding laat weten dat het doel glashelder is. Van der Poel gaat zelf jagen op succes in de heuvelachtige ritten. Daarnaast trekt hij de sprints aan voor ploegenoot Jasper Philipsen. De Belgische ploeg kiest daarmee voor een beproefd recept dat in het verleden al 10 toerzegers opleverde voor de rappe Belg. Van der Poel heeft zelf al mooie herinneringen aan de Franse rittenkoers. Na 2 etappenzegers en 10 dagen in de gele trui weet hij wat er nodig is om te winnen op het hoogste niveau. Om optimaal aan de start te verschijnen is de selectie momenteel op trainingskamp in het Spaanse Denia om de benen te scherpen en de sprinttrein verder te perfectioneren. Voor de start van de Tour volgt er nog een belangrijke krachtmeting in de Ronde van Zwitserland. In die rittenkoers kruist de Nederlandse hardrijder de degen met topfavoriet Tadej Pogacar. Die 5-daagse wedstrijd geldt als de ultieme testfase om te zien hoe de vorm ervoor staat ten opzichte van de absolute wereldtop. De voorbereiding is hiermee in een cruciale fase beland.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio met Simple Plan en Your Love is a Lie. Het is 4:09. Zometeen hier vanaf 4:00 de kwalificatie voor de grote prijs van Monaco met Olaf Mol en Jack Ploy. Intussen is er natuurlijk nog veel meer sportnieuws. In de Engelse voetbalwereld is David Sullivan in opspraak. Dat is de medevoorzitter, maar ook de directeur van West Ham United. En omdat hij in opspraak is, is zojuist bekend geworden dat hij per direct gaat opstappen. Hij is ook groot aandeelhouder van deze Londense club. Hij heeft zijn vertrek aangekondigd naar aanleiding van een aantal aanstaande publicaties met wat hij noemt ernstige beschuldigingen over zijn privéleven. David Sullivan ligt al een tijdje onder vuur, ook bij de fans van West Ham United. Hij zegt dat de aantijgingen met betrekking tot die publicatie die eraan zitten te komen, met die beschuldigingen, feitelijk onjuist zijn en volstrekt vals zelfs. Desalniettemin zegt hij dat hij wel moet aftreden, omdat dat beter is natuurlijk voor deze situatie. Even vooropgesteld, West Ham United degradeerde recent nog uit de Premier League. Het gaat daar niet heel erg lekker. En David Sullivan kiest eieren voor zijn geld in dit geval. Zometeen meer sport hier bij Grand Prix Radio op je

0: Grand Prix Radio met Terrence van Darby tot de laatste snack en wishing well. Olaf, dat kunnen we ook net zo goed geven nu, hè? Dat is wel zo makkelijk. We hebben namelijk de uitslagen van de MotoGP. De uitslag. Het is gelijk corrigerend, dat snap ik ook wel. Marc Marquez, wauw. Eerste, de winnaar van de sprint in de MotoGP. Pedro Acosta, die is de tweede. En Bezzecchi, Marco, de derde. Dat is dus net verreden. Nog opmerkelijke dingen trouwens?
1: Bezzecchi is leider in het WK. En Marc Marquez dacht van, ik kan geen 12 rondjes rijden of 15 rondjes rijden. Maar het is wel gelukt. Dikke 2 seconden voorsprong. Dus no stress. En het is wel bijzonder, want hij is pas een maandje fit. Dus het is wel heel raar dat hij zegt, ik ben niet fit. Dus wat doet de rest dan? En hij wint gewoon.
0: Dat is wel heel cool. Vers van de pers dus.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken de hele dag al veel files. Onder andere is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. De vertraging is daar 10 minuten, komt door de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4, Den Haag-Amsterdam, tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging een kwartier. Daardoor ook extra drukte op de A10 Zuid, daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. De afsluiting van de A4 bij knooppunt Ketelplein veroorzaakt extra drukte op de A13 Rotterdam-Den Haag. Houd daar ook rekening met een kwartier extra reistijd tussen Rotterdam-Overschie en Delft. En bezoekers aan een evenement in Buslo veroorzaken file op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een uur op onthoud.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Alexander Stevens, 3 over half 4, zometeen nieuws over.

Country Radio, jouw sportradio met Lost Frequencies op je zaterdagmiddag. En nieuws vanuit Amsterdam als het gaat over voetbal. Aanvaller Kai Vink gaat namelijk weg bij Ajax en vertrekt per direct richting... ja, het hoge noorden, Friesland, naar Cambuur. Hij is 19 jaar, maakt de overstap dus naar de nieuwe Eredivisionist. En hij hoopt eigenlijk met die overstap op meer speelminuten in de Eredivisie. Hij had nog een contract dat doorliep tot de zomer van 2028 bij Ajax. Maar hij kiest dus nu toch voor een nieuw avontuur. Beide clubs hebben de transfer vandaag officieel bevestigd. Echter, hoeveel Cambuur betaalt voor dit jonge talent, dat is niet bekendgemaakt. Maar meestal is het zo kwestie van wachten

said Fred and don't talk, just kiss it. Het is 4:10. Per Schuurs, ken je hem nog? De voetballer, de verdediger uit Limburg, 26 jaar. Hij komt terug in de Eredivisie. Hij gaat aan de slag in de Goffert bij NEC. Hij was transfervrij en heeft volgens zijn zaakwaarnemer in principe akkoord bereikt met de Nijmegenaren voor 3 seizoenen lang. Hij speelde natuurlijk eerder bij Fortuna, maar ook bij Ajax, voordat hij de overstap maakte naar het buitenland. En met de komst van Per Schuurs versterkte NEC zich met een toch wel ervaren centrale verdediger voor het nieuwe seizoen. Dan even voetbal als het gaat over het WK. Over een week is het zover. Bij Japan, een van de tegenstanders natuurlijk van het Nederlands elftal, zijn er groeiende zorgen over de fitheid van de aanvoerder, Watoru Endo. De middenvelder heeft voor de derde dag op rij een training overgeslagen. Hij raakte geblesseerd in een oefenwedstrijd. Dat was die tegen IJsland. Met de start van het wereldkampioenschap, zometeen, begint de tijd te dringen voor toch wel de belangrijkste speler van de selectie van Japan, om in ieder geval weer fit te raken voor de groepsfase. En sowieso is er nieuws vanuit het WK, maar dan vanuit Argentinië. Gaan we zo meteen even induiken. Het gaat dan over Lionel Messi. En we hebben natuurlijk sport in het kort. We praten hier over alles bij je.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix-resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio met Madonna en Don't Tell Me. Het is 3:50 geworden. Schuin tegenover me zit Jack Ploy. Jack, hi.
1: Hi.
0: Wat gaat er gebeuren zometeen in de kwalificatie? Kan jij een klein tip van de sluier doen oplichten?
1: Nou, het belangrijkste nieuws op dit moment is dat de auto van Olly Bimmer klaar is.
0: Oeh, dat is goed.
1: Dus die gaat weer gewoon meedoen. En het belangrijkste is Ferrari en Kimi Antonelli. Dat zal het gaan worden, denk ik.
0: Ferrari en Kimi Antonelli. Wie geeft je de betere papieren? Mercedes of Ferrari?
1: Antonelli.
0: Antonelli toch? Oh, ja. Max tot slot?
1: Ja, hij gaat meedoen, maar niet voorin, denk ik.
0: We gaan het zien zo dadelijk. De kwalificatie met Olaf Mol en Jack Ploy.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon...
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: vrienden en vriendinnen van de sport. Een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En die zit schijnt er heel voor mij. Want we gaan het tegenwoordig in de nieuwe Grand Prix Radio studio. Hier zijn we, jongens. De mooiste kwalificatie van het seizoen, die komt eraan. De zesde ronde van het WK. We gaan kwalificeren in de straten van Monte Carlo, Monaco. Morgen worden over 78 ronden gereden. De lengte van het circuit is 3337 meter. Hoogteverschil 42 meter in zijn totaliteit. Geen openslaande voor- of achtervleugels, maar natuurlijk wel de overtake detection. En dat gebeurt allemaal op start-finish. En zo is het. De woeste route door de straten van Monaco op de soft, de medium en de hard voor de wedstrijd. Ik denk dat we alleen maar de softband gaan zien. Want ja, van de medium en de hard had iedereen voorafgaand aan vandaag nog maar eentje over. En die wil je wel bewaren voor de wedstrijd, als het nodig mag zijn. Tot op heden perfecte weersomstandigheden in Monaco, zo ook nu.
1: Het is 23,8 graden buiten temperatuur. De baan, verrassend hoog temperatuur. 47,4 graden, 52% luchtvochtigheid en een klein beetje wind.
0: Minder dan vanochtend.
1: Ja.
0: Toen was het 4,9 en nu is het 1,8.
1: Maar het was bijvoorbeeld, dus ik denk hij zal wel snel afkoelen, maar...
0: 1,8 kilometer per uur. Ja, het is natuurlijk een zonnecollector. Hè? Asfalt is één zonnecollector. Zojuist al even genoemd in het programma van Alexander Stevens. Dank daarvoor, Alex. Goed nieuws voor Olly Berman en zijn fans.
1: Ja, auto is klaar en het lijkt erop dat hij gewoon lekker mee gaat doen.
0: Weten we wat ze veranderd hebben? Of denk jij...
1: Ik heb het niet kunnen
0: wat
1: lezen.
0: Wat ik inschatte voor de veiligheid, de versnellingsbak, want die heeft sowieso een tik gehad.
1: Ja, ik zal nog één keer updaten.
0: Updat. Als jij even dat upt, dan uppen wij even dit. Zelfs in de derde en laatste vrije training van het weekend in Monaco was dus vanochtend Kimi Antonelli. Die was maar liefst 0,3 sneller dan Charles Leclerc. Voor Lewis Hamilton, die zat er wel 0,004 achter. Dus de Ferraris gaan allebei wel even hard. Russell op 0,004. En dan Verstappen 5e op 0,019. Dat zijn Monaco dingen. Gaan er niet roepen, ja, maar het kampioenschap en zie je wel. En het is zo moeilijk om die ronde eruit te persen. Ik voorspel je dat er een aantal jongens in deze Q1 naar buiten gaan met voldoende brandstof om die hele Q1 te blijven rijden. Omdat je niet weet, je gaat een ronde aanzetten, kun je gele vlaggen krijgen, ronde weg. Ga je niet 3 minuten naar binnen mannen en dingen doen. Dus je gaat gewoon weg met nieuwe banden en een volle auto. Hopende dat je die goede ronde eruit krijgt. Je haakt ook meteen af als het niet lukt. En als het beter gaat, dan heb je hem te pakken. En dan kun je eens nog besluiten van oké, hij is goed genoeg om uiteindelijk door te gaan. Want het gaat om nu een plekje bij de eerste 15, 16. Dat is waar het om draait. Onder de streep wil je niet staan. Maar er komt altijd iemand te staan. En er komt altijd aan het einde van de rit weer het gedoe met het uitrijden van de pitstraat.
1: 22 man voor het eerst, ja. Die kwalificatie.
0: Nou, we hebben het voor het eerst in de laatste paar jaar.
1: Ja, een paar jaren. In het nieuwe era.
0: We hebben vroeger pre-kwalificatie gehad hier, Jack. Dan moesten ze van tevoren kwalificeren. De mannen van Andrea Moda, die hadden een Formule 3000 chassis... met een Formule 3000 motor erin. En die gingen Formule 1 inschrijven. Alleen maar dat ze overal naar de wereld konden en 's avonds feesten. Altijd eruit in de pre-kwalificatie en Polonaise. De gelijkleggers lagen landen hebben geluk, want er loopt al een klokje. We gaan starten over 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35 seconden. En dan ben je denk ik al een heel...
1: Ik zag jouw boot.
0: Daar ken mijn boot niet wel helemaal onderaan met dat blauwe zeiltje eroverheen. 2,5 meter in het vierkant. Je weet wat ze betalen aan die bootrampen. 10.000 euro per strekkende meter. En er liggen boten van 104 meter.
1: Dat is bizar.
0: Per dag. We waren ooit bij Marcel Boekhoorn aan boord. En die ging even bellen met zijn boekhouder of hij die boot even vol kon tanken. Die roept gewoon, Sjaak, kun je even 3,5 ton overmaken? We moeten even diesel tanken.
1: 3,5 ton?
0: Luxe probleem. Ja, maar als ik niet varen.
1: Goodness.
0: Alright, we zijn er bijna jongens. Dan gaat Q1 beginnen. Ja, zoals ik zeg, voor velen, we zijn onderweg. De vlag is groen, qualifying loopt. Nu dus met al die voitures op de baan. Daar gaan er straks weer 6 van afvallen. Dan wordt het wat rustiger en dan gaan ze elkaar nog moeilijker maken. Het is zo belangrijk dat je op het juiste moment naar buiten gestuurd wordt. En waarom roept de hele Formule 1-wereld, de liefhebbers, Jack, ikzelf en jij thuis ook op de bank, waarom is Monaco het mooist? Het is rachen tussen de vangrail. Dat heeft... Baku heeft dat net niet, op een bepaald deel wel. Las Vegas heeft dat ook niet. Singapore heeft dat in die zin ook niet. Want ja, dit gaat dus echt gewoon... Dit is 's avonds ook weer openbare weg. En dat hebben die circuits ook niet. En dit is echt gewoon letterlijk tussen de vangrail. En regelmatig moet je hem net even schampen. Niet te hard raken, maar net even schampen. Dan weet je dat je precies goed ziet. Er zijn punten, daarbij gebruiken ze. Zwembad in, gebruiken ze die vanger om er zo even tegenaan te leunen. En die krijgt dan een heel hupje die je auto weer net even in de goede richting zet. Ja, dat blijft erg bijzonder hier. De klok staat inmiddels op 16 minuten en 54, 53, 52, 51, 50. Ter controle dat je nu helemaal zink en gelijk legt en ligt. Mocht je nou vrienden of buren hebben die nog denken van... ja, hoe werkt het nou? Joh, ga ze even helpen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Je downloadt de app van Grand Prix Radio. Je hebt beeld, je hebt geluid. Tegenwoordig kun je je beeld pauzeren en je geluid pauzeren. Zet je het samen, plimplom. En ready is ready. On the flow.
1: Het leuke is als je ooit met je vrienden bent wezen indoor karten. Als je dat gevoel hebt dat je langs die vangrails rijdt... dat hebben zij dan even ongeveer 30 keer zo snel. Je...
0: Ik denk, jij gaat uitleggen hoe de timing van het indoor karten werkt.
1: Nee.
0: Wat is de link hierin? Even ter herinnering van wat dingen met kampioenschappen en kwalificeren. En allemaal.
1: De enige die nog binnen staat is Max trouwens.
0: Ja, maar die wacht op deze die run gedaan hebben. Tenzij die niet weet dat zij waarschijnlijk ook allemaal langer door gaan rijden. 2016 crashte Max in Q1, starten van de pitlane. In Miami werd Piastri met haar hak over de sloot net niet outqualified in Q1. Laatste 2 jaar achter elkaar Alexander Albon. En daar de vriendin van Lewis Hamilton.
1: Ja, het is een beetje officieel nu, hè?
0: Kim Kardashian, ja.
1: Ze heeft het op Instagram nu een beetje bekendgemaakt.
0: Tja, je moet er zin in hebben.
1: Wie?
0: Nou, Lewis.
1: Hij of zij?
0: Ik heb wel geen idee. Ik kan er niet... Ja, goed, maar ik ben daar te jong voor. Ik kan er niet zoveel mee. Wat is je vak? Ik ben influencer. Ja, wat, leg mij dat even uit dan. He?
1: Je bent er te oud voor?
0: Ja, ik ben er te oud voor.
1: Oh, dat is, die zei je te jong voor?
0: Nee, maar dat is een contradictie.
1: Oh, oké. Okay.
0: Hoe heet dat? Contradictipari of zo?
1: Nee, contradictie al in terminis.
0: Kijk, dat wil jij er weer. Jij hebt gestudeerd.
1: Lewis Hamilton.
2: Charles backing into me.
1: Understood.
0: Charles backing into me.
1: Oké. Okay.
0: Oké, hij vindt dat Charles niet hard genoeg rijdt. Maar Charles kan niet harder, want die heeft even iemand voor zijn neus zitten. Dat is even logisch. Charles backing into me. Bijzonder. En hij heeft Colapinto daar zitten. En kijk hier. Dat is Colapinto. Nou ja, zwaar. 1441, 39, 38, 37. Wie, wat, waar, waarom? Perez begint goed. Ja, dat is logisch. Paarse sectoren. Er is nog geen tijd gezet. Dan is alles als eerste is paars.
1: Toch wel een beetje bijzonder hoor. Die P achter Verstappen als enige.
0: Hij wil out of sync. En dan kan hij het ook nog slimmer doen. Want als hij dan het lef heeft. Dan zegt hij, oké, ik pak zo dadelijk 11 minuten hiervan. Neem voor 11 minuten brandstof mee. En ga 11 minuten buiten rijden. Als ik naar buiten ga, kom ik niet meer binnen. Als deze het doen. Zullen ze een gok nemen dat ze voor het einde binnen moeten zijn? Ik denk dat ik dat wel begrijp. Laten we hopen dat dat het is, want hij is inmiddels naar buiten. Dus ja, hij zit gewoon even anderhalf rondje out of sync. Wat hij dan ook nog kan doen, is nu heel veel mensen in de weg gaan zitten. Nee, gaat hij niet doen, want zo zit hij niet in de wedstrijd. Liam Lawson is denk ik vooralsnog de snelste op de baan. Waarom zeg ik dat? Hij heeft 4 paarse minisectoren in sector 1. En die heeft geen enkel ander op dit moment. Berman zit goed in sector 2. Dat is ook goed nieuws voor Ollie Berman. Dan heeft hij ook wel het vertrouwen. Maar ook dat is allemaal omdat er nog geen tijd staat. En die gaat er wel komen. Want daar zijn Perez 15-9. Reeds vanochtend 14-9. Dus die laat nog even een seconde liggen. Gasly, Berman. Bam, Berman 15-9. Nou, dat is al beter dan vanochtend, toch? Of had hij vanochtend al een ronde tijd staan?
1: Dat gebeurt er met Gasly.
0: 14-4. Hobbeltje, oei. Ja. Momentje overstuur en een hobbeltje. En daardoor komt hij bij de tiptop. Oei, daar raakt hij eigenlijk zelfs heel even de vangrail aan de rechtervoorzijde. Dat hoort natuurlijk ook niet. Nou, hier zijn de Monegasken natuurlijk alleen maar mee bezig met Charles Leclerc. Verlenging van zijn contract bij het team van Ferrari, wat hem tot op heden nog weinig geleverd heeft.
3: Maar dat is de worst prep ever. Come on. What are you doing?
0: Isaac Hadjer is zo leuk als hij boos is. That's the worst prep ever. Oftewel, de auto is niet voorbereid. Of ik zit in een situatie waar ik niet wil zitten. Hij zit achter Colapinto en voor Gasly. Hij heeft een behoorlijk gat.
1: Dat denk ik.
0: Ja. Maar ja, dan heeft hij dat gat moeten creëren. En dan is hij misschien een rondje mee verloren. En dan gaat hij over de pis. Charles Leclerc, paars in sector 1, paars in sector 2. Lando Norris gaat naar een voorlopige eerste tijd. Daar komt Leclerc. Pangang. En bingo. en lekker. 14-1. Het is nog allemaal wel ver weg van waar het hoort, hè. Het was er nog een 12-7 en 13-0. Leclerc, Norris, Lawson, Gasly. Hamilton naar 3. Achter Norris. Norris op een tiende van Leclerc. Leclerc, Norris, Hamilton, Ocon op 1,2. En dan voel je hem aankomen tussen die 0,2 van Hamilton en die ene seconde 1,2 naar Ocon. Kunnen anderen tussen en die springen er ook tussen. Hulkenberg op 16e is knap. Antonelli is ook wel oké.
1: Russell en Verstappen nog geen tijd, maar ze zijn wel onderweg richting die tijd.
0: Even kijken waar Verstappen zit. Zit achter Lawson. En houdt op. Zie je, laat het varen. Dan Bortoletto voorbij komen, want hij heeft te horen gekregen. Achter Bortoletto zit een groot gat. Dat gat is helemaal naar Alonso en Stroll. Dus daar kan hij, en dat snap ik, hij heeft nu de tijd om dit op te lossen. Door Bortoletto te laten varen. Bijna stil te gaan staan. Opkomen rechterstuk. En dan heeft hij een heel gat achter zich tot aan Alonso en Stroll. Aan boord bij Isaac Hadjar. Linksaf richting Tabak. Daar gaat Gasly keurig aan de kant. Wow, hij zit op trappen. Hij zit op trappen. Hij staat natuurlijk nog buiten de streep. Dus wordt hij gerekend naar de 1.16.0 van Alonso. Dus denk dan niet, hey, hij is sneller dan snel. Verstappen is dat wel.
1: Ja. Paars in sector 1.
0: Hadjar nog zonder tijd. Wat wordt zijn eerste Canari? Een negende positie.
1: Leclerc, Norris, Antonelli, Hamilton, Bortoletto, Hulkenberg, Piastri, Sainz, Hadjar, Ocon is de top 10.
0: Verstappen nam Sainz mee, komt nu wel bij een groepje jongens. Oh, hij ziet hard. Ziet hij tegen die Aston Martins aan te krullen. Lawson, Lawson, move, goed zo. Ja, ja, laat de gas wel staan, dat weet je. Maar goed, zijn paars is alweer naar groen veranderd. Niet zo spannend. Top 5, 6. Top 5. Ja, 14-5. Oké, maar dat is wel een bankerlap, hè? Op 0,3. Op een tiende. Zien we hier nog? Ja, dit is het moment. Sorry dat ik even brutaal riep, los en move. Zit er nog wat meer bij? Nee, hier los en had al eerder weg kunnen zijn, toch? Dit had hij niet hoeven doen. Hij gaat laat weg.
1: Nee, hier verspeelt hij tijd.
0: Oh, dit was eerder.
1: Ja.
0: Oh, dit was die eerdere ronde waar hij afhaakte. Ja. Slecht moment om die dan te laten zien. Want je gaat terughalen wat er net gebeurde, waar Lawson aan de kant ging. En dit was het moment dat ik net zei, ah, hij laat
1: Leclerc.
0: Laat ze varen. 13-3. Nog steeds geen 13-0 van vanochtend. 1 Leclerc, 2 Norris, 3 Antonelli. Maar het gaat natuurlijk onderaan de streep.
1: Bottas, Albon, Stroll, Perez en Alonso. Onder de streep. En Colapinto ook.
0: En wie zit er op de wip?
1: Russell.
0: Wacht. Piastri naar 3. Oscaro Piastri. Denk ik een van zijn betere rondjes dit weekend. Daar kan hij blij mee zijn. Oh. Oh, is binnen. Kijk je naar het helmpje, denk je, oh, hij rijdt langzaam. Weet je. Dan kijk je iets op en denk je, oh, hij rijdt pitstraat. Uitzoomen.
1: Russell is nog niet aan het versnellen. Staat nu onder de streep.
0: Hij heeft nog 8 minuten en 44 seconden te gaan. Hier kijken we naar Alexander Albon, 21ste en net na de goede kant van de streep. Maar dat gaat dan denk ik niet genoeg zijn. Russell gaat daar wegkomen. In principe Colapinto ook wel, dus twee plekken. Dan zou hij net op de wip zitten. Onboordgeluid van Kimi Antonelli richting de Leus Herpin. Dat heet wel niveau whatever tegenwoordig. Wij zijn ouderwets, Leus Herpin, want toen heette het uiteindelijk nog Leus. Leuves. Ferrari, McLaren, McLaren, Mercedes, Ferrari en dan Red Bull, Red Bull, Audi, Audi. Sainz weer goed hoor. Was hij toch Albon redelijk zijn oren? Terwijl er van de week berichten kwamen dat Albon door andere teams benaderd zou zijn. Oei, Antonelli met een tail wiggle. Uitkomen van Tabak.
1: Russell nog geen paarse minisectoren.
0: Iets te veel temperatuur in zijn achterbandjes. Nou ja, bandjes, achterbanden. Vette, dikke, ronde, bolle dingen. Daar komt Antonelli naartoe. Van 4 naar 3. Het was geen perfecte ronde. Maar goed genoeg om door te komen. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Hamilton heeft nu een paarse middensector. De Lewis, 6e naar de 3e tijd.
1: George Russell. Wat doet hij? tiende tijd voor George Russell komt hij aan, schat ik in zo. Ja, tiende plek.
0: Wow, hier dat moment van Kimmy. Dat was één. Laten ze hem staan, want tabak uit. Let op zijn stuur. Let op zijn stuur. Vrot die. Dat was echt een momentje, hoor. Had ik dat de hele gezien. Voilà. Oh. Oh, bij George was de balans ook nog even ver te zoeken. Dus misschien wel logisch dat hij nog even aan het wachten was. Maar ja, de drukte, de gekte, de idioterie. Het is echt niet normaal. En dit is wel het punt. Er zijn er een paar, Bortoleto, Sainz, Perez en Bottas. Van Perez en Bottas begrijp ik het, want die gaan er een nieuwe set aan geven. Berman en Sainz nemen een gokje, maar die zitten allebei op anderhalve seconde.
1: Onder de streep, Gasly, Colapinto, Alonso, Perez, Stroll en Bottas.
0: Ja, dan horen die Alpines daar niet thuis. Maar ja, wat gaan die doen? Zevende, achtste rondje. Verstappen is ook rustig aan het rijden. Het is, ja, kijk, Verstappen zit nu weer helemaal goed. Hij heeft Antonelli voor zich. Heeft Hamilton achter zich. Heb ik het even over op de baan. Norris zit achter Russell en Hulkenberg. Hier gaat Russell aan de kant. Dat is Hulkenberg al trouwens, dus dat is helemaal goed. Tiende, hè? Lando Norris. Bijna de hele derde vrije training gemist. Hele kabelboom voor die auto veranderd. En dat is echt een huge klus.
1: Snelst in sector 1 Antonelli, sector 2 Leclerc, 3 Norris.
0: 2 Norris.
1: ja.
0: As we speak.
1: Snelst in sector 3.
0: Oh, sorry, snelst in sector 3, neem ik aan.
1: En zet een tweede tijd.
0: Leclerc, Norris, Hamilton, Antonelli, Verstappen 5 op 16e, dan Piastri. Allemaal goed genoeg om door te komen en toch zijn ze aan het doorpushen. Want ik vertel het, die voorste jongens die gaan echt niet meer naar binnen. Auto wordt lichter, banden zijn een fractie minder. Vertrouwen een tandje groter. Dat levert je rondetijd op in Monaco. Tussen de muren.
1: Hadjar in de pits.
0: Ja, en dan met 5.14 is dat spannend. Ga je hem dan nog een keer naar buiten sturen? Ik zou het niet doen. Maar ja.
1: Verstappen op 2/10 van Leclerc. Zag ik dat goed na sector 2?
0: Ja, hij is goed bezig. Hij is goed bezig. Hij is goed bezig. Antonelli naar 2. Daar Verstappen. Bam, Verstappen naar 2. 13-4. Hatsa. Op 2/10. 1 Leclerc. 2 Verstappen. 3 Antonelli. 4 Norris. 5 Hamilton. 6 Piastri. 7 Hadjar. Ik zeg goede startgrid. Maar er moeten nog 2 Q's gereden worden. dus we bennen er nog niet.
1: Russell gaat niet goed hoor.
0: Russell op 11 jaar. Maar het is voor nu nog niet belangrijk toch? Of ben je bang dat hij 1.5? Nee hoor.
1: Nee. Hij gaat wel door naar Q2. Maar
0: 16e.
1: Hij wil erbij zitten.
0: De balans is niet goed. Springt hij? Ja, 11-7. Mwah. Is niet heel erg hier, Rigo. Maar goed, hij heeft tijd. Dan kan hij ook nu zeggen, de eieren. Lossen gaat nog even naar 9. Maar het gaat natuurlijk wat er onderaan zit. Op de WIP zit nu Colapinto en in zekere zin Ocon.
1: En nog een beetje Sainz ook.
0: Ja, maar dan Berman ook op 1.6. Maar ik zie die jongens die nu naar buiten gaan zijn op nieuwe banden. Perez en Stroll en Bottas. Zie ik dat niet zomaar dichtrijden, dat gat. Drukte. Ocon gaat balen. Wat een actie, hè? Het gaat een hele zootje. We hebben normaal gesproken in een Q1 heb je wel eens een minuut of 3 dat je denkt, nou, staan even allemaal binnen. Maar dat risico neem je hier niet. Je weet niet wanneer je rondje komt. De anderen bepalen mede of, hé, ik heb nu een vrij rondje. Want je kunt dat niet afdwingen.
1: Charles Leclerc weer snel bezig, hoor.
0: Ja, bewaar het voor Q3, zou ik zeggen. Eerst als Lewis Hamilton kijken. Hamilton nu 5. Verbetert zijn tijd, maar niet zijn plek. Blijft op 5. Nico Hulkenberg. Oh, dit is knap, hè? Ja, dit vind ik echt knap. Hulkenberg naar 6. Jongen, als hij dat ding in de top 6 zit, dan heeft hij dus Piastri achter zich, Russell achter zich en Hadjar achter zich.
1: Geel krijg ik door op de computer. Waar?
0: Hebben we een yellow fellow? Hij is er wel. Piastri rechtdoor gestoken. Zwart is het blok van Antonelli. Failing to follow. Oh ja, die kennen we. Mm-hmm. Antonelli heeft al langzaam gereden om mensen uit de kant. Oh, Gabriel Bortoleto. 2.20. komt hij daar weg. Ik hoop dat de lens vertekent.
1: Hij loopt nog.
0: Even luisteren.
2: Op rood en van suspension.
0: De lens vertekent niet. Dat wiel stond helemaal niet aan Sanjulukkersdam. Ik hoop dat de lens vertekent dat hij links naar buiten staat. Die met zijn rechterwiel en zijn linkerachterzak kijkt. Ja, en daar uit. Is... We zetten hem er even bij. Hè? We hebben hem niet gejinxed, hè, Jack?
1: Nee, we zeiden niks.
0: Code lood. We gaan gewoon eens een barretje maken. Nou, komt hij aan. Eigen fout. Boom. Daar dus. Hij breekt hem op de rechts. Daar, op die curb. Bam. Hij doet het daar. En hier is hij al kapot. Zie je? Ja. Hij toucheert die oranje vangrail. En dat was too much. Ja, dan sta je nu 14e. Dan mag je hopen dat dat zo blijft. Dit is wel makkelijk te repareren. Stuurstangetje. Boem weer weg. Marshals moeten wachten tot ze signaal krijgen. Dan pas mogen ze aan de voorkant van de vangrail. Kijk, daar gaat de auto van Russell. Dan moeten ze nog wachten op de auto van Alonso, denk ik. Even links onder in beeld blijven kijken. De helikopter niet te ver uitzoomen met dat ding. Zakken.
1: Doen. Ja.
0: Nou, Alonso moet er nog voorbij. En dan mogen ze hem op een kaartje zetten. En dan gaat hij terug.
1: Ja, goed, Q1 is voorbij.
0: Nou, ze maken... Nee.
1: Toch? Dat kan toch niet anders?
0: Nou. Wat is het? Perez en Ocon zit maar een tiende. Nee, sterker nog, zit 300ste. Perez gaat nog naar buiten, hoor.
1: Ja, maar gaat hij het redden?
0: Nou, 300ste is in Monaco wel te doen als je denkt van podium of jodium. Eén van de twee.
1: Ik denk dat Max wel tevreden is.
0: Nu wel. Zeker. Situatie.
1: Apart tactiek. Maar... Ja.
0: 2 minuten 11 nog op de klok in Q1. En op de streep staat Ocon. Onder de streep Perez, Berman, Sainz. Vreemd, want die zat er net goed bij. Dus ja, die gaat ook nog wel komen. Was hij net naar buiten gaan, denk ik. Juist. Ja. Dus mijn gevoel zegt dat Berman en Sainz daar wel uit moeten kunnen. En dan wordt het vanaf Lindblad lastig. En misschien voor Bortoleto, maar die gaat natuurlijk niet rijden. Hier Perez. Hij weet wel hoe het moet. Ja.
1: Is die auto niet snel genoeg is?
0: Ik denk de Cadillac ook nog een beetje zwaar. Kijk, zie je, die Sainz, die heeft al, die kennen we die ogen van hem. 2/10 tot aan de 16e stekken. Waar deze jongens nu geluk mee kunnen hebben, en ik weet niet of anderen dat doen, is dat de top, wat ga ik dat voorzichtig zeggen?
1: 5?
0: Nee, 9. De top 9, een seconde. Dat die jongens zeggen van, oké, ik geloof het al in die 2 minuten. Dat geldt in bergje auto's. Dit is een mazzeltje voor die gasten van een Cadillac dat ze de laatste pitbox hebben. Daardoor rijden ze steeds weer. En die rest denkt allemaal steeds, kakken. Rijden die 2 Cadillacs weer voor mijn neus. Want het zijn natuurlijk niet de snelste auto's. Maar het zijn wel de eerste die de baan op mogen. Nou, dat dus. En meer.
1: 16:22 gaan we weer verder.
0: Oké. Moeten we daar ChatGPT op loslaten? Hoeveel is 16 gedeeld door 22? Oh, het is een uur tijd.
1: Dit is over 2 minuutjes. Ah. En 30 seconden bijna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar daar mochten ze naar voren rijden. De pit exit is nog dicht. Maar ze hebben dus al... Als die tijd komt, dat is het moment dat ze naar voren mogen rijden. Aan het water buiten de kaai te zien, waait het toch wel redelijk. Of tenminste, komt uit een goede hoek. Juist, daardoor lage bal. Weten de zeilers wat dat is. Restart, oh, nou, 2,5 minuut was het wel, Jack. Want het is nu nog 2 minuten 18, 17, 16 en minder. Vraag is, wie gaat wat doen? Ja, natuurlijk gaat die Alpine. Ik snap het wel. Die moeten wel even een plekje zien te verdedigen. Colapinto is daar niet zeker hoor, op de 13e positie. 1,2 seconden. Bortoleto op 1,3, net als Lindblad. Ocon op 1,4. Perez op 1,5. Kijk, op een circuit als Barcelona, weet je, 2/10, dat maken ze niet zo snel goed. Maar hier zou dat dus wel kunnen. En helemaal, als er gebeurt, mocht er gebeuren, wat we doen, ja, dan...
1: 2 minuten 11 nog te gaan, als ze gaan beginnen. 2 minuten 11, nou, rondje. Outlap, wat zal het zijn? 1,20.
0: Ja, moet je wel redelijk doorrijden hoor. Dus 7 seconden langzamer dan een blaasrondje. Dan een blafrondje.
1: Dan moet je echt wel een beetje mazzel hebben hoor. Als die twee Cadillacs een beetje tralalala tiddelidelie.
0: Ja, of rondje.
1: Dan moet je echt wel een beetje mazzel hebben.

0: persoonlijk. Ik zou een gebruikte band gaan waar al wat temperatuur in zit. Want je hebt nu niet...
1: Hè, gisteren, zonder van je nieuwe band?
0: Nee, maar gisteren gezien dat de banden hebben... ze deden twee installation labs, ja, in wezen. Om ze op temperatuur te krijgen.
1: Louis zijn handschoenen liggen naast de cockpit, dus die gaat lekker niet.
0: Nou, heel verstandig, zou ik verstandig vinden. Hey, als je heel simpel gaat rekenen, dan stel dat Louis zijn positie in gevaar moet komen, dan zijn er dus gewoon 17 coureurs die in één keer een seconde of harder moeten gaan dan ze gingen. Dat gaat niet gebeuren, dus dat is een rekensommetje. Dus als je naar buiten gaat, dan kan je het doen om er te willen zijn, om een verandering die je hebt aangepast nog even te voelen en te checken. Maar voor je positie, je tijd is het niet spannend. Toch zijn het er nog weer meer dan je denkt. Want ik zie ook een van de McLaren's. De langzaamste McLaren is Piastri. Maar die zal niet tevreden zijn met zijn balans. Dus ze zal die zeggen, doe even, kijk ik even. Die onderste gaan allemaal op een nieuwe set. Dat begrijp ik wel. Tenminste, kan ik me zo voorstellen. Nee, Perez hebben gebruikte. Slim. Heeft naar mij geluisterd. Mooi. Hebben we graag. Bottas wel op een nieuwe set. Nee, ook niet. Maar Alonso ook niet. Kijk, 14-5 gokken ze nu als projected time. Dat betekent dat het op 12 safe zou kunnen zijn. Maar ja, neem je het risico? Dat is de vraag.
1: Zit inmiddels al op 1, 25, 24, 23 nog te gaan.
0: Ja, je kan het makkelijker maken. Ze moeten een 1-15 rijden. Bam, nu. Degene die nu de pitstraat nog niet uit zijn, die gaan het niet halen. Ja, kijk, roep hem maar terug. En Piastri dus ook niet. Die gaat ook afgevlacht worden. En Hartjaar idem dito. Dat is een beetje zinloze exercitie dan. Ja, alhoewel de driver tracker loopt een fractie achter. Moet ik ook wel weer reëel in zijn. Wie wat waar? Nou, de top 6 is binnengebleven. Logisch, Piastri dus wel naar buiten. Maar ik denk dat die het net niet gaan halen. Russell is nog binnen. Lawson is nog binnen. En Bortoletto, ja, logisch, heb ik kapot te wagen.
1: Ja, Liam Lawson wilde wel, maar die kwam de pitstraat niet uit.
0: Ja, maar dat vind ik wel realiteitszin.
1: Ja.
0: Nee, gaan we niet halen. En hij heeft natuurlijk van de week eens een keer door het rode licht ingereden. In de vrije training 1. Na een code rood. Dat was 1/18 van een seconde. Toen zeiden, ja, als ik stop, dan heb je kans dat ik alles blokkeer en op de baan gelei. En daardoor hebben ze hem geen straf gegeven. Want in principe is door rood rijden, weet je wel allemaal. Door rood, dan ben je het bokkie. Deze zijn dus al bezig aan een getimede ronde, hè? Laat dat duidelijk zijn. Dus we moeten zo even opletten wanneer de vlag valt. Om te zien van welke... Kijk, nou hier dus. Ja, happy. Dat was Gasly, toch?
1: Colapinto.
0: Oh, Colapinto heeft niet gezegd. Dat was Colapinto dus. Nou, alle anderen die kunnen niks meer. En deze kunnen deze ronde nog afmaken. Dus Colapinto, zeg jij, dan... Hebben Gasly, Berman, Alonso, Ocon, Sainz en Albon nog kans om hun tijd te verbeteren? De rest niet.
1: Forget about it.
0: Wat gaat daar nog gebeuren? Groen, groen bij Bottas, maar die is ook al afgevlacht. Nee, ik ga hier naar de vlag. Oh, lekker. Hè? Raar, twee keer moment oversturen, twee keer pompen. Auto te laag, misschien wel een beetje krom. Geen verandering. De rest naar binnen gereden. Kreeg te horen, er zit niemand achter je. Wat kan Olly Berman nog doen? Die staat daar in de gevarenzone. Olly Berman, nee hoor. Wow, verbetert wel zijn tijd. Maar komt tekort achter Perez. Daar gaan ze bij kennelijk wel blij mee zijn hoor.
1: Perez, ja, maar Olly, zijn auto was natuurlijk stuk hè.
0: Ja, oké, okay, maar Perez is wel niet door. Maar hij staat er wel. Twee hazen eruit hé. Dat is niet goed niet. Dat komt namelijk ook.
1: Volgens mij is het klaar, toch?
0: Ja, de rest staat binnen. Nou, de rest staat binnen. Goed, we nemen dus afscheid van...
1: Esteban Ocon, Sergio Perez, Olly Berman helaas, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll.
0: Zal wel een
1: twee hazen, twee Cadillacs en twee Aston Martins.
0: Zal wel een boordradiootje komen.
1: Olly nog even een muurtje geraakt? Nou, net niet. Very close, oh... Overstuurmomentje.
0: Zwembad uit. Plonk, landen.
1: Zou die er nog zin in hebben?
0: Sainz goed gedaan trouwens, hè? Wel even naar 10 gegaan.

0: Alonso. Zou hij het nog leuk vinden?
1: Hij is in ieder geval geroepen, dit zijn de slechtste generatie auto's waarmee ik ooit in Monaco gereden heb. Dan had hij een beetje moeten aanpassen in de race, want ik heb hem met een hele rare andere auto's gezien. Oh, hier rookt er weer van alles. Dat is een blokkeermomentje. Doep, blokkeermomentje, laat los. Het is wel knap dat hij dit redt, hoor. Ik bedoel, 6 van de 10 die hangen hem op de kop daarbij staan er van binnen. Sainz beste gedaan, hè, van dit setje.
0: Ja, ja.
1: Eerlijkheidshalve ook Berman zijn ronde verbeterd en Bottas zijn ronde verbeterd. En dat was hem.
2: 10-4-3, that's P18. I'm lucky with that yellow.
1: Ja.
3: Man, we're so lucky.
2: Yeah, sorry, Ali.
3: Oh, guys, I gave it everything on that lap, I'm sorry. We need it more, man.
1: Dat is een beetje wat collega René Hoogterp altijd doet, hè. Indianapolis kiest zijn winnaars. En dat is ook Monaco. Er zit altijd veel meer voor je gevoel in.
4: 17, Sainz flipped us.
3: Are you serious?
4: Yep.
1: Oh. Ja, Sainz pipped us. Dat was de man die dus van onder de streep nog eventjes naar boven kwam.
0: Esteban Ocon stond 16e. Ploep. 17e.
1: Pipped. Goed woord ook.
0: Op 16.32 gaan we verder met Q2.
1: Ja, fractietje. Ja, soms doen ze hem ietsjes korter ertussendoor. Oh, het is misschien een goed moment, Jack, om even 4 minuten en 6 seconden af te tellen voor de gelijkleggers te lagen.
0: Oh ja, nou, dan begin
1: is
0: ik
1: geheel.
0: Ik begin dan bij 4 minuten rond. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53. Ik kan het 52, 51, 50. Ik stop daarmee.
1: Nee, je houdt die 4 minuten even rondmaken.
0: Nee.
1: Okay.
0: We krijgen die ogen van Kimi Antonelli. Wat mij opviel, ook al in die derde vrijtraining, hij dendert echt over die curbstone zijn, hè?
1: Ja. Ja, als je je auto erop hebt afgesteld. Ik heb in het verleden met Jos ook wel eens over zitten praten. Die waren met de arrows bezig. Althans, Jos was met die arrows bezig en ik praatte erover. Ik zei, dat zijn van die tegenstrijdige dingen. Hij zegt, ja, hij springt zo van de curbs. Ja, maar wat nou? Was gewoon ook een vraag. Wat nou als je die auto, toen de tijd nog, hè, naar een soort regenzetting zetten. Even de softbar wat lang, de softbar wat zachter, wat minder harde vering. Ja, dan mis je weer grip bij dit. En dan zegt de entenneer weer dat en weer zus. En dan denk je, ja, maar ja, als je van de curb afstuitert en je kunt dat voorkomen, dan ga je toch tijd winnen.
0: Ja, Antonelli, als hij die tunnel uitkomt, ja, dan gaat hij bijna rechtdoor. Ja. Hij dendert zo over die curbstone die er ligt heen.
1: Wacht even, welke curbstone heb je?
0: De tunnel uitkomen, linksaf. Ah, dan wil je naar rechts.
1: In het zwembad.
0: Dat insturen.
1: Ja, klopt.
0: En daar gooit hij hem echt helemaal overheen.
1: En als je goed oplet, dan zie je dat die auto landt. En dan wacht hij tot hij uitgeveerd en weer geland is. En dan gaat hij op zijn gas. En dan heeft hij ook de volle tractie op zijn achterwielen. Dat is een hele goede rijtechniek, hoor. Doet hij echt, wat dat betreft, zwaar oké. Okay.
0: Dus ik zet toch, nu Leclerc voorop staat, toch die Antonelli. Die staat rustig te wachten.
1: Uh-huh.
0: Die pakt hem nog wel.
1: Ja.
0: In Q3 is mijn verwachting.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan het zien, hè?
0: Ik denk niet dat het zo blijft. Leclerc, Verstappen, Antonelli, Norris, Hamilton. Maar ja, het is Monaco. De mooiste kwalificatie van het hele seizoen. En we gaan weer verder met Q2 over precies 2 minuten.
1: Even kijken, wat hebben we nog aan dingen die we voor Q2 in de gaten moeten houden? Ja, het is allemaal door te gaan naar Q3 dit, hè. Albon, 16 wedstrijden zonder een top 3. Maar hij heeft kans. Hadjar was de snelste in Q2 in Canada. Hulkenberg kwam in Canada 29.000ste tekort om de top 10 qualifying in te gaan. Hulkenberg is de enige coureur die elke wedstrijd dit jaar in Q2 eruit gegaan is. En vorig jaar kwam er in Q2 een rode vlag. Weet je nog waarvoor?
0: Russell?
1: Er viel iemand stil. George Russell.
0: Ja,
1: in
0: die tunnel, toch?
1: Ja.
0: Ja. Hey, weet je wat opvalt, Olly?
1: Wat valt op?
0: Baantemperatuur.
1: Uit die zakken?
0: 10 graden minder. 36,5.
1: Dat zijn altijd de wolkjes. Nou, het is de hoek van de zon, hè. Het is toen nog steeds voorjaar, moeten we reëler zijn. De echte knetterzomer is nog niet begonnen daar. Dan is de hoek van de zon wat anders. Ze zitten natuurlijk achter die berg en dan komt er snel wat koelte naartoe. Ja, daar zullen mensen niet blij mee zijn en daar zullen mensen wel blij mee zijn, hè. Ja. Hoppatee. 41 seconden van tevoren, we willen vooraan staan. Ik zou het Hoekenberg wel gunnen. Laat ik daar overduidelijk in zijn. Goed, we gaan dus de Q2 in. Dat doen we zonder Ocon, Perez, Berman, Bottas, Alonso en Stroll. Die Lance Stroll die komt dus niet eens onder de 1.15. Onder de 1.16. Doet nog meer pijn. Ja, als je, jij vroeg net aan de motivatie van Alonso, maar de motivatie van Stroll twijfelen wij natuurlijk al jaren aan. Maar het is niet beter geworden met dit. En de logica is natuurlijk, jongens, wellicht heeft Airbnb een nieuwe aerodynamische geweldige auto gebouwd.
0: Ja.
1: Maar als je de krachtbron niet hebt om het allemaal tot zijn optimale te laten komen, ja, dan snap ik dat die man een paar wedstrijden niet gekomen is. Ik denk, ja, weet je, als we hier naar boven niet eens in de zevende versnelling komen, ja, wat heb ik aan mijn aerodynamica? Is de snelheid niet al? Wat gebeurt er met Max? Heeft hij een close encounter? Oeps.
5: Ja, daar, wat? Nee. Williams mechanic, what an idiot.
1: Heel goed. Dat is namelijk ook de mechanic die daar Sainz naar buiten stuurt.
0: En hij geeft niet Sainz de schuld.
1: Nee. En Sainz remt gelukkig, hè? Doet hij goed. Want Sainz had geen recht om daar te zijn.
0: Maar Carlos Sainz, overigens, heeft nog wel een beetje een dingetje. Want hij heeft een unsafe release aan zijn broek.
1: Oh?
0: In Q1. En dat was misschien dat akkefietje in de pitstraat.
1: Wat we hier zien.
0: Die herstart van Q1. Dat we weer verder gingen. Toen zag ik al zoiets dat hij een beetje zat te wringen daar om in die rij te komen. Oh, want hij wilde
1: niet
0: thuis.
1: Niet dit moment met Max. Dat was van nu.
0: Nee,
1: nu.
0: Dit is nu.
1: Ja, okay.
0: Hij heeft er nog eentje staan van Q1.
1: Alright. Stappen heeft voor zich op het asfalt de heren Gasly en Colapinto. Mercedes in slagvolle horde naar buiten met George Russell voor Kimi Antonelli. Langzamerhand worden de deelnemers aan de Q's korter en minder. Het zijn er nu nog 16. Is de tijd die er nog te gaan is ook weer minder. Dat zijn nog 13 minuten en 33, 32, 31 seconden. En heeft Verstappen Sainz... Ja, Sainz zal een gat gaan laten. Verstappen heeft wel, denk ik, redelijk vrije baan. Hoop ik dat Colapinto een beetje doorrijdt. Bortoletto is een grotere vriend van Max de Colapinto. Trouwens, hoe heet hij? Flavio Briatore, eerlijk over gezegd, halverwege vorig jaar. Tegen het einde wist ik niet of ik door zou gaan met Franco. Want hij liet zich veel te veel afleiden door alle verhalen. Die zo goed was en dit en dat. En hij was opgehouden met hard rijden. Maar hij heeft zich goed hersteld.
0: Zeker.
1: En ik voorspel hem een grote toekomst. Nou, dat is wel fijn als je openbare steun krijgt van je teambaas. Laat dat duidelijk zijn. Hè? Was dat bij Grand Prix Radio maar zo?
0: Zo. En hij heeft gelukkig met Gucky heeft hij natuurlijk best wel wat geld binnengeharkt.
1: Ja.
0: Die Briatore. Ik ben benieuwd wat daar volgend jaar allemaal gaat gebeuren met dat geld.
1: Ik ben altijd in de war als jij dat zegt met Gucci, want je bedoelt Gucci.
0: Ja.
1: Maar ik had natuurlijk vroeger thuis een heel klein hondje. Die heette Gucci en die noemden wij Gucci.
0: Ik heb het ook van jouw dochter.
1: Ja, okay.
0: Jouw dochter zei altijd, Stef, die zei altijd Gucci.
1: En weet je nog wat er met dat hondje gebeurd is?
0: Plat gereden.
1: Ja, die is onder de grens over teruggekomen toen ik achteruit parkeerde. Ik denk, ik rij over een steen heen. Not.
0: Platte Gucci.
1: Ja, nou ja. God hebben zijn ziel.
0: Ah, zeker.
1: Hij pusht niet door, zie je dat?
0: Nee.
1: Maar sterker nog, dan moet er iets gebeurd zijn. Want hij was wel... er staan nog geen tijden. Dus hij was wel redelijk oké bezig. Hij wil in een beter gat zitten. Ik denk dat ze berekend hadden dat hij te snel op Colapinto inliep. Ja, dan zitten ook weer Norris en Russell voor en dat soort dingen. Gasly voorlopig met 20-2. Dan Colapinto, ja, Verstappen met een 24er. Dan wordt hij niet, gaat hij de oorlog niet meer winnen en doet hij het ook niet voor. Ja, 24-5.
0: Nou, geen spectaculaire tijden.
1: Lawson. Liam Lawson.
0: Oh, Sainz heeft een mazzeltje.
1: Want?
0: Unsafe release, no further investigation.
1: Oké, nou goed. Ja, ik hou ervan.
0: Ja, goed gedaan, snel.
1: Niet op zoek naar je eigen werk. Gewoon huppatee.
0: Nee, want het is natuurlijk wel belangrijk als het wel zou zijn. En heeft hij deze... Nou, waar 16 ik, reizen beïnvloed.
1: En daar, je moet erbij oppassen wat ik nu ga zeggen. Terwijl Max Paars in sector 1 zit. Waar ik een beetje mee zit is... Als er geen andere partij involved is... En die klaagt niet. Of niemand klaagt. Dan kun je niet straffen. Behalve van technische dingen.
0: Ja.
1: Als die tussen twee auto's is en de andere partij klaagt niet... Laat het gaan tot ze zich melden. En ga niet op zoek naar je eigen werk. Wat kan Verstappen doen aan de 1.18? Hallo, 1.18. Dat is nog een tijd van helemaal niks. met SCH die er nu staat. Als hij nu opent in 14, 13 hoog, Colapinto 13-2, 13 laag zelfs. Dat is wel een goede rondetijd.
0: Ja, goede tijd.
1: 2-10 sneller dan in Q1. Laten we dat voorop stellen. Op een nieuwe set banden? Ja, ook nog. 1 Verstappen, 2 Sainz op 17e. Lawson op 18e naar de derde tijd. Dan Colapinto, Antonelli, Leclerc en Hamilton. Daar komt Albon naar de vierde tijd, as we speak. Deze jongens, hè, Piastri, Norris, die hebben hun bankerlap nu even te laag en te laat liggen. Als er nu iets komt met geel of rood...
0: Zijn ze het Sjaak?
1: Nou, dat niet helemaal. Hulkenberg naar 3. Heb je nog wel 10 minuten, maar dan is je ritme eens weg.
0: Leclerc snelste tijd, 12-9.
1: Leclerc heeft even antwoord en Lewis Hamilton zal het wel hetzelfde doen. Ja, zie je wel. Hoppata, Ferrari antwoord. Zetten Verstappen op 2/10 en Sainz op 1 seconde. Oftewel... Tussen Verstappen en Sainz, daar moeten de Piastri's gaan komen. En Piastri doet nog wel een tandje beter, hoor. Kijk eens even. En Hadjar sneller dan Max. 13-1. 400ste sneller dan een Nederlander. Schreef hij wel weer zitten huppen. Net als in Canada, weet je. Dat. Het kartinghupje. Gasly duikt de top 10 in. Colapinto verbetert zijn tijd, maar schiet daar niet heel veel mee op.
0: Ook Russell komt eraan.
1: Ja, maar jij hebt gelijk. Tot op heden... Moet ik even voorzichtig zijn. Ik denk dat Russell vandaag nog niet in de top 3 gereden heeft.
0: Nee. En daarentegen, zijn teammaatje Antonelli zet de snelste tijd neer. Een 12-7.
1: Ja, maar Russell pakt wel van 14-2 in Q1 nu 13-7. Dat is wel echt seriously 15e van een seconde wat hij pakt. Kimi Antonelli, een 10e los van Norris. 3e nu Leclerc, 4e Piastri. Oftewel, die McLarens hebben de Ferraris weten te splitten. En dan staan Verstappen en Hadjar. Sterker nog, Hadjar en Verstappen op 6 en 7. Maar, oh, Max glijdt een fractietje door daar. Als in fractietje.
0: Onder de streep op dit moment Lawson, Gasly, Lindblad, Albon, Colapinto en Bortoleto. Maar ja, die doet niet met mij.
1: Wat betekende dat momentje in de leusherping voor Verstappen? We kijken wat hij doet. Hij zoekt een tijd van 53-4. Vlak voor Piscine. Bam. Toen. 10e erboven. Bovenop de tijd van Lando Norris. Dus de snelheid zit in de auto. De balans lijkt oké. Dit is de krachtige sector van Verstappen. Kan hij daar die 10e die hij had ooit bijna 3/10 zien pakken? Kan hij dat doen? Kan hij dat voor elkaar boksen? Nee, net niet. Maar het blijft wel gelijk.
0: Maar wel mooie tweede tijd.
1: Ja.
0: 62.000ste achter Antonelli.
1: Heeft hij dus toch weer in de laatste sector heel veel goed gemaakt.
0: Hij heeft de snelste sectortijd daar.
1: Bizar.

0: Albon, verbetering van tijd. Lindblad 14e, blijft 14.
1: Maar ja, niet genoeg voor Albon, hè?
0: Nee, nog niet, hè? We hebben nog 7 minuten. We zijn allemaal aan het kijken, aan het rekenen en aan het berekenen. Wat win ik aan tijd? Doordat mijn auto lichter wordt omdat er een aantal brandstof verdwenen is. Wat verlies ik aan tijd doordat mijn banden een rondje verder zijn? Heb ik ze weer in het juiste operating window? Heb ik ze goed afgekoeld? Kan ik nog wat doen met mijn engine braking? Rembalans naar achter zetten, meer op de achteras. Met laden hebben ze geen probleem. Lando Norris nu nog derde. Lando Norris nu nog derde. Lando Norris blijft derde. Antonelli verstapt op 62.000. Dan Norris op een tiende. Leclerc op een tiende. Piastri op 2/10. Hamilton op 3/10. Gaat hij niet vrolijk van worden. En George Russell op de 8e positie.
1: Hulkenberg op de WIP. Op dit moment onder de streep. Sainz, Albon, Gasly, Lindblad, Colapinto.
0: George Russell blijft op 8. Blijft op een halve seconde hangen. Ouch. En heeft hij toch het spel proberen te spelen. Van ja, nee, het is nu aan Kimi om het kampioenschap te verliezen. En dan zegt Kimi, ja, kampioenschap verliezen. Ik heb adem, geen kampioenschap in mijn handen. En het seizoen duurt nog een beetje lang. En trouwens, toch wel wat meer dingen naar boven gekomen over Canada. Waar wij hebben allemaal Toto Wolff geroemd dat hij ze vrij liet racen. Nou, ik heb een bordradio gehoord. Waarin hij toch 4 keer geroepen heeft, vrienden, als we niet ophouden, dan moet ik gaan ingrijpen. Vrienden, hou op, anders ga ik ingrijpen. Dus, maar dat heeft de FOM dan weer weggelaten. Dat vind ik niet zo chic.
1: Ja, heeft ze ons niet laten horen.
0: Nee, dat vind ik niet zo chic. Wat gaat Charles Leclerc doen? Staat voorlopig nog 4e. 5:44 op de klok. Bam, tweede tijd. Zet hem er gewoon tussen. Erg knap. Daardoor, Verstappen, dat was een klein verschilletje. En die Antonelli is gewoon weer doorgeblaft, hè. 12-7, wat je net zei. Heeft hij een moment, George? Tabak in. Oh ja, daar zit wel een momentje over sturen, inderdaad. Allermooiste was toen ik hem er ooit naar vroeg. Mark Webber zei van, hoe is dat nou, jongen, dat Monaco te racen met de Formule 1-auto? Hij zegt, alsof je op je eigen zolder boven met een crossmotor aan de gang gaat. Ja, dat is een Australisch antwoord, hè? 4 minuten en 52:51 op de klok met Antonelli, Leclerc, Verstappen 1, 2, 3. Dan Norris, Piastri, Hamilton, Hadjar. Het schuift, verschuift. Russell 8, Lawson 9, Hulkenberg 10.
1: Oh, Hamilton gaat naar binnen.
0: Ja, tijd. Nieuwe set. Hij voelt zich daar niet safe. Denk ik.
1: Maar hij zat op 2/10, nee,
0: volgens mij. Kijk wat hij kan doen.
1: Hij zit te wijzen.
0: Ja. Minder vleugel, zag je het? Ja. Klik, klik. Gisteren ook. Oh! Doet dus een pitstop, hè? Zie je wat hij gedaan heeft? Pitstop voor nieuwe banden.
1: En een vleugelaanpassing.
0: Ja. Maar hij was ook niet snel onderweg, toch, in die ronde? Nee.
1: Nou, hij zat 2/10 achter die tijd van Antonelli. Hij staat nu op 4/10, dus ja, had
0: 3.
1: Nou, maar,
0: toch?
1: Maar, ja, zoiets.
0: Alright, laatste 4 minuten van Q2. En dan komen de matadoren van de top 10 in actie om te bepalen wie pole position pakt voor de Grand Prix van Monaco. En daarmee een hele grote kans op een overwinning.
1: Want Albon en Lindblad hebben een dingetje in de pitstraat gehad.
0: Veel van pole gewonnen hier, ga door.
1: En er staat alleen maar noted.
0: Oké. Dus dat is noted.
1: Noted.
0: Ja.
1: Verstappen snelste in sector 1. Leclerc snelste in sector 2. Antonelli snelste in sector 3.
0: 85% van de winnaars van de Grand Prix van Monaco komen van de eerste 3 plaatsen op de grid. Dat dus. Bijzonder.
1: Onder de streep. Gebeurt daar nog wat? Zijn daar mensen met groene blokjes, met paarse blokjes? Even kijken. Pierre Gasly.
0: Gasly. Colapinto. Dan zouden ze het ook goed getimed hebben.
1: De beide Alpines. Horen die in de top 10?
0: Gasly hoort in. Wat mij betreft, ik wilde het net zeggen, en begon een beetje te stotteren. Gasly hoort, wat mij betreft, op een stratencircuit in de top 10. Punt. Maar ja, 2/10 naar Hulkenberg. Hallo die. Dat is best een dingetje.
1: Wat doet Colapinto?
0: Eerst Colapinto. Colapinto not.
1: Nee.
0: Gasly, Gasly in de balk, Gasly in de balk, Gasly in de balk, Gasly in de balk, Hatsa. Gasly hoort wat mij betreft in de top 10. Dan zit hij, zo'n verhaal, hakken, sloot, whatever, er net in. Maar gaat hij nu wat te vrezen krijgen van Sainz, Colapinto, Albon, Lindblad? Niet van Bortoletto.
1: Misschien nog Hulkenberg?
0: Ja, met is... Waar staat Hulkenberg op dit moment?
1: 11e.
0: Hoe vaak heeft Nico Hulkenberg al op de 11e plek gestaan?
1: Ja, 6.491 keer.
0: Niet normaal, die moet toch helemaal gek worden? En dan is het weer, ook met 700ste. Ja, hij is wel weer aan het verbeteren. Lawson, die moet om zichzelf te verdedigen. Laat ik dat voorop stellen. Gaat Lawson dat nog wat brengen? Zou het zijn?
1: Zit niet mee voor Russell, hoor. Ook nu weer.
0: Ja, maar let op. Kijk, Lawson pakt daar de plek van Gasly. Dus Gasly net waar
1: randje.
0: Die hoort. En die moet dan nu gaan hopen dat niet Hulkenberg of Sainz in één keer een hele dolle dag heeft. Ik verwacht persoonlijk niet dat Colapinto, Albon en Lindblad dat kunnen. Maar Lindblad heeft mij dit jaar al vaker dan ene keer weten te verrassen met SCH.
1: We kijken mee met George Russell. Zijn laatste rondetijd is ook weer afgepakt. Track limit.
0: Hij is rommelig.
1: Hij is onrustig, is hij. Ja.
0: Ja. Oh,
1: zo. Cameraman ook.
0: Cameraman van zijn prakje af. Mensen die weten wat een prak is, dat is niet wat je op maandag eet, wat je op zondag hebt laten liggen, maar dat is een soort tafeltje waar je je camera op zet. Dat heet een prak.
1: Zou Russell het nou toch flikken? Vraagteken?
0: Geen idee.
1: Goeie tijd.
0: Ja, tijdverbetering, geen plekverbetering. Zit je wel een putje, hoor. Mama Piastri. En kijk, Antonelli gaat even laten zien, hè. I'm the man who leads the championship. Haha, stap ook nog, hè. Hatsa!
1: Nee, joh!
0: Ja, 12-4, 2-10 op Antonelli. Is het niet te vroeg? Is het niet te vroeg? Het is Q2. Je laat je in je kaarten kijken.
1: Ah.
0: Denk ik dan. Ja, maar ik moet mezelf weer corrigeren. Dit is niet te plannen.
1: Nee,
0: je krijgt die vrije ronde en je pakt hem. En ik zeg dan, is het niet te vroeg? Even kijken naar die andere jongens. Hebben we daar niet
1: verrassingen? Albon, Sainz, Hulkenberg, Colapinto, Lindblad. Daar gaat het om.
0: Ja,
1: geen paarse hokjes. Hulkenberg, nee. Verbetert zich nog niet.
0: Hadjar naar 3. Oh, Red Bull heeft een afstelling. Of ze hebben allebei de massa van de vrije ronde. Hè? Want die gaten die hebben we eerder aangetoond dat ze er zijn.
1: Colapinto afgevlacht.
0: Oké. Okay. Wat doet Lewis Hamilton? Op dit moment nog zevende plekje. 1 plekje, Piastri. Jezus, even Verstappen, Antonelli, Hadjar, Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri, Russell. Waar kunnen we de handtekening zetten? Kom maar op. Hè?
1: Bij de Williamson.
0: Ja, niemand meer. Gasly is safe. Nou ja, ik heb zojuist iemand horen roepen. Gasly hoort op een straatcircuit in de top 10.
1: Ja, maar dat is wel mijn heks over de schiet, hoor.
0: Ja, ja. Nou, wat is met Albon knap gedaan trouwens? Ja, verdomd, hé. 200ste? 8000ste? Ja, 200ste. Ach. Maar ja, Hulkenberg gelukkig niet voor hem weer op een vermalen derde, 11e positie. Bij de Williamsen 10 en 11 geeft de burger moed om punten te kunnen gaan scoren. Maar het is niet van een leien dakje gegaan. Daar zie ik al wat beweging op de vooras. Hij raakt volgens mij bij Tabak al 1 keer de vangrail. Hij staat boemdere jongen met dat ding. Let op. Vrot. Kijk dan, joh. Ja, deze is stevig, hoor.
1: Zo.
0: Ja, hij tilt de vooras gewoon op.
1: Het is
0: op,
1: net niet genoeg, hè?
0: Nee, maar dat kan dit wel. Dit was wel redelijk net even een toefje te stevig. Hier maak je wel, zeg maar, gebruik van het volledige vertrouwen wat je in de Pirelli-band hebt. Dat hij net bol genoeg staat, dat hij niet je velg eraf klapt. En dat je misschien met een verstevigde stuurstang rijdt.
1: Albon en Lindblad will be investigated after the session.
0: Prima, gaan wij dat ook doen. Nou, spuug erop. Handjes wrijven.
1: Verstappen de snelste in Q2.
0: Dat was Hadjar in Canada.
1: Boah.
0: Maar ja, sorry voor mijn uitspraak. Die vloepte er ook uit. Was het niet te vroeg?
1: Ja, nee, maar
0: dat gaan we zo weten.
1: Is toch realiteit? Is het niet te vroeg?
0: Ja, maar daarom heb ik het geprobeerd weer te relativeren. Het is niet in één keer als je in de vrije ronde denkt dat je denkt, nou, het is te vroeg, ik ga niet doortrappen.
1: Nee,
0: ja,
1: ik ga het gas af.
0: Je wil ook weten wat er in je auto zit.
1: Halen we gaan, joh. Die snelste tijd. Die hoef ik niet.
0: Oh, er is een pitlane incident geweest tussen die jongens.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, veel plezier ermee. Zo, die Verstappen. Mag ik even iets roepen? Die rijdt dus in Q1. Even luisteren. Carlos Sainz was niet geheel tevreden met zijn rondje. Die Verstappen rijdt dus in Q1 1.13.4. Wij denken, moi. Rijdt dus in Q2 1.12.4. 1 seconde eraf. Niet normaal. Antonelli gaat van 13.5 naar 12.7. Dat is ook best stevig. Hadjar van 14.4 naar 12.7. Even kijken, George Russell. 14.2 naar 13.2. Ook een seconde. George Russell verbetert zich een seconde. En staat teleurstellend 8e op 17e. Maar Formule 1 is wel waar we het weer hebben willen. Hè? Want we hebben het over Monaco. Met de moderne auto's. En de complete top 9 zit binnen 19e van een seconde. Dat is echt zoals je het wilt. Russell richting het chicane, Nouvelle Chicane. Oh, gemist.
1: Ja, track limit.
0: Ja, maar wat hij neemt zijn verlies, dat is verstandig. Wat doet Bortoletto de start? Ja, los van dat hij tegen het vangheldje aanrijdt. Hij neemt je verlies niet. Sandevot, zelden. Haal je hem niet, blokkeer je wat, bam, rechtdoor. Doe je het niet, hang je hem in de vangrail.
1: 16:54. Dus minder nog na 3 minuutjes te gaan.
0: Die ging jij toch aftellen?
1: Ga ik die weer aftellen?
0: Ik neem even een slok koffie vandaar.
1: Dan gaan we naar het, eigenlijk wel het mooiste kwartier uit de Formule 1. Q3 in Monaco. Met Verstappen nu het goede papieren. En Russell, die gaat fouten maken.
0: Ik corrigeer een klein beetje het mooiste voorspelbare kwartier. Ja. Want wij hebben natuurlijk dit jaar en de afgelopen jaren... hebben wij kwalificatiesessies gezien die geweldig zijn. Alleen, hier weet je van tevoren... door die shitlomo's die we net zien, het schampen van een vangrailtje. Deze zijn net even meer spiffy, om een goed Nederlands woord te gebruiken.
1: Is dit het akkefietje?
0: Ja, dit moet hem wezen. Hij wordt geblokt, ja. Jongens, de ruimte is daar zo klein.
1: Hij kan er omheen, toch?
0: Nee, hij kan niet vrij aanrijden, maar dit is, ja... Als ze hier wat mee gaan doen, dan zeg ik iets met spijkers, laag water en echt geleuter. Compleet geleuter. Maar ja, Derek Bork zit er, dus...
1: Ja, wou net zeggen. Koekoek.
0: De gezelligheid zelf.
1: Nee, die moet je uitnodigen op een verjaardagsfeestje, Derek Bork.
0: Ja, als het 20 is, komt hij binnenlopen en gaat de open haard uit.
1: Tja.
0: Zo'n gezelligheid. Albon trouwens wel zijn beste kwalificatie van het seizoen, hè. Sinds 12e, tot op heden stond er geen enkele Williams hoger dan 13e op de grid. Hulkenberg niet zijn beste kwalificatie van het jaar. 13e in Monaco voor het tweede jaar op rij. Colapinto, logisch. Wel Q3 gehaald de laatste 2 Grand Prix, nu even niet.
1: Ook Lindblad krijgt er nog eentje aan zijn broek. Impeding.
0: Oké. Lindblad wel, hé. 4-2 achter door Lawson dit seizoen. Dus ja, dat is ook wel een dingetje. De man op de tweede plek heeft 3 van de laatste 22 Monaco Grand Prix weten te winnen. 2015, 2017, 2021. Oftewel, je wil hier niet als tweede starten.
1: Die dominantie van Ferrari, die eerste vrije trainingen...
0: Ja.
1: Die zie ik nou even niet terug.
0: Wat riep Olaf Mulder over gisteren in het Zegelsport Racecafé? Ferrari op de vrijdagen is altijd voor de headlines. Je weet niet wat ze hebben. En het kan nog steeds gebeuren. Collega Doornbos dacht Ferrari wordt 1-2. Ik heb er wel een Ferrari bij gezet, maar ik verwachtte niet dat ze zo dominant zijn. Ze willen altijd scoren dichtbij. Dat is geboren uit het feit dat ze vroeger op de vrijdag naar Fiorano ging... om nog tussendoor een dagje op hun eigen baan te testen. Omdat toen de vrijdag niet verreden werd in Monaco... omdat de hotels en dergelijke moesten aangeleverd worden.
1: Oscar Piastri.
0: Klokje van qualifying. 12 minuten, 55, 54, 53, 52, 51, 50. En dan weten we het.
1: Lando Norris als tweede.
0: Ja, maar we gaan er toch wat gekke dingen bij halen, hè? Lewis Hamilton, zijn laatste pole. 64 Grand Prix geleden. Charles Leclerc, zijn laatste pole, 15 Grand Prix geleden.
1: Oh, dat is ook al veel.
0: Precies.
1: Ja.
0: Max Verstappen, zijn laatste pole, 5 Grand Prix geleden. Abu Dhabi vorig jaar. Lando Norris, 7 Grand Prix geleden. Vorig jaar. Piastri, 6 Grand Prix geleden. Vorig jaar. Ja. Maar er spant er een de kroon, maar die doet niet meer mee. Laatste pole van Fernando Alonso. 245 Grand Prix geleden. Duitsland 2000. Dat moet eigenlijk zo.
2: Duitsland 2012 was de laatste pole position van de man uit Spanje, Fernando Alonso.
0: Zo lang geleden, weet je?
1: Zo.
0: Polygoonjournaal.
1: Polygoonjournaal, ja.
0: Nou, die kan ik niet zo goed nadoen. Philip Bloemendal. Zo heette die man. Briljant. Moet ook nooit weg. Die audio. Maar dit is allemaal... kun je terugluisteren in beeld en geluid. Kun je die dingen halen. En de Omroep Max van Jan Slachter maakt er veel gebruik van. Heel veel polygoontjes. Nou, cut the crap. Forget about the bullshit. Now is time to shine. Geen van deze jongens in de categorie klappers nog echt in de problemen geweest. Los van Hadjar, maar die heeft hij echt achter zich gelaten. Ik vind hem erg sterk, met name vandaag. Serieus. We hebben zojuist gezien dat if you unleash the lion, zoals zijn mooie boot heet, je Verstappen, je zult altijd rekening met hem moeten houden. En dat doen die anderen ook, omdat zij ook weten van ja, hij heeft misschien wel niet de snelste auto, maar er zit zo'n verrotte goed mannetje achter het stuur. En ze ontlopen elkaar niet allemaal 10%. Hè. Laat ik dat ook niet. Daarmee wil ik de anderen niet wegzetten. Het zou voor Kimi Antonelli geweldig zijn als hij zijn lijn door weet te trekken. En inmiddels zou het ook niet meer verrassend zijn als hij dat zou doen. Want ja, die zit al wat dat betreft...
1: Zo, die heeft al een lekker seizoenetje, ja.
0: Maar goed, 3 pole positions, hè, dat is wat hij achter zijn naam heeft staan. En dan heeft Lewis Hamilton de 104. We zijn aan boord bij Max Verstappen. Alles en iedereen op een nieuwe set soft. Hebben we de ruimte? Ja, want hij is hopelijk Gasly voorbij gegaan. Of Gasly heeft hem laten gaan, of Gasly is weg. Die zit op de driver tracker nog voor hem. Dus hoop ik dat dat niet een probleem gaat worden. Dat hij daar zo tegenaan gaat rijden. Maar goed, dat is dan al zijn eigen keus. Dit zou wel eens wel weer gewoon 2 runs kunnen zijn. Minder auto's op de baan, dus zou je ook minder in de weg moeten zitten. We waren natuurlijk net even in de Hosanna over wat Verstappen liet zien. We hebben in ons systeem zitten dat de Ferraris, ja, wat we het weekend gezien hebben, die kunnen meedoen. Maar vlak ook die McLaren niet uit, hè. En dan hebben we het over de Mercedes om maar niet gehad.
1: Nou, ik heb George Russell al een beetje uitgegumpt al, hoor.
0: Ja, maar dat grappige, dat vind ik alleen maar leuk, hè. Kan dus ook niet. Je kunt op dit moment van deze top 10... Ja, oké, voor pole position kun je Gasly uitgummen en misschien wel Hadjar en Lawson. Voor de rest hebben ze het allemaal wel in zich. Of bewezen. Voilà, voilà. Beetje te veel overstuur.
1: En nog een keer. Ja. Zo.
0: Dat is een beetje te veel temperatuur in je achterbanden. Maar het was wel tot op heden paars. Maar dan gaat hij het wel verliezen zodat ik tegenover de tijd van Norris. Juist, dat wou ik al zeggen. Piastri er wel daar, maar nog niet helemaal lekker bij. Lando Norris, 12-7. Dat is niet de 12-4 die Verstappen ze juist liet noteren. Zeg ik er maar meteen even bij. Ja, want dan onder de tijd van Lando Norris. Norris op het 10e van Piastri. Dan Leclerc, Gasly, Lawson, Hamilton, Antonelli, Verstappen. En er komen veranderingen aan. Wie kan er waar mee? De paarse helm. De glitterhelm van Lewis Hamilton. Hamilton voorlopig na de eerste tijd. 8 minuten 18 op de klok met een dijk van een tweede en een dijk van een derde sector. Verstappen zet nu paars in de eerste sector neer.
1: Kijken, wat doet Verstappen nog wat meer mini-paarse sectoren? Maar eerst komt Antonelli.
0: 3 is zijn sterke sector, Jack. Onthoud dat.
1: Oh, Russell derde tijd.
0: Hatsa. En Antonelli naar de snelste, 12-3. Dat is wel sneller dan Verstappen zojuist ging. Maar dit is zijn sterke sector.
1: Oh.
0: Oh. Corrigeren. Hij weet dat zelf ook. Kan hij dat nog bijprikken? Kan hij dat nog bijprikken? Antonelli, Hamilton, Norris. Antonelli, Verstappen, Norris. Oh, 1000ste! 1000ste! Hou op met mij!
1: Black and white flag voor Hamilton.
0: Ja, dat is, dat, in, dat is uit de weg gaan voor anderen. Die kunnen we laten varen. Eén, hé, hey, dat momentje. Ho, dat is die 1000 in die laatste sector, hè?
1: Man.
0: Knetter. Hij doet mee. En dan is 2 niet goed genoeg, hè?
1: Nee.
0: Dat weet hij. Dan is 2 niet goed genoeg.
1: Alexandra Leclerc. Ja, ik weet niet hoe jullie eten, sorry.
0: Wat is er met Charles gebeurd? Bovenaan. Wow, big moment bij Casino. Oh, volle lift. Houdt hem wel uit de muur. Ja. Dan ben je wel wat tijd kwijt. Dan sta je dus nu 10e en komt de druk erop. Hier Oscar Piastri.
1: Ja, dat zagen wij.
0: Eerste moment overstuurd, dus dan rijdt die 2e nog een keer. Ja, hij gaat er te laat in. Dus die gaan allebei nog een betere ronde neerzetten. Raakt zelfs eventjes de vangrail. Maar dat ene momentje dat Verstappen moest liften in Raskas, dat is die 1000ste. Godsamme Tieter. Dat is toch niet normaal dit. Ja, Monaco levert. En de mannen leveren ook, hè. Laten we daar eerlijk in zijn. Even kijken en netjes ook even een klein de hoed afnemen voor Isaac Hadjar op dit moment. Op een 1/2 seconde. Nergens voor te schamen. Na een platte auto, hè. Vergis je niet, hè. Dat is even.
1: Ja, is knap.
0: Die kop zit er ook wel op, hè. Ja, ik heb dat ding afgesnoerd. Ja, fuck it, ik moet door. En dan gewoon bam. En keurig de pitstraat uitrijden. Thank you, boys, for repairing my car. Ben je goed opgevoed. Ja, dit krijg je nu, hè. Leclerc wil nu vroeg. Heeft een nieuwe set. En weet dus dat hij zo dadelijk als eerste de kans gaat krijgen om die pool te pakken. Maar dan is daar weer de vraag. Is hij niet de. Hij zit onder druk. Dan ben
1: je als eerste de kans kwijt om hem kwijt te raken.
0: Dat is zo. Ja. Maar hij kan niet anders, want hij staat nu 10e zonder tijd. Door een zwaar. Nou, hij is zonder tijd. Ja. De laatste ronde tijd was 4 minuten 5 seconden. Dat heb je wel rustig.
1: Ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik zet hem even gauw neer, die banker tijd. En dan heb ik ook nog tijd om dat te verbeteren. Ja.
0: En dan heb je al die anderen nog die ertussen zitten. En dat is echt. Nou, het is wel een beetje hogeschool wat die jongens doen om ze dit juiste moment weg te sturen. Het beste wat je kunt doen is, en dat heeft hij nu, vrije baan, autolicht, 1 kans, kanontijd, zonder dat ik in de weg gezeten word door iemand. Want er is niemand anders op de baan. Dus hij is gedwongen vroeg te gaan. Hij heeft geen tijd om hierna een stop te maken. Ik denk zelfs niet eens een pitstopje. Dus deze zal voor Charles Leclerc. We zijn in de buurt van casino's en dergelijke. Dit is dit wordt een all-in.
1: Ja, alles op rood.
0: Ook nog. En kijk, voorbij start finish. Geen last van deze jongens allemaal. Een vrijere ronde. Als dat Charles Leclerc nu heeft, gaat hij niet krijgen. Punt.
1: Maar het moet wel gebeuren.
0: Dus als deze niet goed genoeg is voor de pole position. Vorig jaar werd hij door Lando Norris gepipt, zeg maar. Omdat Norris de laatste was die onder de vlag doorkwam.
1: Kijk of die foutloos is.
0: Timing. Ja, maar geen paars. Ik zie geen paars. Hij kan hem ook gokken, hè. Dus voor 2 rondjes brandstof, wetende dat die band misschien in die volgende ronde net zo goed, zo niet beter is met de autolichter en daardoor meer snelheid is. Maar blijf ik bij mijn stelling. Een vrije ronde als dat hij nu heeft, gaat hij niet meer krijgen.
1: Hij gaat die tijd van Antonelli niet pakken. No way.
0: Ja, maar ik zet er geen streep doorheen, hoor. Deze jongens, daar komt iets extra's vrij in de kwalificatie van Monaco, wat jij en ik niet herkennen zelfs. Ook niet als je na ligt te puffen. Hij is niet het pushen.
1: Laat hem, hij heeft deze al laten gaan.
0: Ja. Maar goed, dan, hij heeft nog wel een mooi gat. Alhoewel, ja, hij moest weg, want Gasly zit ervoor, volgens mij.
1: Dan moet het nu gebeuren.
0: Dan toch voor die 2e ronde gekozen. Ja, maar die moeten wel aan de kant zo. Antonelli zit voor hem op de baan. Gasly zit ervoor. Waar is Antonelli? Kijk, daar. Zie je? Ik ga niet meer gelijk halen, maar zojuist had hij een volledig vrije baan. En deze jongens gaan aan de kant, maar ze zitten hier schootsveld. Het kost altijd wat en iets. 2 minuten 40. De spanning loopt op wie, oh wie. Pakt er pole position voor de Grand Prix van Monaco. Prestigieus. prachtig en bijzonder. Is het Antonelli, is het Verstappen, is het Hamilton, is het Norris, is het Russell, Hadjar of Piastri? Dat kan allemaal. Of toch Leclerc?
1: Hij is wel goed onderweg, hoor. Is het genoeg?
0: Groen, paars in sector 2, 47.000ste onder de tijd van Kimi Antonelli. Je zou zeggen zijn enige, nou ja, tweede en laatste mogelijkheid. De tijd zegt nog wel oké. Okay. Zijn ronde is redelijk vrijgebleven. Charles Leclerc. 12-3. Wah!
1: Knap.
0: Wow. Ook weer zo dichtbij. 24.000ste. Verstappen op 25.000ste. Drie wedstrijden geleden riepen de mensen: joh, de Formule 1 is dood, dus schiet niet op met die auto's. Tot ze gingen tweaken. Here we are. 1 Leclerc, 2 Antonelli, 3 Verstappen. Dan Hamilton, Norris, Russell. Piastri gaat aan voor zijn laatste vliegende ronde. Weer met een momentje overstuur. Heeft hij hem geraakt of niet? Dat zien we zo dadelijk wel met de graphics van AWS. Wat is Verstappen aan het doen? Die heeft nog 1 minuut 19 om aan te zetten. Oh, die heeft ook een vrije baan gekeerd.
1: Die gaat nu een snelle ronde in, denk ik.
0: Ja, die heeft een prachtige vrije baan gekeerd. Zit achter Lando Norris op het asfalt. Norris zit weer achter Piastri. Lando Norris zit onder de tijd van Leclerc in sector 1. Snelste sector 1 Verstappen. Snelste sector 2 Leclerc. Snelste in sector 3 Kimi Antonelli. In de baan zit 12-0. Verstappen 2 tiende onder Leclerc in de eerste sector.
1: Wow. Die is sterk begonnen, zeg.
0: Ja, dan heeft hij nog de sterke derde sector.
1: Waar haalt hij dat vandaan?
0: Het kan een keus zijn voor net een toefje meer vleugel. Daar wat winnen in het midden, wat inleveren in de wetenschap. Dat hij met de fout in sector 3, dat hij daar wel beter doorheen kan komen.
1: Geen overstuur meer voor Piastri.
0: Mwah, half-half. Oscar Piastri op dit moment nog op de 8e positie. Komt naar 5 op een dikke 2/10 van een seconde. Daar zijn we aan boord bij Verstappen. Groen, kijk, ingeleverd. Maar nu komt zijn sterke sector. Bam!
1: Nog steeds sneller. Nog steeds sneller dan Leclerc.
0: Nu is hij goed. Knetter.
1: Kom op!
0: Ja, en kijk eens naar de tijd. Kijk eens naar de tijd. Op de vlag. 12-0. Dat is nog een keer 4/10 harder dan hij ging. Verstappen. Hamilton haalt het. Niet. Prima.
1: Net niet.
0: Oh, Russell, paars. Antonelli.
1: Wat doet Kimi Antonelli?
0: Eerst Russell. 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Leclerc.
1: Nee, Russell doet het niet.
0: Russell 6e. Kijk naar Piastri en Norris. Antonelli.
1: Groen,
0: ja.
1: Antonelli.
0: Ja. Oh, geel. Antonelli. Nee, Antonelli duikt eronder. 43.000ste, nee. Kimi Antonelli. Is dat Leclerc die geel veroorzaakt?
1: Ja, ik denk het.
0: Oh. Antonelli. Ik zie een lekker band.
1: Ja.
0: Ja, hè, rechtsachter.
1: Ja.
0: Leclerc dus toch nog een keer aangezet. Vangrail geraakt. Ik denk, als ik het nu hier moet inschatten met wat ik daar zie, tabak uit.
1: Hij parkeert hem.
0: Hij is teleurgesteld. Tabak uit. Alleen maar naar de band kijken, je weet het.
1: Bam. Tok. Ja.
0: Is geen andere plek als je daar rijdt waar je naar, of je, het gebeurt je bij zwembad uit hier. Maar dat is een mikpot. Damn. Sorry dat ik het zeg. Ik gun het Kimi Antonelli. Niet normaal, man. 43.000ste van een seconde. En Verstappen op de vlag. Dan is het van Antonelli net zo knap. Hè?
1: Ja,
0: ook op de vlag
1: knap.
0: Op zijn laatste rondje. Geen 1-2 voor Ferrari. Wauw.
1: Wat zegt Kimi?
3: Yes, Kimi. Nice work, pal. Good man. Well done. Woo! Woo! Well done for the lap. Woo! My man. 43 milliseconds.
0: Of pole position trainen in Monaco wat met je doet. Dit is het, hè?
1: Maar knap, hoor. Dat Verstappen staat voor je. En dan moet je leveren. Dan moet je leveren.
0: Niet normaal.
1: Knap, hoor.
0: Hij heeft natuurlijk vorig jaar in Oostenrijk heeft hij Verstappen eraf gerost in de eerste bocht. Dus wat dat betreft staat er nog een bonnetje open dat hij terug zou kunnen geven. Die zegt, joh Max, morgen, hè?
1: Ga je gang.
0: Dat gaat echt niet gebeuren, kan ik je vertellen. Jezus, wat een mooie. Hij heeft geleverd. Wat zal Max balen, zeg. Wat heeft hij het dan toch weer op de rit? En ik ken hem goed genoeg, als ik het eerlijk zeg. Ik word er niet beter van. Hier heeft hij echt, hier heeft hij... Omdat het maar... Als het 3/10 is, zegt hij, oké, het is wat het is. Maar dit is waar. Hier zit hij alleen maar. Waar hebben ze dat liggen? Waar? En Hamilton derde. Het zijn ze weer, hè? Met hun drieën. Wauw. 1 Antonelli. 2 Verstappen. 3 Hamilton. En als je kwalificeren in de Formule 1 nooit eerder leuk vond... of je dacht, ja, dat zal wel dat zij roepen dat het een spektakel is. Nou, we hebben het gezien, hè. Dan zit dus anno 2026 de complete top 6. George Russell, laten we eerlijk zeggen, even flauw... kansloos vandaag op 3/10.
1: Zeg maar niks. Kijk, natte wind.
0: Kijk even terug naar het begin van het jaar. Oh. De gaten waren zo groot. Maar goed, de clipping is allemaal weg. Ja, Kimi Antonelli. Zijn 4e pole uit zijn carrière. Meer zijn het er niet. Maar ja, op een beetje belangrijk moment. Hè, als WK-leider.
1: Dit is wel een hele goede dit, hoor.
0: En van pole position vertrekken in Monaco is het. Betekent veel. Ja, je ziet het ook aan hem. Ja, hij is ongelooflijk trots en blij. Knuffel van Rosa, toch?
1: Ja, Rosa.
0: Persdame. Ja, dit is wel vet. Ja, felicitaties, ja. Oh, Max met een brede glimlach. Oké, dat is goed. Oh, Ben Lulilem erbij. Hou die jongen niet vast, joh. Laat die man gaan.
1: Ga toch weg.
4: Aber Verstappen in einem vermeintlich schlechten Auto. Sie ist immer noch mit vorne.
0: Toto Wolff met zo'n... Ja, Jack geloof ik, hè? Ja. Ja, op schoot zitten kijken. Laten we het even resume hartzak naar beneden. Resume Overlakke, ja. Kimi Antonelli verslaat Verstappen, zo moeten we het zeggen, met 43.000. Ze zijn samen beter dan de rest. Hamilton, 3e, 4e, Charles Leclerc, 5e, Hadjar. Ik neem mijn hoed ervoor af. 6e, George Russell, jammer joh. 7e, Piastri, 8e, Lando Norris, ouch. De regerende constructeurskampioenen, zeg ik er nog maar even bij. Mm-hmm. En dan Gasly en Lawson, waarvan we verwacht hadden... dat het geen schande zou zijn om daar te staan. McLaren, echt niet oké. Te veel gefeest voor een 1000ste. Dan komen wij de mannen vanaf P11.
1: Alexander Albon, Carlos Sainz, twee mannen van Williams... dan Hülkenberg, Colapinto, Lindblad, Bortoleto met een probleem. Ocon, Perez... Berman, Bottas, Alonso. En als laatste, Lance Stroll.
0: Als zo vaak. Lewis Hamilton lookalike. Ja. Gevonden.
1: Op het balkon.
0: Precies. Waar is Kim als je dat nodig hebt?
1: Ja.
0: Mooi met al die mensen met die fotootjes. En het grappige is, deze mensen weten allemaal... Ja, ze moeten er even wachten, want er komt nog een beetje Porsche Supercup... en allemaal dat soort dingen. Over een paar uur wandelen zij waar hun helden zojuist... deze mooie prestaties neergezet hebben. Even de serie van Max nog maar even. 13-4 naar 12, 4 naar 12, 0. Kimi Antonelli van 13-5 naar 12, 7 naar 12, 0. Dus Kimi Antonelli pakt 17e van Q2 naar Q3. En daar pakt Max 14e.
1: Maar goed.
0: Echt een goed rondje.
1: Verstappen van de eerste startrij.
0: Ja, heerlijk. Heerlijk.
1: Lekker.
0: Ja, echt super knap gedaan. Like properly.
1: Heerlijke kwalificatie.
0: Jensen Button is de man die met deze heren gaat praten. Super tof.
1: Komt-ie.
5: Kimi, the most important qualifying session of the season. And for someone that's only in their second year in Formula One, it must be a pretty special one.
6: Yeah, I mean, it was one of those laps that we call the magic lap. You know, I was able to put all together, and it was such a close qualifying with Max. I think the first run of Q3, there was just 1 millisecond between us, but I knew the last lap was good, and I was just hoping that it would have been enough. But it was very close, and I'm very happy with that. Massive thanks to the team, because yesterday we struggled a little bit, and today we were able to improve massively.
5: Was it one of those special moments, like the late great Ayrton Senna used to say, the out-of-body experience of qualifying in Monaco?
6: Yeah, I mean, I think this is one of the most intense, if not the most intense, qualifying of the year. And it takes a massive effort, also practices, because you just keep trying to get close to the limit. And, you know, when it's about finding the last 2/10, it's not easy, because, you know, the wall starts to come closer, and it's not easy to gain the confidence. But I have to be honest, I felt great this morning, and I'm happy that we could finish the job today.
5: Do you think your age is a positive in terms of not feeling pressure, you know, just living in the moment and maximizing everything?
6: Yeah, I mean, for sure, just enjoying the driving, enjoying the car, enjoying the weekend. And, you know, that was a big step compared to last year. And, yeah, it's just, you know, it's really nice to be able to enjoy the sessions. And, yeah, looking forward to tomorrow.
5: Great, congratulations.
0: 19-jarig manneke, Antonelli. De eerste pole voor Mercedes sinds 2019. De eerste Italiaan op pole in Monaco sinds Jarno Trulli in 2004. Op naar de volgende man. Zijn naam is Max Verstappen. Eerste keer, eerste startrij hier sinds 2023.
5: So close. It's the thing around Monaco, right? It's about the marginal gains. But you must be happy to be at least fighting at the front again.
7: I mean, if you would have told me yesterday to be on the front row, I would have definitely taken it. And also this morning, I think we had quite some difficulties with the car. So yeah, heading into qualifying and being up there, I think was yeah, extremely positive. So overall, of course, very happy, you know, with how qualifying went, how all the laps went, even though you have to deal with all the traffic and of course the walls. But yeah, I'm happy. You know, I'm happy to be on the front row. And then tomorrow, let's see in the start. You know, these cars are quite complicated to start. So I have two cars behind me that start quite well, but we'll see. This was a good day, and definitely enjoyed it in qualifying.
5: Yeah, the adrenaline must be super high. How is it fit, you know, with these cars around the track? Obviously, change of regulations. Do you still get that buzz? I mean, the cars look like they're on edge the whole time.
7: Yeah, they are more on edge as, let's say, the last few years, and then also with the power that kicks in. Same like drivability shifts is all a bit different. But yeah, once you get on top of it and you can get a clean lap out of it, and especially in qualifying, like flat out on the limit, it's very rewarding when it goes well.
5: Congratulations.
7: Thank you.
0: Mooi, hij is tevreden, hij is blij. Hij zegt, ja, gisteren en vanochtend had ik er nog niet zo gedacht. Nou, dan de volgende man, Lewis Hamilton. Het is wel een rijtje ook, hoor.
1: Zo. En die Antonelli voor die twee wereldkampioenen, hè?
0: 19 jaar, Bicky.
5: But Lewis, it's been a real pleasure watching you this weekend. It's great to see you pushing the car to the limit. Feels like you're properly on it with the car around here.
8: Yeah, it's been. Well, congrats to Kimi. Mega job having your first pole here is so special.
0: Dramatic.
8: And obviously we got such a great crowd here, so it's a beautiful day. Tough for us. I think we were looking so strong in practice. We barely changed anything, but the car was drastically different once we got to qualifying for some reason. So we have to take a deep dive into that. But I gave it absolutely everything. I was as close to the barriers as I could be, and you know what a privilege it is to be here, to be one of the 22 drivers in Formula 1, getting to do this still. And yeah, I love every second of it.
5: Well, yeah, you've been doing it for a few years now.
8: Yeah.
5: And still.
8: Still just... no gray hairs, though, so I'm good.
5: Right, exactly. But it's just amazing to see, you know, pushing the limits of the car. Do you think this year is extremely tight in terms of the performance of everyone out on track? I've never seen a qualifying session like that in Formula 1.
8: I think it is definitely very, very quick, close between us all. You saw, I mean, geez, I thought he almost maybe nearly had it, I don't know. And then Max put in a good time, and then Kimi, and I think it's great to see how close all the cars are. I think we lost something going into today, and that's what we need to try to figure out. But a big thank you to the guys back at the factory and the guys here. You know, we haven't added performance this weekend, but we're obviously there in the fight. But I'm really keen and looking forward to seeing what developments we bring in future.
5: Well, we'll all be looking at turn one tomorrow when the lights go out. So good luck.
8: Thank you.
0: Wat een affiche, Jack, voor die wedstrijd van morgen. Oh. Ik zeg het gewoon. Antonelli, Verstappen, Hamilton, dan Leclerc. Die is echt teleurgesteld. Kan ik echt even maar aannemen. Heb ik het nog niet over George Russell. En heb ik het nog niet over de beide McLaren's. Goeiedag. En dan mag je eigenlijk ook zeggen dat wat Gasly en Liam Lawson doen best okidoki is. Dit is het vuistje van Kimi Antonelli. Dit zijn de twee vuisten van Kimi Antonelli uit de cockpit. En dit zijn de vuisten op schouders van de jongens waar het de laatste tijd enorm mee zit. Dat is in de pitbox. En dan met name aan de kant van Kimi Antonelli bij Mercedes.
9: That is banging.
10: Kimi Grande, Grande.
11: Thanks, Toto. Thank you so much.
0: Nou, lekker wel. Goed. Ja, Hij is geleverd, toch?
1: Oh,
0: ja, dat is het.
1: Goeiedag, zeg.
0: Ja, normaal gesproken hebben we het morgen gaan we racen. En hebben we gaan morgen voorbeschouwen. Om 3:50 doen we dat. Op,
1: ja, leuk, toch?
0: Kijk TV.
1: Uniek. Ja, unieke voorbeschouwing.
0: Uniek, tot 4:15. Dan nog eventjes niks. Maar dat betekent dat we vandaag nog zeker niet klaar zijn hier op Grand Prix Radio. Want onze fijne andere vriend, je kent hem wel, Ben Liebrand, die zit al te popelen. Want ja, we hebben wel een stuk van 20 minuten van zijn uurtje afgesnoept.
1: Sorry.
0: Maar dat vindt hij aan zich ook niet spannend. Dus gaan we er snel tussenuit. Dirk, dank voor nu.
1: Tot morgen.
0: En lieve luisteraars, veel plezier met Ben Liebrand in Blaring.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
13: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar 6,99.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
17: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
15: Fans van voordeel.
17: Aldi.
18: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
19: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in Nederland. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
22: Mooi wonen begint bij een nieuwe

0: Gratis opgamma kleurtesters.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, of jij even?
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
14: Radio. Ben Liebrand. Met een spliksplinternieuwe kerstverse aflevering van In The Mix. Grand Prix Radio.
15: This is Ben Liebrand in the mix. Music.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Er wordt gedemonstreerd bij de Gelredome in Arnhem, waar straks de omstreden rapper Ye optreedt, ook bekend als Kanye West. Hij zei eerder allerlei anti-Joodse dingen, en daarom wil de Joodse organisatie zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie, of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. De voetballers van Tunesië, op het WK een van de tegenstanders van Oranje, hebben hun laatste oefenpotje voor het WK dik verloren. Tegen België hadden ze in de tweede helft geen schijn van kans. Vooral niet na een rode kaart voor een van de Tunesiërs. Ze gingen onderuit met 5-0. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Hola, collega.
14: Hey.
13: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
14: Mark?
13: En die prijzen.
14: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
13: Oeh, ja.
15: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl.

0: pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
9: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
11: Zaterdagavond, goedenavond. Het is raceweekend. Iedereen loopt hier met een grote grijns rond. Zometeen meer over de Grand Prix. En pijltjes, ze vliegen in Denemarken. Hoe dat zit, ik praat je zo bij.

Free Radio, jouw sportradio op zaterdagavond. De kwalificatie is verreden in Monaco en de startrij is bepaald. Morgen de race op het stratencircuit in Monaco. Straks in Sport in het Kort hoor je de coureurs aan het woord over de kwalificatie. En morgenmiddag om 3:00 gaan de lampen uit en gaan we racen. Natuurlijk met het commentaar van Olaf Mol en van Jack Ploy bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het beste nieuws van de afgelopen week. Ik kon wel janken van geluk. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft namelijk de vuvuzela verboden in alle stadions tijdens het aanstaande WK. De plastic toeters, die roddingen, die wereldberoemd werden tijdens het toernooi van 2010 in Zuid-Afrika, zullen komende zomer in Amerika, Canada en Mexico niet te horen zijn. De FIFA wil hiermee de sfeer in de stadions anders waarborgen. Fans die hopen op de terugkeer van het kenmerkende geluid komen dus bedrogen uit. Het WK zonder vuvuzela. Ik zou bijna willen zeggen, de vlag kan uit. Gewoon nog een extra vlag.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martínez Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dörre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. Het weer vanmorgen. De zondag begint bevolkt met in de noordelijke helft kans op buien. In de middag trekt de regen weg en komt de zon erbij. Het noorden blijft wel wat langer grijs, maximaal 17 graden. Elders in het land meer zon en 20 graden mogelijk. Dan de MotoGP, want er zijn groeiende zorgen over de veiligheid van het Balaton Park circuit in Hongarije. Na de eerste editie vorig jaar was er al flinke kritiek op de krappe layout en de harde remzones. Omdat er geen aanpassingen zijn gedaan, wordt er gespeculeerd dat de Hongaarse Grand Prix volgend jaar mogelijk op een ander circuit verreden zal worden. Dit weekend wordt er nog gewoon gereisd op het circuit. En morgen 11 uur dan start de Moto3. Zaterdagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt het Rinkt?
4: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
3: Zo geregeld. Inkt het Rinkt.nl.
2: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
8: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Karel Oosterhuis.
17: Darten vanavond in Delft.

Free Radio, jouw sportradio. Voor de liefhebbers van de pijltjes is Denemarken vanavond de plek waar het gaat gebeuren. In Kopenhagen valt de beslissing tijdens de Nordic Darts Masters. Het toernooi, een officiële stop van de World Series, is het ultieme podium waar de gevestigde PDC-orde zich moet zien te weren tegen hongerige uitdagers uit de regio. Geen dagenlang uitgesmeerd schema, maar een loodzware avond waarbij de kwartfinales, de halve finales en de eindstrijd er in één adem doorheen worden gejaagd. Vanaf 7 uur barst de strijd los in een beslissende eindsprint om de titel. En wie de titanenstrijd op de voet wil volgen, die zit vanavond goed bij Viaplay. Daar is alles te volgen. En voor de rest, voor al die andere sporten, blijf je lekker bij ons. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mogelijke aanpassingen aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stalman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen en het elektrische deel terug te schroeven. Inmiddels liggen daarbij Ferrari en Audi nog dwars. Zij benadrukken dat zulke grote ingrepen ten koste gaan van de betrouwbaarheid en de ontwikkelingskosten enorm opjagen. De motoren voor 2027 zijn immers al ver in de ontwerpfase. Om de fabrikanten tegemoet te komen, ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio, op jouw sportradio. Je hoorde Dua Lipa en Hallucinate. Die is lekker zo aan het begin van de nationale zaterdagavond, stapavond. Het is tijd om eens even iemand in het zonnetje te zetten. Want eind vorige eeuw was er geen ontkomen aan. Zij was het gezicht van de tenniswereld. Zie je de wereldwijd de covers van de grootste modebladen. En was aan het begin van het Google-tijdperk zelfs de meest gezochte sportvrouw op het internet. En critici die hebben wel eens gezegd: ja, het is meer een fotomodel dan een tennister. Omdat ze nooit echt een groot WTA-toernooi had gewonnen. Maar dat doen we eigenlijk tekort. Ze schopte het wel mooi tot de nummer 8 van de wereld en won samen met Martine Hingis nota bene twee keer de Australian Open in het dubbelspel. En tegenwoordig leidt ze een redelijk anoniem leven in Miami. Ze is al jarenlang samen, gelukkig, met popster Enrique Iglesias. Haar naam Annie Kournikova is jarig vandaag en ze mag 45 kaarsjes uitblazen. En die poster, ja, die hangt nog steeds boven mijn bed.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Ongeveer 25 demonstranten staan bij het Gelredoom om te protesteren tegen rapper J. Ze hebben borden bij zich met de waarschuwing dat J nazi-propaganda maakte. De burgemeester van Arnhem is ook bij het Gelredoom. Hij heeft J uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan en een krans te leggen. Maar het museum is daar niet blij mee. In Zwitserland is alweer een man in een wingsuit verongelukt. Een pak met vleugels waarmee je zou kunnen vliegen, maar dat gaat vaak mis. Eergisteren kwam ook al een man met een wingsuit om het leven. Het nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Max Verstappen is blij om morgen bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij 2e, al scheelde maar een haar met Kimi Antonelli die pole position pakte. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt ook een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur.
16: die je verrast.
17: Grand Prix Radio. Oosterhuis.
18: Zaterdagavond, goedenavond. Het raceweekend van de Grand Prix van Monaco duurt bij ons net even wat langer. En dat is dubbel zo lekker. Morgen de race met de voorbeschouwing van Olaf Mol en Jack Ploy. En je kan ze ook zien hoe dat zit, ga ik je zo vertellen.

Sportradio. Nathalie en Broelia hoorde je, een Thorn. Zondag, dan is het tijd voor de race, de grote prijs van Monaco. En het is tijd dan ook voor een voorbeschouwing met Olaf Bol en Jack Ploy. In de voorbeschouwing nemen we ze mee in de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. De bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap, de laatste ontwikkeling in het paddock. Allemaal te horen vanaf 2:20 op Grand Prix Radio. En live te zien, dat is nieuw, via kijk.nl. Noteer alvast 2:20 morgen op de radio en te zien via kijk.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de Eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Max en Andy Grammer hoorde je. The Thing I Love. Thing I Love. Formule 1. Ja, wat dacht jij dan? Groot nieuws uit de wereld van de Formule 1. Want we blijven voorlopig nog wel even racen tussen de casino's. De organisatie heeft namelijk bekendgemaakt dat de Grand Prix van Vegas tot en met maar liefst 2037 op de kalender blijft staan. Dat is een verlenging van 10 jaar bovenop het huidige contract. Sinds de spectaculaire terugkeer vorig jaar is de race over de strip niet meer weg te denken. En dat blijft de komende jaren ook nog wel even zo. Het weer. Morgen zondag begint bewolkt met in de noordelijke helft kans op buien. In de middag trekt de regen weg en komt de zon erbij. Het noorden, daar blijft het wat langer grijs met maximaal 17 graden. Maar elders kan het zelfs 20 graden worden. Zaterdagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
6: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Karel Oosterhuis.
9: Johan Cruijff en Anton Geesink, wat hebben die met elkaar gemeen? Je hoort dat zo.

Country Radio, op jouw sportradio. You're the NXS, een Suicide Blonde. Morgen is het zondag 7 juni. Wat staat er op de scheurkalender? Ik heb hem hier. Ik haal er een blaadje vanaf. Dan kan ik het je vertellen. 7 juni 1995. Luxemburg wint op eigen veld verrassend met 1-0 van Tsjechië door in de 89ste minuut te scoren. Nederland behoudt daardoor uitzicht op deelname aan het EK voetbal van 1996 in Engeland. Ondanks de eigen nederlaag tegen Wit-Rusland. Dat werd toen 1-0. 7 juni 2005. Johan Cruijff, Sjoukje Dijkstra, Anton Geesink, Nico Rinks en Art Schenk zijn op die dag door de NOC-NSF onderscheiden met de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs. De vijf zijn de eerste winnaars van de prijs die door de NOC-NSF gezien wordt als de Nobelprijs van de sport. Dat gebeurde op 7 juni 2005. En 7 juni 2009, Roger Federer wint zijn eerste Roland Garros, zijn 14e Grand Slam-titel. Hij is hiermee de 6e man aller tijden die alle Grand Slams gewonnen heeft. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
0: Dit is jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Groot nieuws uit de sportjournalistiek. Groot nieuws, groot nieuws. Het is bijzonder, het is mooi, het is leuk. Let op. De glazen bol die heeft nu gesproken. Want de NOS-presentator Sjoerd van Ramshorst is uitgeroepen tot de grote winnaar van de VI Glazen Bol Cup. Van alle prominente Nederlandse sportjournalisten wist hij de eindstand van het afgelopen Eredivisie-seizoen het meest accuraat te voorspellen. Met zijn vlijmscherpe blik liet hij de concurrentie ver achter zich. En de felbegeerde prijs wordt elk jaar door Voetbal International uitgereikt aan de journalist met de best voorspellende gaven. En Van Ramshorst mag zich vanaf nu dus officieel de meestervoorspeller van Hilversum noemen. Morgen voorspel ik je actie. Morgen voorspel ik je feest. Want morgen wordt er gereden. De Grand Prix van Monaco. Want elke inhaalactie kan eigenlijk al rekenen op een staande ovatie. Smalle straten die voor heel wat actie kunnen zorgen. Morgen om 3:00, lamp uit. Dan gaan Olaf Mol en Jack Ploy aan. Zij geven het commentaar bij de race op Grand Prix Radio, op jouw sportradio. Als je luistert, dan mis je helemaal niks. En als je nog meer wil weten, dan tune je al extra vroeg in. Want vanaf 2:20 te horen op de radio bij ons. En te zien op kijk.nl. De voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat het een misverstand is dat hij rapper J heeft uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan. Het was volgens hem maar één van de opties die hij bedacht, maar het museum wil er niet aan meewerken. J treedt vanavond op in de Gelredome. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hanta-virus rondging, is vertrokken uit Rotterdam. Daar is het van top tot teen schoongemaakt en gecontroleerd door de GGD. Het is nu onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar begint het volgende week aan een nieuwe cruise. Dua Lipa probeert het goed te maken met inwoners van Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië die last hebben van haar trouwfeest. Dat duurt het hele weekend en daarvoor heeft Dua Lipa een groot deel van de binnenstad afgehuurd. Gedupeerde inwoners zouden een schadevergoeding hebben gekregen van bijna 6000 euro. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
0: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal is in de Verenigde Staten begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal. In de hitte van New York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurrien Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Luciano Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de stand-by-lijst. Voordat de spelers het veld opgingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Jorritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar het basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij.

0: Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.

0: weekendvakantie vind je bij Bol.
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mathieu van der Poel kiest opnieuw voor de Tour de France en jaagt deze zomer op ritzegen zijn succes met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse wereldtopper staat voor de 6e keer op rij aan de start van 's werelds grootste wielerronde. De focus ligt de komende maanden volledig op de Franse wegen. De ploegleiding laat weten dat het doel glashelder is. Van der Poel gaat zelf jagen op succes in de heuvelachtige ritten. Daarnaast trekt hij de sprints aan voor ploeggenoot Jasper Philipsen. De Belgische ploeg kiest daarmee voor een beproefd recept dat in het verleden al 10 toerzegers opleverde voor de rappe Belg. Van der Poel heeft zelf al mooie herinneringen aan de Franse rittenkoers. Na 2 etappenzegers en 10 dagen in de gele trui weet hij wat er nodig is om te winnen op het hoogste niveau. Om optimaal aan de start te verschijnen is de selectie momenteel op trainingskamp in het Spaanse Denia om de benen te scherpen en de sprinttrein verder te perfectioneren. Voor de start van de Tour volgt er nog een belangrijke krachtmeting in de Ronde van Zwitserland. In die rittenkoers kruist de Nederlandse hardrijder de degen met topfavoriet Tadej Pogacar. Die 5-daagse wedstrijd geldt als de ultieme testfase om te zien hoe de vorm ervoor staat ten opzichte van de absolute wereldtop. De voorbereiding is hiermee in een cruciale fase beland.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 9 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Bij het Gelredome hebben 3 mensen een anti-Joodse betoging gehouden voor het concert van rapper J. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. En daarom stonden er Joodse organisaties met waarschuwingsborden. De anti-Joodse betogers stonden daar vlak tegenover, maar zijn weggestuurd. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen toen ze door hem werd betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten, een python van 1,5 meter, in een plastic doos met luchtgaatjes. Sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance heeft hem opgehaald en was verbaasd wat een grote slang het was. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon. En het wordt dan rond 19 graden.
5: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Kopstelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martinus Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dorre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn twee mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen J zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in één klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. In Groningen is een klasseuitje nogal onverwacht afgelopen. Leerlingen van een jaar of 14 gingen naar de tewaterlating van een schip, maar stonden te dichtbij en werden weggespoeld door de enorme golf die ontstond. Een filmpje ervan is een hit op TikTok. Eén jongen kneusde zijn enkel, verder is iedereen oké, meldt RTV Noord. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuis-in, mooi wonen.
6: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
5: Fomar, voor de markt. Fomar, voor de markt.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: 11!
12: GWC!
11: 11!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Kick it to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
18: Boost yourself. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Beleef de zomer bij Centerparks.
10: Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mogelijke aanpassingen aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stalman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen en het elektrische deel terug te schroeven. Inmiddels liggen daarbij Ferrari en Audi nog dwars. Zij benadrukken dat zulke grote ingrepen ten koste gaan van de betrouwbaarheid en de ontwikkelingskosten enorm opjagen. De motoren voor 2027 zijn immers al ver in de ontwerpfase. Om de fabrikanten tegemoet te komen ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: running.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ron Jans keert voorlopig niet terug in de dugout, maar sluit de rol als adviseur in het profvoetbal zeker niet uit. De 67-jarige oefenmeester beëindigde onlangs zijn lange loopbaan bij FC Utrecht en geniet nu van de eerste weken buiten het trainingsveld. Rob Stelbeme hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Jans heeft de meeste overwinningen in de Eredivisie achter zijn naam staan zonder ooit een traditionele topclub te hebben gecoacht. Zijn trainerscarrière begon al in 2002. Na successen in Nederland kende Jans ook korte avonturen bij Standaard Luik en het Amerikaanse FC Cincinnati. In plaats van de hectiek van het dagelijkse trainingschap richt Jans de blik nu volledig op de achtergrond. Hij geeft aan open te staan voor een rol waarin hij collega-trainers kan ondersteunen met zijn brede expertise. Jans wil zijn jarenlange ervaring in de voetballerij graag overdragen en anderen helpen bij hun sportieve ontwikkeling. Wel stelt hij hierbij direct duidelijke voorwaarden, want er moet een goede persoonlijke klik zijn en het mag absoluut geen fulltime baan worden. Op die manier behoudt hij de volledige regie over zijn eigen vrije tijd. Een entree als hoofdcoach is volgens hem dan ook niet meer aan de orde. Zelfs als een absolute wereldclub zoals FC Barcelona nu zou aankloppen, blijft het antwoord nee. De oud-trainer wil de komende periode rustig aan gaan ervaren hoe dit nieuwe leven zonder de constante druk van het presteren bevalt. De kans dat deze rust heel goed bevalt, acht hij zelf bijzonder groot. Het vizier staat dus definitief gericht op de toekomst buiten de kalklijnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel twee mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa-run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Tot verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
14: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. en puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB neemt de nieuwe, definitieve FIFA-regels voor het aankomend wereldkampioenschap officieel over in het Nederlandse profvoetbal. Met deze ingrijpende maatregelen wil de voetbalbond tijd rekken en onnodige onderbrekingen in de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie definitief hard aanpakken. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers die voortaan treuzelen bij inworpen of doeltrappen krijgen direct te maken met een strakke aftelklok. Zodra de scheidsrechter fluit voor de bewuste vertraging, heeft het team nog precies 5 seconden om het spel te hervatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de bal rechtstreeks naar de tegenstander via een inworp of een hoekschop. Ook bij wissels verdwijnt de traagheid. Een gewisselde voetballer moet binnen 10 seconden na het tonen van het bord buiten de lijnen staan. Lukt dat niet, dan moet de invaller verplicht een minuut langs de kant wachten bij de eerstvolgende spelonderbreking. Dat dit direct grote gevolgen kan hebben, bleek al tijdens de oefeninterland van WK-ganger Japan. Tegenstander IJsland stond tijdelijk met een man minder toen Christian Linsson te langzaam naar de kant ging, waarna de Japanners profiteerden en ook scoorden. Verder moet de speler na een blessurebehandeling op het veld voortaan een volledige minuut buiten de lijnen wachten voor hij weer mag meedoen. Tot slot krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden om fouten te herstellen. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart, een verkeerde toegekende hoekschop of bij een persoonsverwisseling.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
11: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal is in de Verenigde Staten begonnen aan de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal. In de hitte van New York stonden alle 26 geselecteerde spelers op het veld voor de eerste trainingssessie. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De selectie traint op het complex van New York City FC om te wennen aan de hoge temperaturen. De thermometer tikte tijdens de eerste sessie al snel de 28 graden aan. Verdediger Jurriën Timber sloot na zijn Champions League finale met Arsenal aan bij de groep, waardoor bondscoach Ronald Koeman over een fitte selectie beschikt. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy ontbreekt nog. Hij is door privéomstandigheden in Nederland en sluit snel aan bij de staf. De spelers Luciano Geertruida en Ian Maatsen zijn na de voorbereiding in eigen land afgevallen en staan op de standby-lijst. Voordat de spelers het veld opgingen, hield het team een minuut stilte. De spelers en staf stonden hierbij stil bij het overlijden van de voormalig teammanager Hans Joritsma. Oranje blijft de komende dagen trainen in New York en speelt daar ook de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daarna reist de selectie door naar het basiskamp in Kansas City. De focus ligt volledig op de eerste groepswedstrijd van het WK. Oranje trapt het toernooi in Dallas af met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de poolfase zijn Zweden en Tunesië.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw
0: sportradio.
1: Sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: Middernacht.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Maandag is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is vanavond stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is niet veilig voor mens en dier om verder te zoeken, zegt het zoekteam. Morgen gaan ze verder. Ze zijn op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag is vermist in de buurt van Epe. Hij zou op een rode fiets rijden. Een natuurgebied in Drenthe is per ongeluk onder water gezet, meldt de regionale omroep. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij extreme regen op te vangen. Een boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. En in Noorwegen hebben zich de afgelopen dagen duizenden mensen aangemeld als orgaandonor. Ze deden dat nadat ze hoorden dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst staat voor een nieuwe long. De Noorse Donorstichting zegt dat ze blij zijn met alle aandacht voor orgaandonatie, ook al heeft het een verdrietige aanleiding. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden.
5: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Ik kan

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
2: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Kantelupeloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kiest opnieuw voor de Tour de France en jaagt deze zomer op ritzegen zijn succes met zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Op stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse wereldtopper staat voor de 6e keer op rij aan de start van 's werelds grootste wielerronde. De focus ligt de komende maanden volledig op de Franse wegen. De ploegleiding laat weten dat het doel glashelder is. Van der Poel gaat zelf jagen op succes in de heuvelachtige ritten. Daarnaast trekt hij de sprints aan voor ploeggenoot Jasper Philipsen. De Belgische ploeg kiest daarmee voor een beproefd recept dat in het verleden al 10 toerzegers opleverde voor de rappe Belg. Van der Poel heeft zelf al mooie herinneringen aan de Franse rittenkoers. Na 2 etappenzegers en 10 dagen in de gele trui weet hij wat er nodig is om te winnen op het hoogste niveau. Om optimaal aan de start te verschijnen is de selectie momenteel op trainingskamp in het Spaanse Denia om de benen te scherpen en de sprinttrein verder te perfectioneren. Voor de start van de Tour volgt er nog een belangrijke krachtmeting in de Ronde van Zwitserland. In die rittenkoers kruist de Nederlandse hardrijder de degen met topfavoriet Tadej Pogacar. Die 5-daagse wedstrijd geldt als de ultieme testfase om te zien hoe de vorm ervoor staat ten opzichte van de absolute wereldtop. De voorbereiding is hiermee in een cruciale fase beland.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ommekeer bij Ferrari lijkt definitief ingezet nu Lewis Hamilton de vruchten plukt van het harde werk achter de schermen. Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal presteert de Britse topcoureur steeds constanter en is hij lovend over de vernieuwde structuur binnen het team. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen van de koningsklasse is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de auto competitief te maken. Dat werpt nu zijn vruchten af. Met een tweede plaats in Canada liet Hamilton zijn beste Grand Prix resultaat tot dusver noteren in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit dat de omschakeling vorig jaar heel zwaar was. Volgens Hamilton had hij alles wat nodig was om succesvol te zijn bij Ferrari, maar moesten alle puzzelstukjes nog op de juiste plek vallen. Inmiddels noemt hij de interne structuur rondom de engineers een miljoen keer beter dan vorig jaar. Systemen waar destijds in de simulator nog om werd gevraagd, zoals een vernieuwde ophanging, zijn nu daadwerkelijk op de auto gemonteerd. Hamilton benadrukt dat succes in de Formule 1 niet vanzelf komt en dat er een enorme inzet voor nodig is. Hij prijst dan ook de samenwerking met teambaas Fred Vasseur, die een sleutelrol speelt in de wederopstanding van de renstal. Hoewel het team naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, lijkt de koers richting de top nu wel definitief ingezet.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Meer sport, meer muziek.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Overdag gaan ze weer verder. Kanye West, of Ye, heeft tijdens zijn concert in Arnhem niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Veel mensen wilden dat hij het land niet inkwam vanwege zijn antisemitische uitspraken. Tijdens het optreden sprak hij het publiek amper toe en hield hij zich vooral bezig met de muziek. Het beruchte cruiseschip Hondius, waar een tijdje geleden het Hanta-virus uitbrak, heeft de haven van Rotterdam verlaten en is onderweg naar het Noorse Spitsbergen. Volgende week wordt er een cruise langs de Noordpool meegemaakt. Voordat het schip wegkomt, moet het wel grondig gedesinfecteerd worden. En bij een dartswedstrijd in Denemarken heeft Michael van Gerwen een man laten wegsturen die was verkleed als Elvis Presley. Hij was door een sponsor ingehuurd om het publiek te vermaken, maar van Gerwen vond hem te irritant. Van Gerwen wist het toernooi uiteindelijk wel te winnen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een opvallende trainerswissel in de keukenkampioendivisie. Martínez Nijhuis gaat aan de slag bij VVV Venlo. De oefenmeester tekent een contract voor 2 seizoenen in Noord-Limburg. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dijkhuizen zat zonder club na zijn vertrek bij de Graafschap. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject kwamen de trainer en de clubleiding van VVV tot een akkoord. Dijkhuizen laat weten dat de grondige gesprekken hem vanaf het eerste moment een goed gevoel gaven. Volgens hem ligt er in Venlo een duidelijk plan met veel ambitie. Zijn belangrijkste taak wordt het neerzetten en ontwikkelen van een talentvol team. De trainer heeft ervaring met dit soort projecten, aangezien hij een vergelijkbaar proces al eerder doorliep tijdens zijn periode bij Excelsior en de Graafschap. Ook technisch directeur Lino Dorre reageerde enthousiast op de aanstelling. De clubleiding spreekt van een sterke match. Volgens Dorre bleek tijdens de vele gesprekken dat de visie van de trainer en de toekomstplannen van de club naadloos op elkaar aansluiten. Met de overstap naar Venlo volgt Dijkhuizen Peter Uneke op. Bij zijn vorige werkgever, de Graafschap, is de opvolger van Dijkhuizen ook al bekend. Daar staat Thomas Duivenvoorde inmiddels aan het roer. De nieuwe trainer van VVV Venlo begint direct aan de voorbereidingen op de nieuwe competitie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Mogelijke aanpassingen aan de Formule 1-motoren voor het seizoen van 2027 laten nog even op zich wachten. Maar de FIA en Liberty Media willen in Monaco een definitieve klap geven op de nieuwe regels. Rob Stalman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter de schermen wordt de druk op de motorfabrikanten flink opgevoerd om tot een compromis te komen. De partijen willen de technische reglementen aanpassen en afstappen van de huidige, bijna gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Tijdens een eerdere bijeenkomst was iedereen het er nog over eens dat er wel wat moest veranderen om de afhankelijkheid van het batterijbeheer te verkleinen. De FIA stelde daarom voor om het vermogen van de verbrandingsmotor fors te verhogen en het elektrische deel terug te schroeven. Inmiddels liggen daarbij Ferrari en Audi nog dwars. Zij benadrukken dat zulke grote ingrepen ten koste gaan van de betrouwbaarheid en de ontwikkelingskosten enorm opjagen. De motoren voor 2027 zijn immers al ver in de ontwerpfase. Om de fabrikanten tegemoet te komen ligt er nu een alternatief plan op tafel. Hierbij wordt de aerodynamische druk van de auto's verlaagd om luchtweerstand te verminderen. In combinatie met een veel kleinere verandering aan de brandstoftoevoer hoeft de basis van de motor op die manier niet volledig op de schop. De tijd om de knoop door te hakken is echter heel kort. Het doel is om uiterlijk na de race in Monaco een akkoord te bereiken, zodat het volledige pakket tijdens het raceweekend in Spanje officieel kan worden goedgekeurd.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van Jay in het Gelredome is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij antisemitische dingen zou roepen, maar hij zei opvallend weinig tegen het publiek. Vooraf werden 2 mensen opgepakt. Zij zouden een demonstratie tegen de rapper hebben verstoord. Bij een festival in Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten. Hoeveel slachtoffers er zijn en hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. Op een filmpje zijn zeker 10 schoten te horen. De schutter of schutters zijn nog op de vlucht. De politie roept op om weg uit het gebied te blijven. De Europa Run, een estafette om geld op te halen voor mensen met kanker, heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. Tijdens het Pinksterweekend liepen of fietsten duizenden mensen vanuit Frankrijk of Enschede naar de Coolsingel in Rotterdam. En Taylor Swift gaat volgende maand trouwen in New York, melden Amerikaanse media. Op 3 juli zou ze het jawoord geven aan American voetbalspeler Travis Kelce, en dat doet ze in het beroemde Madison Square Garden. Er zijn meer dan 1000 mensen uitgenodigd, onder wie veel supersterren en andere beroemdheden. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20.